het goed via een openbare veiling te verkopen. Onderhands, zeg maar. Dat wil zeggen, waarom doet men dat? Misschien brengt het veel meer op dan wanneer je het volgens de, zeg maar, de bekende manier van velen zou doen. Dus die mogelijkheid bestaat er nu ook. Wat is een nieuwigheid verder? Voorheen had je dus in hypotheekakten had je dus dat beding van zuivering. Dat houdt simpelweg in dat dus datgene wat wordt geveild gezuiverd moet worden van, zeg maar, overige hypotheken dan die dus die van die schuldeiser die zou moeten veilen. Nu, aan de hand van het nieuwe BUW zijn er nieuwe regels. En dan is zo'n beding niet meer expliciet nodig in dus die hypotheekakte. We merken ook nog dat er een andere nieuwigheid is. Ze noemen dat beheers- en ontruimingsbeding. Wat houdt dat in? Het was er vroeger ook niet. Maar dus nu heeft de hypotheekhouder, hij heeft dus de bevoegdheid om dat pand, dat gebouw, dat dus zeg maar bezwaard is geworden, waarop er dus een lening, een hypotheek rust, om die in beheer te nemen. Wanneer kan je dat in beheer nemen? Zo gauw eigenlijk er gevaar dreigt dat de waarde wordt verminderd, dat het goed niet goed wordt onderhouden, dan mag de hypotheekhouder maatregelen treffen om dus die waardevermindering te voorkomen. Dan heb je ook nog dat ontruimingsbeding. En dat ontruimingsbeding houdt in dat in verband met die executie, met die veiling, dat de hypotheekhouder, lees schuldeiser, dus degene die bijvoorbeeld dat geld heeft uitgeleend, dat die kan verlangen dat het onderpand, dus dat terrein en gebouw daarop worden ontruimd. Wanneer zou dat bijvoorbeeld nodig zijn? Als die schuldenaar, hypotheekgever zelf in die woning woont, als er huurders zijn die eigenlijk het niet zo interessant zouden maken dat zeg maar die bezichtiging, dus dat men langskomt om te kijken wat wordt geveild, dat niet wordt bemoeilijkt, dat niet wordt belemmerd. Stel je voor dat dat pand ook beveiligd moet worden, want als een pand onbeheerd achterblijft, dan bestaat de kans dat er zeg maar er gevaar is voor inbraak en dat soort zaken. Dus in feite houdt dat ontruimingsbeding in het vrijmaken van het onderpand. Een ander ding is ook wat ze noemen opzegging als reden voor royement. Vroeger had je gewoon een royement. De nieuwe term is vervallenverklaring. En nu heb je meerdere redenen op basis waarvan je dus zo een hypothecaire inschrijving kan doorhalen, kan royeren, vervallen kan laten verklaren. Maar opzegging, dat geldt dus alleen voor de situaties na 1 mei 2025. Een belangrijk ding ook is, een nieuwigheid, dat de rang van een hypotheekhouder wordt bepaald door het tijdstip waarop de hypotheek in de openbare registers bij het GLIS staat ingeschreven. Voorheen ging het om de dag. Als je bijvoorbeeld een akte hebt gepasseerd, je biedt het aan en ten aanzien van hetzelfde terrein via een andere notaris vindt er een hypotheekvestiging plaats. Degene die als eerst
die hypotheek heeft doen registreren bij het GLIS, die heeft dus de rang van eerste hypotheekhouder. Nu gaat men denken of checken dat tijdstip. We hebben gemerkt dat een hypotheekvestiging is wanneer men zegt van luister, ik leen je dat geld, maar ik wil een zekerheid hebben. Sowieso het uitlenen van geld brengt met zich mee een risico. Stel je voor dat er niet terugbetaald wordt, vandaar dat je dus die zekerheid geeft. Jij als eigenaar van het perceel geeft zekerheid aan die schuldeiser. En als je niet betaalt, dan mag dus die schuldeiser dat perceel in het openbaar verkopen. Die hypotheekakte moet volgens de wet door een notaris worden opgemaakt. En alle partijen moeten dus die akte tekenen. Je hebt dus de schuldeiser, meestal is dat een bank. Je hebt de mensen die dat geld lenen. Maar je hebt ook de mensen die hun perceel als onderpand geven. Meestal is het degene die dat onderpand heeft, die leent ook dat geld. Maar het is niet altijd zo. Het is een veelgestelde vraag van, hoe kan het? Hoe kan ik geld lenen op iets dat niet van mij is? Zolang de eigenaar van dat pand meewerkt, dan zou je dus die hypotheek kunnen vestigen op dat terrein. Die eigenaar moet alleen maar op de hoogte ervan zijn van betaal jij niet als schuldenaar, dan wordt dat pand van die persoon geveild. We gaan zo meteen naar een break. En na de break gaan we dus verder praten over bepaalde zaken van die hypotheek. Tot zo.

Ja, we zijn bij u terug. En voor de break hadden we het over een paar nieuwigheden die zijn gaan ontstaan als gevolg van het nieuw burgerlijk Surinaams wetboek. Stel dat u bijvoorbeeld een bedrag van 500.000 zou lenen. Niemand in zijn right mind of met common sense die zegt van, ik leen je het en je hoeft me geen zekerheid te geven. De bank zal vaak genoeg vragen naar een dekking, een zekerheid. En ook nog een voorwaarde kunnen stellen van, er is rente gekoppeld aan die lening. Want stel, als je die lening niet keurig aflost, wat dan? De bank kan dan ook zeggen van, luister, je houdt je niet aan die afspraken. Dus, ik wil in het openbaar kunnen verkopen, veilen, om zodoende dat geld terug te krijgen. Stel dat u een aanmerking komt voor die lening, dan wil dat zeggen dat de bank een hypotheekopdracht stuurt, of soms is het de klant zelf die het brengt naar het notariaat in verband met die hypotheekvestiging. U moet ook rekening ermee houden dat aan de hand van wat er in die opdracht staat, wat de bank verlangt, welke soort van hypotheek, want je hebt bijvoorbeeld geldlening met hypotheekstelling, maar je hebt dus ook nog die een acte krediethypotheek. Ik zal het verschil straks uitleggen, maar aan de hand van die twee vormen worden dan kosten berekend. Het hypotheekrecht ontstaat als gevolg van de registratie van een afschrift van zo'n hypotheekakte. Voorheen vond de registratie plaats middels de indiening van een verkorte versie. We noemden dat het borderel bij het geliskantoor. Dus dat is ook een belangrijk verschil. Voorheen was het een verkorte versie, nu is het een afschrift welke je aanbiedt ter registratie, zodat het recht kan ontstaan. Ik zei het al, je hebt dus verschillende soorten hypotheekakten. Je hebt een geldlening met hypotheekstelling, we noemen dat ook wel vaste hypotheek. En daarin komen al die afspraken voor. Hoeveel moet je per maand betalen? Wat is de rente? Wat is de looptijd? Enzovoorts. Dan heb je ook nog een acte krediethypotheek. Dat is dus een acte waarbij die eigenaar van dat pand eraan meewerkt dat dat pand als onderpand wordt gegeven, als dekking voor de bank wordt gegeven. In zo'n acte komen die afspraken niet voor. Er staat alleen van, zo'n persoon leent geld van, tenminste geeft zo'n perceel in dekking bij de bank voor de schulden van of zichzelf of misschien van een ander. Soms worden die vragen aan ons gesteld, maar hoe komt het? In die akte staat bijvoorbeeld dat er een dekkingsbedrag is van 300.000. Maar ik leen maar 200.000. Bij een krediethypotheek is dat niet ongebruikelijk. Waarom? De bank wil een extra zekerheid hebben. Dus bij de bank tekent u wel die overeenkomst wat u leent met alle afspraken. En de bank zegt in het kader van die lening, en je lening is dus je titel, is de basis van jouw hypotheekakte, dan zeg ik van aan de klant, die dekking is er omdat de bank gewoon een extra zekerheid wil. Soms denken mensen, is het geen fout? Ik heb toch bijvoorbeeld 200.000 geleend. Waarom komt er in die akte een bedrag van 300.000 voor? Behalve het aan u geleende geld, mag de bank ook zekerheid stellen voor achterstallige rente, eventueel te maken kosten om die rente te innen. Dus het gaat niet om
erom dat u het bedrag van 300.000 aan de bank schuldig bent. Nee. Wanneer het gaat om, zeg maar, het uiteindelijk kunnen velen, moeten ze rekening houden met al die zaken die erbij komen kijken. Verder gaat u het ook merken bij de kostenbepaling. Ik zei het al, aan de hand van wat voor soort akte de bank verwacht bij een hypotheek, worden de kosten uitgerekend. Een akte geldlening met hypotheekstelling, dat valt een beetje hoger uit, of de kosten daarvan. Je moet denken ongeveer aan 5,5%, waarbij het zegenrecht van 3% gaat naar zeg maar de overheid. En dan heb je ook nog kosten voor Emigles plus ook nog het honorarium van de notaris. Heb je ook nog BTW, dus bruto toegevoegde waarde. Dat allemaal komt erbij kijken. Bij een acte krediethypotheek zijn de kosten ongeveer 2,5% van het dekkingsbedrag. Dus nogmaals, bij die geldlening 5,5% van die leensom. Dus in ons voorbeeld 5,5% van die 200.000 die u zou lenen. Bij een acte krediethypotheek is dat 2,5% van 300.000 van het dekkingsbedrag. We gaan zo meteen naar een break. En na de break gaan we het hebben over een aantal bepalingen die voorkomen in zo'n hypotheekakte. Tot zo.

Ja, we zijn bij u terug. Voor de break hadden we gesproken over de verschillende hypotheekakten, de kosten daarover, enige uitleg over het verschil tussen die twee hypotheekakten. En nu gaan we het hebben over die bepalingen in die hypotheekakten. Ten eerste, een van de eerste bepalingen is dat van het royeren. De nieuwe term is vervallen verklaring. En zodra de lening is afbetaald en de bank niets meer te vorderen heeft van u, u die geld heeft geleend, dan is de bank verplicht om die inschrijving van die hypotheek waarvoor ze dus zekerheid hebben gehad, om die door te laten halen. Dat is dus royement, doorhalen, nieuwe term is vervallen verklaring. Verder ook nog, je mag niet zomaar datgene wat als onderpand is gegeven belasten met bijvoorbeeld een ander zakelijk recht, bijvoorbeeld vruchtgebruik. Dus stel u voor, u heeft geld geleend, u heeft uw perceel als onderpand gegeven, dan mag u niet zomaar het vruchtgebruik aan bijvoorbeeld Jan geven, terwijl die hypotheek nog lopende is. De bank wil niet geconfronteerd worden met verzwaring, zeg maar, van de risico's eigenlijk die ze al nemen door het uitlenen van geld. Een andere bepaling is dat de lasten en belastingen met betrekking tot dat pand, tot dat perceel, voldaan moeten worden. Je moet aan de bank kunnen overleggen die bewijzen van die betalingen. Stel je voor dat er huurwaardebelasting moet worden betaald. Dan moet je dat overleggen. Als je dat niet doet en stel je voor dat de belastingen komt met een claim, dan worden de processen zeg maar onnodig ingewikkeld voor de bank bij eventuele veiling. En dan hebben we dus ook nog die opeisbaarheid. Ik weet niet als men erbij stilstaat, maar zo gauw jij als schuldenaar of onderzetter, dus degene die hypotheekgever, iemand die zijn of haar perceel geeft als onderpand, zich niet houdt aan een van die afspraken met de bank, en je moet niet alleen denken aan, oh, je betaalt niet of niet op tijd, maar stel je voor, je bulldozert dat heel pand plat. Of je gebruikt het voor iets anders dan bijvoorbeeld als woonhuis, wat het doel zou zijn. Al die zaken kunnen de bank reden geven om te zeggen, luister, ik heb je dat geld geleend, je houdt je niet aan die afspraken, toch? Ik wens dat geld in één keer te ontvangen, want ik kan zo geen zaken met je doen. En als je het niet in één keer kan betalen, dan kan het worden geveild. Dus dat is de reden van, of tenminste, dat is die bepaling over opeisbaarheid. En als je werkelijk niet houdt en ze moeten overgaan tot veilen, dan komen we bij die bepaling van wat ze noemen parate executie. Oftewel openbare verkoop of dat veilingsbeding. Dat wil dus zeggen dat de bank, zodra je niet houdt aan die afspraken met haar, dat zij datgene wat als onderpand is gegeven, mogen veilen. In het kader van het veilen heb je dus ook nu die nieuwigheid van onderhandse verkoop. En ik zei het al, dat aan de rechter kan worden verzocht. De rechter geeft toestemming dat ik het veil maar onderhands verkoop. En dat wil zeggen, misschien brengt het zo meer op dan wanneer ik zeg maar ik het in het openbaar zou verkopen. Die onderhandse verkoop bij executie is nogmaals de verkoop van dat terrein waarop de hypotheek rust aan een bepaalde koper, zonder dat het perceel via
een openbare veiling wordt verkocht. En daarvoor heeft die schuldeiser, die hypotheekhouder, toestemming nodig. Dat is dus die onderhandse verkoop bij executie. Verder een andere bepaling, dat is wat ze ook noemen beding van niet verandering. Je mag niet zomaar zaken veranderen aan dat pand. Waarom? Die dekking van de bank kan in gevaar komen. Jij zit maar muren af te breken, het vermindert in waarde. Dat alles, zegt de bank, je moet met mij communiceren als je zulke ingrijpende zaken wenst te doen. Dan heb je ook nog het beding van niet-wegneming. Niet-wegnemingsbeding. Je kan niet zomaar zaken veranderen of toevoegen aan dat van het pand. Dus bepaalde zaken waren er al. Dat zijn bedingen die niet nieuw zijn. Maar een nieuw beding is wel beheers- en ontruimingsbeding. En in het begin van het programma gaf ik het al aan. Beheren. De schuldeiser kan redenen hebben van ik wil het beheren omdat het onbeheerd is gebleven. En als het onbeheerd is gebleven, kan mijn dekking in gevaar komen. Want een pand dat onbeheerd is gebleven, er kunnen krakers komen. Het kan in de fik of eerder in de fik geraken. Zoveel zaken. Dus dan heeft de schuldeiser de bevoegdheid om dat beheer naar zich toe te trekken. Hij kan het goed laten onderhouden, noodzakelijke maatregelen nemen om die vermindering van die waarde te voorkomen. Hij kan voorkomen dat de hypotheekgever het goed verwaarloost of in waarde doet dalen aan de executie onttrekt. De hypotheekhouder wil geen eigenaar worden. Hij wil gewoon dat het goed behouden blijft voor het geval het verkocht zou moeten worden, geveild zou moeten worden of met toestemming van de rechter onderhands verkocht zou mogen worden. Dan heb je ook nog het ontruimingsbeding. Dat zei ik ook al aan het begin van het programma. Wie ontruimen? Bijvoorbeeld die voormalige eigenaar of een huurder. Want wanneer zaken worden verkocht, het is niet interessant dat er nog bewoners erin zijn. Dan heb je dus ook nog dat van die verzekering. Dat is sowieso eigenlijk al een bekend beding. Het was er ook al voor 1 mei 2025. Je moet

0: polis. Soms is ook een overlijdensrisicoverzekering aan de orde, vooral wanneer het gaat om natuurlijke personen. Je hebt dat niet in handen wanneer iemand komt te ontvallen. En dan worden de erfgenamen, de nabestaanden, plotseling ermee geconfronteerd. En nu moet je betalen. En om te voorkomen dat die hele hap zo ineens op je schouders komt, vandaar die overlijdensrisicoverzekering. Schade. Je moet eigenlijk alles eraan doen om die schade te verminderen. En uiteindelijk om de bank, zeg maar, als eerst in aanmerking te laten komen. Voor het geval wanneer er schade zou zijn aan datgene wat als onderpand was gegeven. Daar heb je ook nog opzegging. Dat is ook een manier om dat hypotheekrecht niet te laten bestaan meer. Maar dat geldt alleen voor nieuwe situaties vanaf 1 mei 2025. We hebben nog één stukje die ik nog aan u wil voorhouden. Vaak denken mensen dat wanneer ze geld hebben geleend, dat huis is van de bank. Dat is niet zo. Het is uw terrein, het is uw woning. U heeft gewoon een afspraak met de bank. Ik geef het als dekking. En indien ik me niet aan die afspraken hou, in die hypotheekakte, staat er wat ze noemen een onherroepelijke volmacht. Een volmacht die u niet meer kan intrekken. Totdat zeg maar alles is voldaan. Dan is er geen belang meer bij. En met die volmacht kan de bank dan velen, maar het is nooit en te nimmer het huis van de bank. Ik wil u aangeven als tip, anytime wanneer u een lening wenst aan te gaan, laat u zich goed informeren. Checkt u, wat zijn die betalingsvoorwaarden? Wat verwacht men van mij? Kan ik daaraan voldoen? En dat u dus rekening daarmee houdt. Ik zou zeggen, ik hoop dat deze informatie toereikend is geweest. En tot de volgende week wanneer we deze info in het Sranantonga zullen brengen voor degenen die de Nederlandse taal niet machtig zijn. Goedenavond.
1: Hallo, ik ben...

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

0: het is 10 uur.
1: Ik ben Jeff Fernandez. Ik ben manager van NV Novo Technica. En ik luister naar Radio Shalom.

U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 minuten bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

0: Halleluja. Vader. Vader de hemel, dank u voor uw liefde, Heere. Dank u voor uw trouw. Dank u voor uw goedheid en uw genade. Vader, op dit moment, o Vader, Heere, wil ik voor uw aangezicht komen, o Koning Jezus Christus, o Vader. Heere, met de mannen van ons land Suriname, o Vader. Ik leg ze elk een van ze in uw machtige handen. Vader, ik dank u wel, Heere. In het bijzonder dank ik u dat u zelf mens bent geweest, o Vader. U heeft het menselijk lichaam gedragen, o Vader. Heere, wanneer we praten, o Vader, Heere, over stress. Wanneer we praten, o Vader, Heere, over verdriet. Wanneer we praten, o Vader, over eenzaamheid, o Vader. Wanneer we praten over radeloos zijn, o Vader. Dan weet ik dat u ons begrijpt, o Vader. Omdat u zelf mens bent geweest, o Vader. En u heeft geopereerd, o Vader, in het lichaam waarin onze ziel en onze geest zitten, o Vader. Heere, ons leven is u niet onbekend, o Vader. Heere, en op grond van deze vertrouwen, o Koning, kom ik voor uw aangezicht. En ik bid, Heere, dat u, o Vader, Heere, zal ingrijpen van onze Surinaamse mannen. Heere, die gebukt gaan, o Vader. De vijand heeft, o Vader, Heere, een toch grote open deur gevonden waarin hij opereert, o Vader. Maar we bidden, Heere, dat u het zal veranderen. We bidden dat er een keer zal komen hierin, o Vader. Er zijn zoveel mannen die rondlopen met een gebroken ziel, o Koning. Een gebroken geest, o Vader. Heere, sommigen, o Vader, Heere, hebben pijn van hun kinderjaren, o Vader, Heere. Gebrokenheden van hun kinderjaren, waarmee ze niet gedeeld hebben, o Vader. Heere, zijn ze gegroeid naar volwassenheid met deze scheur, o Vader. Heere, maar we bidden, Heere, neemt u over. Te veel mannen van ons land, Heere, hebben te kampen met mental health problem, o Vader. We bidden, Heer, dat u overneemt. Wanneer we rondkijken, o Vader, Heere, in de straten van ons geliefd land Suriname, o Vader, dan zien we dat er te veel mannen zijn, o Vader, Heere, die gebukt gaan. Die gebroken zijn, o Vader. Die onder, o Vader, Heere, de invloed, Heere, van deze vijand opereren, o Vader. De zellenhuizen zijn vol, o Vader, van mannen. Heere, o Vader, PCS, o Vader, de verschillende stichtingen en instanties, o Vader. Heere, te veel zwervers. Elke dag komt er een nieuwe bij, o Vader. We bidden, Heere, u zal ingrijpen, o Vader. We bidden voor een eind aan dit probleem, o Vader. We bidden voor een verandering aan dit probleem, o Vader. U zal ingrijpen van onze mannen, o Vader, van onze Surinaamse mannen. Er zal een verandering komen, Heere. In de naam van Jezus Christus, o Vader. Heere, wanneer we kijken, o Vader, Heere, naar de stijging die er is, o Vader, Heere Jezus Christus, Heere, van de drugsgebruikers, o Vader, dan zijn het mannen, o Vader. Heere, u heeft een plan gehad, u heeft de man geroepen om het hoofd te zijn, o Vader, om te opereren als het hoofd, o Vader, op elk gebied, o Vader. Heere, maar de vijand, o Vader, vernietig de roeping, o Vader, vernietig de zalving, o Vader, die u gegeven had aan de manschap. Maar we bidden, herstel, o Vader. Herstelt u onze mannen. Herstelt u onze mannen. Heere, herstelt ze. Zet ze vrij, o Vader, Heere. Van de drugsgeest, o Vader. Van de marijuana geest, o Vader. De jammy geest, het sigaretgeest, de bier drinken, o Vader, Heere. Van alcohol, o Vader. Van verslaving, van pornografie, van de mammon geest, o Vader. Heer, zet u onze mannen vrij, o Vader. Neemt u over ook van uw gevoelens, van uw gedachten, o Koning. We bidden, Heer, dat u herstel brengt. We bidden dat u verandering brengt, o Vader. We bidden dat u ingrijpt, o Koning, in Jezus' wonderbare naam.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden, het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

Goedemorgen Suriname. Long time no here, maybe no see. Maar ik ben Tasagi Saidubi, de lieve mama van Eliza Saidubi. Ik ben natuurlijk uit Suriname en ik luister zoveel als mogelijk naar Radio Shalom 94.5. Gotcha!

0: gekregen. Daarom vragen wij voor shalom en haar onroepers vooral God zegen. Want echt, dat verdienen zij. Wij zullen daarvoor bidden. Onze lieve Heer, houd Radio Shalom en haar omroepers nog lang, heel lang in het midden. Ja, luisteraars, ik ben Genesee
1: en ik ben Cecilia.
0: Wij kunnen niet zeggen, Radio Shalom is

0: In de ochtenduren, in de middaguren, zelfs ook in de avonduren. En wanneer ik het heb over de juiste inspiratie, luister ik graag naar
1: Radio Shalom.
0: Gewoon ieder uur van de dag. 94.5
1: Inspiration FM.
0: Het kan niet anders.
2: Taiori, aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418. Vergeet de seksualiteit in je huwelijk niet. Seksualiteit is aan ons gegeven om de liefde te vieren, te werken aan een nageslacht, maar ook om de eenheid tussen man en vrouw vorm te geven. We hebben het hier over seksualiteit tussen één man en één vrouw die met elkaar getrouwd zijn. De apostel Paulus roept in 1 Korinthe 7 vers 5 op: weiger elkaar de seksuele gemeenschap niet, of het moest zijn dat u er wederzijds mee instemt u enige tijd aan het gebed te wijden. In het Bijbelboek Hooglied zijn er delen die misschien wat gedekt de seksualiteit benoemen. Wat denkt u van: mijn hoofd ligt op zijn linkerarm, met zijn rechterhand streelt hij me. Hoofdstuk 8, vers 3. Vergeet de seksualiteit in je huwelijk niet. Taiori, aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.

U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 Minuten Bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

Halleluja. Vader in de hemel, ik dank u wel, Heere, voor uw grootheid. Dank u voor wie u bent. Dank u dat u een liefdevolle God bent, een trouwe God bent. Dank u dat u een God bent die niet moe wordt. Dank u dat u een God bent die ons begrijpt. Dank u dat u een God bent, o Vader, die een vader is. Met een groot hart, Heere.

0: beseffen. Heere, u zegt en heeft ons geleerd in uw woord. Dat wij, o Vader, te alle tijden mogen kloppen aan uw deur. En u zal voor ons open doen. U heeft ons geleerd, o Vader, dat als wij uw aangezicht zoeken, zullen wij u vinden, o Vader. U zegt, als we kloppen aan uw deur, zal u de deur voor ons open doen, o Vader. Als we u iets vragen, Heere, zal u het aan ons geven, o Vader. Heere, op grond van uw belofte, als we bidden, o Vader, zal u ons antwoord geven. Op grond van deze belofte, o Vader, Heere, kom ik voor uw aangezicht, o Vader. Heere, met de ouders van ons geliefd land Suriname. Heere, elke man en elke vrouw, o Vader. Heere, die o Vader ervoor gezorgd heeft dat er kinderen gekomen zijn op deze aarde. Heere, dat kinderen geboren zijn geworden op deze aarde. Dan maakt het niet uit onder welke omstandigheden. Als ze, o Vader, Heere, uit één ouder gezin gekomen zijn. Of als ze, o Vader, Heere, leven uit een gebroken gezin. Of als ze leven, o Vader, Heere, uit een gezond gezin waar moeder en vader aanwezig is. Dan maakt het niet uit, o Vader. Maar deze ouders, o Vader, Heere, van de kinderen. Ik kom met ze voor uw aangezicht, o Vader. Heere, ik bid, o Vader, dat u overneemt, o Vader, Heere Jezus Christus. Van zowel de moeders als de vaders, o Vader. Heere, we leven in een tijd, o Vader, Heere, waar ouders, o Vader, Heere, vaak, o Vader, te kampen hebben met druk van dit leven, o Vader. En het niet meer zien zitten, o Vader. Sommige ouders, o Vader, Heere, gaan slapen en weten niet hoe hun morgen eruit zullen zien, o Vader. Herinner ze aan uw woord, dat ons leert, o Vader, dat we kunnen vertrouwen op u en dat we ons niet zorgen hoeven te maken over de dag van morgen. Omdat de dag van morgen zijn eigen zorg heeft, o Vader. Maar dat we ook, o Vader, dat ze ook mogen weten, o Vader, Heere. Dat u, o Vader, Heere, met ons bent. En dat u in staat bent, o Vader, Heere, ons te leiden, o Vader, Heere, door dit leven heen, o Vader. Heere, geef ze de kracht. Dat ze mogen weten, o Vader, dat ze kunnen roepen tot u. En dat ze terug bij u kunnen komen, o Vader, met hun noden. Vader, ik leg, o Koning Jezus Christus, de ouders nogmaals. Ik bid, Heere, geef ze kracht en wijsheid. Heere, daar waar ouders hebben gefaald, o Vader, in de opvoeding, wil ik u vanavond vragen, o Vader, om ze te vergeven. Om ze genadig te zijn, o Vader. En herstel te mogen brengen, o Vader, in de opvoeding van hun kinderen. Heere, leer ouders, o Vader, Heere, hoe de kinderen op te voeden. En dat de kinderen opgevoed mogen worden onder de vrezen van u. Daar waar ze, o Vader, hebben gefaald, o Vader. Heere, o Vader, door water in de wijn te doen, o Vader. Heere, we bidden voor genade en we bidden voor herstel. Brengt u herstel, o Vader, in Jezus' wonderbare naam. En dank u, Heer, dat u grote dingen zal doen. In de naam van Jezus Christus. Amen.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden. Het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

0: Het is 5 uur.
1: Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
2: Nobiwang, mide baka na inyo osso camera. Mina apostel Lansdorf en lekva in den tra boskopo samibetja. Miwa prati nanga yo tru kring kring sang. Mi erfa dan na disna sagado tak nangami and disna sagado wani mi mustaki in attendis in sawe libi and mi hope that everyone fooding boskopo sami cha sa yepi that we sa take we posisi na ina kondre disi and meki asking fu masra a dedes king kona libi. Make werkelijk visa race en make through de zonen gods kon openbaar. Make a zoonschap ontwaak wikina in we. Make we motor in a deepest ribi. Make we denk it, make we not denk it, maar dat we knap na account lane. You know, kan knap na account lane if you na wan wedergeboren bribiwang. If you abi a yeye fu garna in you, want is het de geest die getuigt met jouw geest dat we zonen zijn. Dus if you abi a yeye fugado in you, you abi a tego libi. And if you abi a tego libi, you e behoort tot wan libisma sande apart gezet. Da fa you kan taki, mine bemoei nanga sa epsa ina kondre. Fa you kan taki, mine bemoei nanga politiek of nanga disi of nanga dati. Mine tak politiek tori, met tak abra a schepping. A schepping. Omdat we sabi tak a politiek tek wan dominante positie in den tendisi. Ja, te ego om a schepping. Maar God stel we verantwoordelijk. Maar vos God stel we verantwoordelijk. Apot alasani onder een voet. Apot alasani onder een voet. Dus wina, we moet positioneren we schreef in ogen. Want a give you one praise in de hemelse gewesten. Make we beggy. Masra, me actie you. Ook to tide manting. Lei we doro you santa yeye. Make you yeye taki doro we. Make we no taki we schreef in. Maar make we taki sa you want tak. God masra make we oppo in the dedis and make we take verantwoord to. Make we libi lafhartigheid na wan say. En taki anof mi na wan trawang. God if we de tide wederom geboren ching for you. We abi wan verantwoord to in akondre. We abi for take we praise God for say you want do if a 50ste jaar DC masra psa sonder wan doorbraak gado a verantwoord to dat de nawi in a neef Jesus grantangi masra bika a volk Israel you be karen you eerstgeboren zoon in the Exodus en tide we sa de wedergeboren we abi a recht voor a zoonschap we kon de zoon gado masra mio actio gado in de dedis gado you be gebruik onder a volk voor Israël a 50ste jari lek a jubeljaar 7 jari voor 7 jari betro 49 en a 50ste jari na a jubeljaar dat na sa a bijbelboek e leer we onder je volk tide we der in a positie pe we a schepping en wachtit op a openbaar worden van het zoonschap gado en onder je volk te a 50ste jari ben de dan de pot straf manfri de ben suma a paimang de pot a paimang fri if you bapu a slaaf je pot a slaaf free you no kan lekva you bijbelboeken et tewi taki sot faste you e faste je faste en je begi ma pina mang de lontu you en ine sorgu den ine gide noti je verstaan dus eigenlijk tewi luko wi srefi tide sa denia in a posisi hu vertegenwoordig a zoon dan we abi for looking in a licht dat omdat je betekent in a Bijbel in 1 Korinthe hoofdstuk 10 vers 6 deze gebeurtenissen zijn ons ten voorbeeld geschied opdat wij geen lust tot het kwade zouden hebben zoals zij die hadden dus Israël bij de je eerstgeboren zoon wie tide dena in a positie voor des a zoon gods ko openbaar na in wie we abi for look we position. Gado, mi no tak fusma, me tak fu misrefi mi gado. En mi hoop taki, yusa e arki mi, arki na wan oprecht ati. Omdat, gado aba recht, hu verwachti wa sani, fu wan zoon, fu en zoon. Aba recht, want seide, agi ala sani fu en, abra na en zoon. Agi Asson takin srefi in awotu. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Dat ataki. Atak, zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik ook u in zo'n positie mi nanga judetide. Fawe luku akondre. En if gado taki afvolk disbedewi tot voorbeeld, dat want taki asref takrumaniri sarebe abi. Mek wie leer uit ding. Deze gebeurtenissen zijn geschied, zijn ons ten voorbeeld geschied. De sandisip sa, dat we kan leer uit de sandis, zodat we not take asref maniri lek afvolk. En sami want taki afvolk bedewi tot voorbeeld. Dat want taki ino libi so, imek wie apwa voorbeeld. En dan we want gonna a voorbeeld voor a jubeljaar. A voorbeeld voor a jubeljaar ben dit taki. Sommige be abi wan smasa be muspayen da be stelen vrij. Abe wan antal sani, wan antal gedraging. Ben kon onder a volk. San sa de be do en sani sa de no ben do. En a de belangrijk dat lek van je woord te eten dat nu sani no de onder a song. Pe a houding, pe a gedrag. Voor wie dit idee. Want terwijl we een biggie en we een vaste, Jesaja 58 en tegen me, dan wanneer potis maar de, zijn abinjan, kom je lukken even. Jesaja 58. Terwijl we een vaste, we een biggie, unom vergeti, a positie in Sawide. En me denk dat je, wil ik je tien fugado in de day. Wie nog begreep dat Jezus dit in een kruis voor Calvary. En apot we in een nieuwe positie. Apot we in een positie voor zondo. Dan apot we in een positie voor asoon. En a positie dat we. Dan een tra positie. Vanuit a positie dat we abi voor taki. En voor do. Want apot we in een positie. Heeft ons verlost uit de duisternis. En overgebracht in het koninkrijk van de zoon zijner liefde. Dat a Bijbelboek het tegen me. En het koninkrijk van de zoon zijner liefde. Het wordt beheerst door a koning der koningen, de zoon. Maar ook door wij als zonen, omdat we het recht van zoonschap hebben ontvangen. En het is de Heilige Geest die getuigt dat wij dat recht hebben. Dat wij die positie hebben. En in die positie zijn wij. En wat heeft hij nog meer gedaan? Saad Dumoro. Agiwi wan presi in de hemelse gewesten. In hemel. Dat vanuit a positie dat hij. Dus dat nou wie positie. We looken zo wie grondtapu positie. En we vergeti a nieuw positie. Zo wie ko abi in Christus. En vanuit a nieuw positie dat hij. We abi fu meki a evaluatie. Voor de sanis sa we do. De sandanga sa we de bezig. If werkelijk we opereren vanuit een nieuwe positie. Of we tak gewoon, lek wat versje. We proclameren wat losani. Maar we ne begrijp dat er op te maken na wie heer libi, wie heer positie. En temi lezi in Jesaja 58 vers 6. Is dit niet het vasten dat ik verkies? De boeien der goddeloosheid los te maken. De banden van het juk te ontbinden, verdrukten vrij te laten en elk juk te verbreken. Is het niet dat gij voor de hongerige uw brood breekt en arme zwervelingen in uw huis brengt? Ja, als gij een naakte ziet dat gij hem bekleedt en u niet onttrekt aan uw eigen vlees en bloed, dan zal uw licht doorbreken als de dageraad en uw wond zich spoedig sluiten. Uw heil zal voor u uitgaan. De heerlijkheid des Heren zal uw achterhoede zijn. Mensen, a Bijbelboek etak krintori dan abi. Maar te wie verval in wat ik gericht libi, dan we moest sabi dat wie ik de acentrum. En eigenlijk, mi wan takwan sani sang, yeshi direct na smasa abi wan ek gerecht libi. Ze voelen zich altijd aangevallen. De vier tak altijd trawai val de aan. De zelfbeeld kon de kwetsbaar. Dus a beeld sa de abif den serefi, a kon de kwetsbaar. Dus zodra je takwan sani, de vier de seref aangevallen. En probering, looking. Maar looking ook toe na yu serefi. Tak te wans ma takwan sani. Dat in het doasan bo of jere iben kan doasan di strafasi. Yu ate bron. Bereid je een pot en boontap en presie. of je loren om een deel lang af te geven aan baka. Daarom dat je jezelf beeld de kwetsbaar. En dat is zorgen voor wat ernstige verdedigende houding. Dus ik opoi ik pot op een principe garenopoti naar jezelf moest beschermen. Wat are you putting? If God put in God, that's a bescherming. But do you put your serve it up a president? That's a bescherming serve. This thing was my tak one sani. Of thing was my do one bepalde sani. Your shitaki small loan to you. San kon fadong in a system of this fully be. Bena, your tak de never drag moro. Wa wansa ne tak in a gemeenschap korte lont. Mensen, saranamang, mi etak nanga saranamang. Omdat mi sabi taki saranang. Konde lekwang ching san kweki inwa oso. Huang. Ouder zijn bij de gewelddadig. Een ouder pot vrede in. Een ouder met skreekje te kijken. Een ouder, vast van een ouder die een praxie heeft. Nou, heeft mijn taakje. Is dat om mensen maar bij taak te kijken? Heeft de man onderzoek. Bigi probleem die na kondre. Alla soort zani. Om een jari a vrede. Heers abra akondre. Mensen, we moeten het onder ogen zien. Even want draai nou. Dat om sabitaki. Ef vrede heers abra you. Ef. If you rewa ek gerecht libi, omdat te vrede e heers abrawan sma, asma dat ne ontwikkel vaardigheden, asma apwa overlevingsstrategie, en sranang abiwa overlevingsstrategie, sa no charugo na no wan presi, we abu fu sheng onder ogen mensen. En if we share under ogen, dan make we bekeer we voor apacidati. En if we bekeer we voor apacidati, en we maar imus bekend voor zitak na dati, en im erken. En dat je komt tot berouw en bekering. En dat God op je met taki nanga sranang. Met tak nanga alla son san de ina kondre disi. You know de ina kondre disi toevallig. You de ina kondre sranang. Omdat na God op je ja, na God wan je ja. En God give you a recht voor a zoonschap. Wel a schepping e bari. A de in baren snow. Alla sot san heb sa. Hete etekwi ubekis overstroming. Alla sot san heb sa. A schepping e bari. A schepping de sanisan wi papa meki de ontregeld. We abifu opoknapu. Mi wan horen tot a pis disi. In a programma disi. En mi wan begi makandra nangayu. Hallelujah. Masra grantangi fusuma yude. Grantangi gado. Dat tru. We mag kon tot besef. Dat we dena in a kondre di sranang no toevallig. Gado. Wins sang den kolonial mandu, wins sang den contractante sang mislevi, sang horwina spot, wins sa den du. Gado ma wansani mi wan takti de gado in pribi na in abegi disi. Dat de charwi kong na in wan schatkamer. De charwi kong, de nobe abe, sa debe bedoel fu ogri, gado yo meken fu bungi wi. Gado yo meken kon bungi wi. Gado masra, hergron tapu e lukusra nang, nanga de marki sa wi abi. Gado abusi sa wi abi. A goutu sa wi abi. De gudu sa wi abi masra. Gado yo potwi na in wan schatkamer. Gado debe si dat debe do un ogri, fu tekwi lek slaaf. Of take wilek contractant, take trawalek ala sort misleiding sa den do fu charisma konja fu de egi belang. Ma gado you make ala san uroko fu boom. Make we icon opoti de gado. That you make ala san uroko fu boom and that we can take you grand tangi gado. Ma gado ma that we can take we front word to. Omdat you Bible buku. A word to for you e give you a front word. The schepping. Wacht op het openbaar worden van de zonen gods, mi gado. Gado masra, summa na de zonen gods. Gado masra, na wi san de tide, sa abi alibi fu a zoon. Na wi san de mede erfgenaam. Na wi sa erf, na wi sa verlusu. Gado masra, pe wi de tide, sa wi e do tide. Nanga sa wi e hor wi sref bezig ti de mi gado, mi e bar na yu masra. Make we icon opo. Make the day one shift corner in we gado. Suma be go ring, go links, master gado. Make we make one rechts spoor. Gado you car we fu, make one rechts spoor. You be taki we no must wait na links and not na rechts. Make we make one rechts spoor no lek stranang and besef that we dena in a kondre this gado. Fu furu a opdracht for you uit. Fu beschermen, say you give it for you beschermen. scherm. Gadu Masra, a 50ste jari Masra. A 50ste jari onder uw volk. Uw volk zei u bekari a eerstgeboren zoon. Gado, die de wie de jana in Sranang, nanga a recht voor zoonschap. Gado, en a 50ste jari epsa, zonder voor wie doen sani, zonder voor wie sani psa. Gado Masra, alibi tumu ete. Alibi tumu ete, dat we abi, we vier a day voor wie onafhankelijkheid. Gado Masra, me beg you in a name for Jesus. Make we besef, Gado, sa en libi in you at. Make we besef. Zij je wacht dit op wie gado. Je de een uitgestrekte anomie en zie je. En wacht dit. O ten de zonen voor mij. O ten de zonen voor mij. O opoknapu. Die akondre disi. O ten de verstand dat ding de zon. O ten de bezig dan alle soort sani. Maar o ten de Jeremis ten. Soma e wachti wan bigi openbaring, wan bigi donder of wan bigi. Soma e wachti dat die mensen gado e takti de kaba. Make we raise up and make we take we praise. Gado, me e ask you pardon for all my sondo. Me ask you pardon for all my ongerechtigheid, Gado. Nang af sak af fasi and me beg you, Masra. Lay me. Take Abra in me. In Jesus' name. Amen.
1: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
0: Hi, my name is Sonny Buddy. You're listening to Radio Shalom, a daily inspiration. Don't touch that dial.

Rhapsody Time, Reality Time. Een hele mooie gezegende ochtend, geliefde. Laat uw geest het voortouw nemen, is onze thema. En onze thematekst is gehaald uit Romeinen 1 vers 9. Want God is mijn getuige, die ik dien met mijn geest in het evangelie van zijn Zoon. Wat een diepgaande verklaring van de apostel Paulus in het themavers dat we net hebben gelezen. Het laat u zien waar iemand oprechte dienst voor God vandaan komt. Het is niet met uw lichaam of met uw denken. Ware dienst voor God is met uw lichaam. De Heere Jezus zei in Johannes 4 vers 24, God is een geest en zij die hem aanbidden moeten hem in geest en waarheid aanbidden. Uw gemeenschap met God is geestelijk. Daarom moet uw dienst uit dezelfde bron stromen, geliefde. Daarom moet uw dienst uit dezezelfde bron stromen. Toen u opnieuw werd geboren, was het niet uw lichaam dat werd veranderd. Het was ook niet uw denken dat opnieuw werd gecreëerd. Het was uw geest. De Bijbel zegt, daarom als iemand in Christus is, is hij een nieuw schepsel. 2 Korinthe 5 vers 17. Die nieuwe creatie is uw geest, geliefde. Dat is waar het leven van God is. Dit is de reden waarom een persoon opnieuw geboren kan worden en nog steeds worstelt op bepaalde gebieden. Misschien vindt u iemand die opvliegend is, gemakkelijk beledigd is of nog steeds de verkeerde gedachten denkt. Het is niet omdat hij niet het leven van God heeft. Het is omdat zijn denken niet is vernieuwd. Daarom zegt de Bijbel in Romeinen 12 vers 2. En wees niet geconformeerd aan deze wereld, maar word getransformeerd door de vernieuwing van uw denken. Uw geest is al opnieuw gecreëerd, geliefde, maar uw denken moet getraind zijn om zich af te stemmen op het nieuwe leven in Christus. Uw lichaam moet ook onder controle worden gebracht. De Bijbel zegt in Romeinen 12 vers 1, presenteer uw lichaam als een levend offer. Wie doet de presentatie? Het is uw denken. Dus uw geest die levend is voor God, moet het voortouw nemen. Vanuit uw geest beïnvloedt uw denken. Vanuit uw geest beïnvloedt uw denken. Vanuit uw geest brengt u uw lichaam in onderwerping. Als u uw geest niet het voortouw laat nemen, zullen uw zintuigen dat wel doen. Ja, uw gevoelens zullen dat doen. Uw oude denkpatronen zullen dat ook doen. Maar dat is niet het leven waar u voor geroepen bent, geliefde. U bent geroepen om van binnenuit te leven. Vanuit uw geest. Dat is waar de leiding van de Heilige Geest is. Dat is waar het leven van God werkt. Uw geest is een betrouwbare gids omdat hij zich met de Heilige Geest heeft vermenigd of vermengd. U bent één met hem, maar wie tot de Heer is verbonden, is één geest. 1 Korinthe 6 vers 17. Laat uw geest uw antwoorden leiden en definiëren, geliefde. Zo leeft u het hogere leven in Christus. Halleluja. Laat, geliefde, uw geest uw antwoorden leiden en definiëren. We zullen samen bidden, lieve mensen. U mag me nazeggen. U zegt, lieve Vader, ik dank u voor het leven van God in mij. De Heilige Geest is mijn leidt mijn gedachten en acties en wordt vermengd met mijn geest. Mijn geest is dus een betrouwbare gids. Die reacties definieert en stuurt. Mijn geest wordt vernuld door het woord. En ik leef in heerschappij van glorie tot glorie. In Jezus' wonderbaarlijke naam. En die zegt samen met mij, amen. Halleluja. Halleluja, geliefde. De thema van vandaag. Laat uw geest het voortouw nemen. Wauw. Wauw, geliefde, dit hebben we echt nodig. Want anders kunnen we geen leven leiden van glorie naar glorie. Yes. Geliefde, als u de Rhapsody opgestuurd wenst te krijgen, mag u ons de thema van de dag, laat uw geest het voortouw nemen, sturen naar 864-646. En wilt u samen met ons de Heer loven en prijzen, bent u van harte welkom aan de Ringweg Noord-Holland 10.
En ik bedank u nogmaals voor het willen meedoen vanmorgen met de Rhapsody van Realiteiten. Ik ben Michelle Afsindi en ik groet u. Ik hou van u. Wees te lief voor uzelf en ook voor de ander. Tot de volgende dag.

0: Het is 6:00.
1: Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid.

Yarechecha Adonai Vishum Recha. Yair Adonai Panavelecha Vechunika. Isa Adonai Panavelecha Vyashem Lecha Shalom. De Heer zegene u en behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u.

6 minuten over 6. Jesus is calling my name. Happy beautiful morning, geliefde. Jesus, if you call my name, I will answer. Let me hear. Weer een andere dag om samen in de studio te zijn met het volk van God. Vandaag is vrijdag en we leven al in de 10e maand en het is oktober. 2 oktober, happy new month, people of God. Your response, billion times. Yes, Radio Shalom en televisie. Ja, maar hier ben ik lekker in de radio. Ja, we zijn er tot 8 uur, geliefde. Het is uw eigen programma, The Morning Move. Ja, en vandaag ben ik samen met u, hè. Volk van God. Ik ben Michelle Afsinde. En inmiddels kent u me al, maar de mensen die, zeg maar, nieuw afgestemd zijn. Ik ben Michelle Afsinde en ik ben er gewoon elke vrijdag. Om u te voorzien, hè, het volk van God, bijzonder volk van God. Van bemoediging. Het woord van God. Om toe te rusten. Ja, God heeft mij uitgekozen om dat te doen voor u, hè. Maar u bent bijzonder, daarom heeft God dat gedaan. En ik geloof dat iedereen al wakker is. Suriname. Frans-Guyana. Guyana. Miami, Nederland. Ja, op al deze plaatsen hebben we onze mensen. Geen Surinamers hoor, het volk van God is goed vertegenwoordigd over geheel de wereld. En overal waar u bent, als u luistert, maar we hebben bijvoorbeeld, we weten niet dat u ergens bent in... Jesus. Op aarde, waar u luistert naar Shalom Radio en TV, dan mag u dat gewoon via een app doen, maar we willen weten. Want we weten dat het gaat om een grote leger van God. Goed vertegenwoordigd op aarde. Charlesburg is helemaal ready voor de dag. Zij wakker, Ringweg Noord en Zuid. Ja, en de Samafu Sipaliwini. Fauweki. One more time. I am trying. En u weet toch, overal zijn we zo een beetje. Iedereen luistert naar Radio Shalom. Omdat dat volk voor God nou een biggie volk. We praten verschillende talen. We wonen op verschillende locaties. Frans-Guyana, noem maar op, Miami. En als ik denk aan Suriname, dan denk ik aan Para. Want Para luistert altijd ook. Paramaribo, dat na sowieso, hè. Want het jazz is gestationeerd. Kan niet anders. Wanika. Saramaka ook, hè. Coroni. Komowena. Ja, die mensen luisteren. Mungo en omgeving, Nikeri. See you in Christ, led by his convent. We zijn on. En dat zijn we tot 8 uur, geliefde. Het is echt voor mij een bijzondere eer om hier te zijn op de vrijdag. I'm telling you, alleen wanneer ik denk van hey. Ik heb een roken voor doen, ik heb een taak voor vervullen. Want God elkaar me om hier te zijn op de vrijdag. Even je van recht op misdoen, tapabidi. Het is deel van mij geworden, geliefde. En dat is wat ik gisteren heb gedeeld met de mensen van mij in de celmeeting. En dat is wat ik vandaag ook met u wil delen. Het is een bemoediging. En dit is wat de Heilige Geest mij gezegd heeft. Verlossing is persoonlijk. En iedereen heeft een taak, hè. Iedereen heeft een taak in Gods Koninkrijk te vervullen. En dat maakt dat we bijzonder zijn. Maar we hebben allemaal één ding
allemaal één ding ontvangen en dat is verlossing. Je kunt nu zeggen van, hé, ik heb verlossing ontvangen en ik heb dit ontvangen. Is verlossing. Daarmee is onze relatie, zo is onze relatie begonnen met Christus. Gadoboeng, gadoboeng, gadoboeng. En Gado Karuning. God heeft je geroepen, geliefde. God heeft je geroepen. Gado Karuning. Anders was je niet hier vandaag. En weet u wat, gisteren. Wauw, wauw, wauw. Gadoboeng. En ook deze meomia sama kam takam dabai wa uwekino. Ik had u gezegd toch dat alle taal weer taki. We zijn interglobally. En dat is wat wij zijn in de kingdom van Christus. We praten verschillende talen. En alleen de uitdaging is dat we sommigen moeten leren, toch? Je weet toch? Om leerding. But I'm telling you. I am so ready om dat te doen. Mijn geliefde, ja, verlossing is persoonlijk. Het maakt niet uit wat mensen zeggen, zoals Moses Bliss zegt, hè. Gadokario, gadokario. No luku sasma etaki. No luku fasma eluku yo. God heeft jou gekozen. Hij heeft jou uitverkoren. Om een speciaal werk te doen, hè, in zijn koninkrijk. Mm-hmm. En zoals ik zei, het is begonnen met verlossing. Verlossing. En dat was de relatie. Zo is onze relatie ontstaan. Geliefde, ik wil u heel snel bemoedigen vanuit... Filippenzen 2 vers 12. Maar dit wil ik ervan zeggen. Weet u, de relatie Christus, Christendom is geen religie. Dat weten we inmiddels. Het is een relationship. Het is een relatie die we hebben. We hebben de relatie, is the highest relationship that we have. Met de grootste, de machtigste. Ja, we hebben de relatie met hem. En u weet toch, vroeger had je dat als je pas in een relatie zou stappen, dan zou die heer zou je vragen om de hand. Wil je wat met me beginnen? En zo. En dit is wat we ook hebben gedaan tijdens de relatie, toen de relatie ontstond. En weet u, het mooie van alles is, na gadogona wibaka fusuku unu, hè? Gadogona umbaka. Het is niet door onze werken dat een relatie die staat. Mm-mm. God heeft jou kostbaar geacht vanaf het begin. Hij weet gewoon dat je kostbaar bent. En even zeggen van, weet je, heeft misschien mij gestuurd naar jou, maar iemand anders gestuurd van, luister nou, er is een liefde van me ergens. Ik wil gewoon een relatie aangaan met haar. En dan zie je, iemand stond bij de deur bij jou, heeft jou geleid tot de Heer. Itak van, ja, je hebt het geaccepteerd. Dus u heeft de relatie geaccepteerd met Christus. Maar geliefde, het blijft daar niet. U gaat hem moeten behouden en daarover gaat het. U gaat de relatie moeten behouden. U moet dat wat u heeft ontvangen, want dat is bijzonder. En dan lijkt de allemaal actie van, hé, ik wil een verhouding met je. Hij heeft misschien iets anders in je gezien, maar wat God in je heeft gezien, is wat hij zelf heeft geplaatst in jou. Begrijpt u? Dat is wat hij heeft gezien in jou, geliefde. Dus Filippenzen 2 vers 12 zegt, blijf uw behoudenis bewerken met vrezen en beven. Halleluja. Dat is wat we moeten doen, geliefde. Niet omdat we verlost zijn geworden. Ja, we hebben de verlossingsgebed gedaan en dan zijn we klaar. Ik ga soms naar de kerk of ik bid soms. Nee, alles wat we doen, geliefde, heeft te maken met de relatie die je hebt met Christus. Je bent jouw relatie aan het opbouwen. Je bent jouw relatie, en luister nou, je wil dat de relatie tussen jou en je kinderen goed blijft, toch? Wat doe je? Jullie communiceren, jullie doen leuke dingen en zo. En bij ons is het dat we die relatie ook hebben. Maar we gaan naar de gemeente en wij hoeven dat niet te organiseren, want de paas organiseert dat voor ons. Dus verlossing is een geschenk, geliefde, die we hebben gehad. Door genade. Halleluja. Door genade. We hebben het niet ons uit onze werken. Wij kunnen het niet verdienen. Nee, we kunnen dat niet. Maar
ieder van ons moet persoonlijk reageren op Gods genade. Ja, dat is het. Dus je hebt het gehad. Maar hoe ga je ermee om? Wat doe je next? What is next? Ja, niemand kan voor jou geloven. Nee, niemand kan dat doen. Nou, wanneer je Christus hebt geaccepteerd, toch? Dan gaat het verder. Je gaat geloven in die relatie die je hebt met Christus. Maar niemand anders kan het voor je doen. Nobody can do it for you. En Johannes 3 vers 16 zegt, want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. U kent dit. Het is een tekst die zoveel mensen kunnen citeren, omdat er ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Geliefde, dit is echt een bijzondere relatie wat God heeft. Hij heeft iets geofferd omwille van u. En daarom, als we weer kijken wat Filippenzen 2 vers 12 zegt, blijf uw behoudenis bewerken met vrezen en beven. Eigenlijk wanneer u denkt aan Christus, moet u gewoon zeggen van mijn zondag is voor de Heer, mijn woensdag is voor de Heer. Ochtenduren heb ik een tijd met mijn relatie. En als ik ga slapen ook tijd, ik lees mijn Bijbel, want dat is die relatie. Ja, dat is het, geliefde. We moeten het bewerken. We kunnen het niet gewoon, het kan niet stil blijven. We moeten het bewerken, geliefde. Halleluja. En ook al bidden mensen voor u. Anosari. Mensen bidden voor jou zodat je dichter bij de Heer kan komen. Ja, God heeft jou geplaatst in hun harten, maar zodat je dichter bij God kan komen. Je ouders kunnen niet voor jou geloven, je partner ook niet. Ik ook niet. Ik kan alleen maar geloven van Vader. Ik geloof dat u haar gaat brengen dicht bij u, zodat ze meer kan geloven in u en kan genieten van de voordelen van u. Halleluja. Geliefde, dus vandaag wil ik u alleen maar bemoedigen vanuit Filippenzen. Halleluja. Filippenzen 2 vers 12. Blijf, geliefde. Blijf. Halleluja. Uw behoudenis bewerken met vrezen en beven. Yes. Ik heb dat niet gezegd. Het is God heeft dat gezegd. En hij praat vandaag met u. Halleluja. Vanuit zijn woord, Filippenzen 2 vers 12. En hij herinnert u vanuit Johannes 3 vers 17. Wat hij gedaan heeft. Zodat jij, halleluja, eeuwig leven kon hebben. Zodat jij verlossing kon krijgen. Hey, geliefde. Ik geloof, halleluja, dat iemand bemoedigd is vanmorgen. En ik zoek heel snel naar een lied die past gewoon, halleluja, met wat Christus heeft gedaan. Laat me snel gaan hoor, in het systeem, terwijl ik dit gewoon als achtergrond voor u heb.

terwijl ik aan het kijken ben, dan zie ik van... onze broeders, onze zussen zijn wakker, hè. Ze zijn ready, zijn ze. Als u de berichten ziet. Ik ga zo meteen de berichten lezen. Yes, terwijl ik even nog snel kijk naar een song. Eigenlijk, mijn Vina is niet bijer, maar ik moet alleen maar even... Ik moet even intoetsen hier. I live for you, you are my life. Laat me even kijken... Yes. Terwijl u dit even beluistert, kom ik zo meteen bij u.

Maar eigenlijk past deze ook hoor. Want In Your Image heeft je geschapen. Hij weet precies dat jij daar woont, waar u woont, waar hij iemand heeft gestuurd om je op te zoeken. Eigenlijk had die schrift pas. Maar omdat ik heb beloofd, dan laten we even gaan kijken. Ik ga snel even naar die andere, wat ik in feite u wil laten horen. Ja. Wees ready. Wees ready, geliefde. Wauw. Wees ready voor deze. Yes. En weet u, geliefde, een relatie is namelijk een geweldige relatie. Hè? Hij heeft ons ingemaakt met hem. Yes. Niet dat hij bijvoorbeeld, je weet, sommige mensen in de relatie, dat kiezen ze omwille van hun voor jou. Begrijp je? Ze weten van, hé, ik heb dit aan je. Ik heb dit aan je, daarom kies ik voor je. Maar Christus is anders. En u weet, normaal zou ik dan hier zijn de afgelopen periode met onze lieve zus Yvonne. Maar ze is nu in Kourou, Holland. En ze stuurt de groeten, ze stuurt de groeten voor alle luisteraars. Want alop shalom zodanig dat ze is een beetje onrustig, vind ik. I'm telling you. Ze is onrustig. Yes, maar ze maakt het goed. Maar ze zegt me van, sister, groet die mensen van me, hoor. En ik groet u, hoor. Kom Nonja maar groet. Want dadelijk zal ze zeggen van, ik heb het niet gehoord. Maar ze heeft het gehoord. Ik denk van wel, want afgestemd. Ik denk dat ik toch hiervoor ga kiezen. In Your Image. Dus laten we het gewoon vanaf het begin beluisteren, geliefde. Want Asansa mi wan puti anu, anu wan go.

Terwijl u luistert naar In Your Image, dan groet ik alle mensen en dan lees ik snel die berichten. Want zo meteen komen we bij de verplichtingen en dan duurt het een beetje lang voordat ik de berichten lees. En misschien bent u dan op kantoor, in de manier, tak met kariuning. En dat is niet zo fijn, hè?

En ja, mama Evie, hè. Mama Evie zegt van, mina eerste wang. En precies kwart voor. Kwart voor zes heeft ze ook een bericht gestuurd. Mama Evie, happy beautiful morning to you. En happy new month. En zij zegt verder, morning, een vruchtbare vrijdag en blessing weekend voor iedereen. En ze hebben gehoord, mama Evie. En ook voor u.

Yes, blessing morning, sister Michelle. God zegen. Geluid is prima, komen wenen is al wakker. Een gezegende dag verder. Groet van broeder Marto, die kromme Freddy. Wauw. Geluid is prima, Milobing. Dankjewel, broeder Marto, die kromme. Thank you so much. En ik ben heel erg blij om te horen, komen wenen. En ook een happy new month voor komen wenen. Nieuwe maand om nieuwe dingen te bereiken. En geloof me, hè, alles wat u bijvoorbeeld niet heeft bereikt vanaf januari tot zeg maar gisteren, toch, is God in staat te doen. In deze oktober voor u, ja. Mm-hmm. En onze lieve zus Julia zegt, morning, mooie zuster. Dankjewel, mooie zus van mij, Julia, uit Leiding 11. Leiding 11 is ook al wakker. En thanks voor uw bemoediging, zegt onze lieve zus Julia. Lieve zus Julia, thank you so much. En a happy, beautiful morning. New month, ook voor u. En uw mooie gezin, hè. Ik heb jullie gezien. Heel mooi. Dat na arogo voor gado in anu. En ook onze lieve zus Sietje. Uit Amerika. Hoe moet je verplaatst, zuster Sietje? Zuster Sietje is in Nederland. Laat me kijken hoor. Volgens mij is ja, Den Haag. Ze zegt goedemorgen, zuster Michelle. En shalom, family. Dank de Heer voor zijn genade. Amen. Voor de nieuwe dag. En ze geeft ons 1 Johannes 4, vers 9 ter bemoediging, geliefde. Wij hebben hem lief omdat hij ons eerst lief heeft gehad. Het had te maken met hem, hè. Hij heeft het eerst gedaan. En dan pas heb je dat bepaalde mensen. We proberen nu te kijken van, hé, we houden van hem, we zijn gehoorzaam aan hem. Maar dank voor de bemoediging, zegt ze verder. Den Haag is wakker. Groetjes, zuster Sietje. Thank you so much, zuster Sietje, voor het willen luisteren elke ochtend naar Shalom. You're the best in the world, my dear.

En tegenwoordig door onze lieve zus Yvonne vanuit Leeuwarden. En ze zegt, ze mist me. Oh, ik mis je ook, lieve zus. The weather is great here. Trouwens, u weet, ze is een Engelse. Maar Engels moffo. En zei, please, greet the people for me. Yes, en dat heb ik inmiddels al gedaan. En u heeft gehoord, hè, lieve zus. Ik heb de mensen gegroet voor zuster Yvonne. En ja, de mensen van Kwatapassi Leiding. Sorgupassi, sorgupassi. Die mensen zijn allemaal wakker, ja.

0: Nee, mama Evie, ik zal u niet vergeten. Nee, ik vergeet u niet. Ja, ik kom bij u. Yes, ik kom bij u. Zo meteen, geliefde, hebben we dus onze verplichtingen. We hebben dus onze eigen programma, de Happy Kids. En daarvoor hebben we dus de dagteksten van de dag. En de lieve kinderen mogen zich nu al ready maken. Ja, want de school is al begonnen, hè. En ik geloof dat pastor heeft gebeden voor alle kinderen. Zodat je weer je licht kan laten schijnen waar jij op school zit. En weer kan bewijzen hè, de genade en de liefde van de Heer.
1: Ik heet Jessie Abina. Ik luister naar Radio Shago.

0: Yes, Astrotto Finny, hè. En daarom kunnen we praten over de verlossing die we hebben gehad. Want dat Tjara Astrotto, dat na Astrotto. En ja, onze lieve zus Suzanne Hoogwoud van Para. Zeg goedemorgen, zuster. God zegen. Ben al wakker door Gods genade. Amen. Een hele mooie en gezegende dag ook voor u, lieve zus Suzanne. En alle mensen van Para, laat u licht schijnen, ja. En onze zus Judith zegt, blessings Michelle, bedankt voor de bemoediging. God is goed. Goed opgestaan en filled with the Holy Spirit. Amen. Rababaye. Sorry voor degene die niet in de tweedaagse youth conferentie meeting waren.
1: Broeders en zusters, goedemorgen. De dagtekst van vandaag, vrijdag 2 oktober 2026. Spreek, Heere, want uw knecht hoort. Spreek, Heere, want uw knecht hoort. 1 Samuel 3, vers 9. Het leerwoord. Jezus zegt, een ieder die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijken op een verstandig man die zijn huis bouwde op de rots. Jezus zegt, een ieder die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijken op een verstandig man die zijn huis bouwde op de rots. Matthäus 7, vers 24, het gezang.

0: Gerust in uw bescherming. Ik bouw op u en ga in uw naam. Gezegende dag, broeders en zusters. God zegen.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

Nu ben ik verborgen in zijn hand, dat deed hij voor mij. Ik ben op weg naar vaders land, dat deed hij voor mij. Nooit vergeet mijn hart wat hij deed voor mij. Oh, oh, oh, oh,

niet voor mij. Hij trok mij uit het drijvend zand, dat deed hij voor mij. Nu ben ik geborgen in zijn hand, dat deed hij voor mij. Ik ben op weg naar vaders land, dat deed hij voor mij. Nooit vergeten.

0: Massa fegete and ya do da mi. Hallo happy kids, welkom erbij. Ik ben zuster Marcia.
1: En ik ben zuster Janine.
2: En ik ben happy kids Janice.
0: Samen zullen wij de vertelling van vandaag doen. De vertellingen van vandaag gaat over onze eigen enige echte profeet waarover we de hele week hebben verteld. Profeet Elisa. Voor wij overgaan tot de vertelling, gaan we de vertelling in Gods handen zetten. Vader, wij danken u voor deze vertelling, Vader. Wij zetten elke Happy Kids en de Happy Kids ouders in uw handen. Vader, we danken u steeds weer voor de wijze lessen die u ons wilt leren. Koning Jezus, wij vragen u om de Happy Kids bij te staan wanneer zij in moeilijkheden zijn. De Happy Kids hebben u steeds nodig, o Koning Jezus. De Happy Kids willen een band met u, o Koning Jezus. De Happy Kids weten soms niet alles en ze vragen u daarom om wijsheid. Wij vragen u, o Koning Jezus, om steeds weer deze kinderen, de Happy Kids, te beschermen op weg naar school, thuis, maar ook wanneer ze op de crèches zitten. We vragen u om steeds weer over ze te waken. Vader, niet elke dag is het zo een mooie dag. Dat hebben we gezien in de vertellingen bij van Elisa. Maar we weten dat als wij op u vertrouwen, dat wij Happy Kids vrij tot u mogen komen en dat u het voor ons zal doen. Wij danken u in Jezus' naam. Amen.
1: De tekst van deze week is Psalm 30 vers 3. Mijn Heer God, ik roep u om hulp en u heeft mij gered. Nog een keer. Mijn Heer God, ik roep u om hulp en u heeft mij gered.
0: Hebben de Happy Kids de tekst van deze week al onthouden? Ik denk het wel. Je bent een tekstreker. Probeer het steeds te herhalen, Happy Kids. Eens hadden de Israëlieten en de Syriërs oorlog.
3: Zuster Marcia, wat is een oorlog?
0: Een oorlog is een strijdmacht met wapens tussen twee volken of twee landen. En de Israëlieten wonnen de oorlog. Toen ze de soldaten gevangen hadden, zei Elisa, nee, wij mogen ze niet doden. De soldaten mogen niet gedood worden. Dat was een bevel van God.
3: Zuster Marcia, wie is een soldaat?
0: Een soldaat is een militair die vecht voor zijn land en zijn volk. Hij beschermt zijn land. De Israëlieten mochten de Syriërs dus niet doden. En dat was een bevel van God. Koning van Israël gehoorzaamde en stuurde het leger van Syrië terug naar huis. De soldaten waren heel erg blij. Na jaren hadden deze twee volken weer oorlog. De Israëlieten en de Syriërs. Dit keer wonnen de Syriërs wel van de Israëlieten. En weet je wat ze deden, Happy Kids? Ze zetten het Israëlitisch volk onder druk. De Israëlieten waren dan in ballingschap. Ze waren gevangen door het Syrische leger.
4: Tijdens de oorlog was er hongersnood in Israël. Dat wil zeggen dat de Israëlieten helemaal niets hadden om te eten. Omdat de koning van Syrië Israël in beslag had genomen en er was toen oorlog. De koning van Syrië had soldaten, militairen dus. Happy Kids, wie van jullie wilt een militair worden? Ja, ik zie die vingers. De koning had de soldaten bij de poorten van de stad gezet. Dus niemand mocht eruit, niemand mocht binnenkomen. Die mensen mochten helemaal niet naar de winkel om brood of snoep te kopen. De rijke mensen aten zelfs hun ezel op waarmee ze naar plaatsen gingen. Zelfs paarden en kamelen. Kan je je voorstellen, Happy Kids? Het is toch heel erg, Happy Kids? Het vlees van de ezel was helemaal niet lekker. En ook niet mals. Dat wil zeggen, het was niet zacht. Het was hard. Of de kop van de ezel was peperduur. Het was heel erg duur. Arme mensen hadden het heel zwaar. Ze hadden niet eens een kluif om op te kouwen. Toen de koning van Israël dit hoorde, werd hij heel boos op Elisa.
5: Zo win je geen oorlog,
4: zei de koning. Het is Elisa's schuld. Als hij de Syriërs niet had gedood, waren zij niet teruggekomen om ons land in gevangenschap te nemen, zei de koning boos. Koning zou Elisa doden, Happy Kids. Kan dat? Luister maar.
0: Kids, denk je dat de koning Elisa zal kunnen doden? Zat bij vrienden in huis, in de stad. Hij wachtte op de koning en zei, dienaars. Hij was niet bang, al wist hij heel goed wat de koning van plan was. Want iemand had hem verteld dat de koning heel erg boos op hem was. En dat het zijn schuld is dat de Israëlieten in hongersnood waren. Dat de meeste van de Israëlieten niets te eten hadden. Dat de arme mensen helemaal niets en niks in huis hadden om te eten. Dat alles was zijn schuld van de koning, zei tegen Elisa. Waarom moet het volk zoveel honger lijden? Waarom is dit wat God wil? Help God ons zo? Elisa was helemaal in de rust. Zal ons helpen, beloofde Elisa. Morgen zullen wij voedsel hebben voor iedereen. De vorsten lachten hem uit. Altijd heeft Elisa veel grootspraak. We zullen zien als er morgen te eten zal zijn. Of te spotten. Dan zou God het graan moeten laten regenen morgen. Dus er moet graan uit de hemel komen. De spotters. Zij begonnen heel wat lelijke dingen te zeggen. Oh, we zullen zien of er graan gaat, of het graan gaat regenen als er graan uit de hemel zal komen. Kijk de man streng aan. God doet altijd wat hij beloofd heeft, zei de profeet. Morgen zul je het zien. Maar omdat jij vandaag niet in God gelooft, zul je morgen niet eten van het voedsel dat hij geeft. Pikets, toen er mannen naar het kamp van de soldaten waren gegaan die de wacht hielden voor de poort, was die leeg, Happy Kids. De Syriërs waren vertrokken. Wat de mensen vonden, ze vonden in de kampen van het Syriërs leger veel voedsel, veel eten. Ze nee, dit moeten wij aan de koning gaan vertellen. Zo trokken zij terug naar Israël om de mensen te melden, de koning te melden, dat de soldaten waren vertrokken. Weet je waarom de tenten van de soldaten leeg waren? In de avond hoorden de soldaten van de Syriërs een groot lawaai. Zij dachten dat de Israëlieten weer sterk waren geworden en ze weer kwam aanvallen. Vandaar dat ze zijn gevlucht, Happy Kids. Is een wonder. Zo had het Israëlitisch volk de volgende dag eten. Zo vonden die mannen de tenten van de soldaten die leeg waren. En ze hebben genoeg eten gevonden. God. Weet je wat gebeurde met de man die zei dat die man die spotte met Elisa? Doordat iedereen rende naar de tenten voor eten, hebben ze over hem getrapt. Hey, Elisa had gezegd, jij zal niets eten. En God houdt zich altijd aan zijn woord. Happy Kids, zien jullie dat God weer voor het Israëlitisch volk had gezorgd. Zo wil God altijd voor jou zorgen. Nu zullen we de Bijbeltekst herhalen. De tekst van deze week is gehaald uit Psalm 30, vers 3. Mijn Heer God, ik riep u om hulp en u heeft mij gered. Nog een keer. Mijn Heer God, ik riep u om hulp en u heeft mij gered. Psalm 30, vers 3. Happy Kids, heb je gezien? De Israëlieten hebben toen ook om hulp geroepen. Want de koning is bij Elisa gegaan om erover te praten. En wat God beloofd heeft, dat doet hij. God maakt zijn belofte steeds weer waar.
4: De vertellingen voor vandaag. Hebben jullie ook gezien dat je altijd tot God kan roepen en hij je altijd hulp zal bieden, zolang je gelooft? Wij zullen nu afsluiten met gebed. Zullen we een eerbiedige houding aannemen? Lieve Vader, dank u wel voor deze week, Vader, dat wij weer van uw woord mochten leren, Vader. Dank u wel dat u ook een hulp bent, Vader, als wij tot u roepen, Vader. Dat u ook het licht bent op alle Happy Kids paden, Vader. We leggen alle ouders van de Happy Kids in uw machtige handen, Vader. Ook de Happy Kids, Vader, dat ze de sommen op school zullen begrijpen, Vader. Dat ze een luisterend oor zullen hebben voor juffrouw. Ook voor hun vriendjes en vriendinnetjes en vooral voor hun ouders, Vader. We leggen elk één van ze in uw machtige hand, Vader. Ook de Happy Kids werkers leggen we in uw machtige handen, Vader. Zodat ze uw woord kunnen overbrengen naar deze lieve Happy Kids, Vader. We leggen ook Radio Shalom in uw machtige handen, zodat ze deze uitzendingen kunnen uitzenden, Vader. Dit alles bid ik en vraag ik in Jezus' naam. Amen.

0: Sunny.
1: Dan mag je gerust luisteren naar ons app nummer die aan het eind van dit programma hoort. Dag alle happy kids.
2: Dag alle happy kids.
3: Doei.

0: Het is 7 uur.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
2: Mipot mi radio na shalom. Mip begunung unok prefur pure dape. No sana a problem.

Yes, yes, yes. Happy, beautiful morning voor iedereen die serieus is aangeschoven. Het is nog steeds uw eigen programma, The Morning Move. Yes, we are moving the morning. We hebben serieus gehad, de kinderen hun eigen programma. En we hebben allemaal genoten, want ik heb ook genoten. En een Saramakaanse lied, zo wauw. Ik was aan het genieten, I'm telling you. En we hebben dus nu, zijn we overgegaan naar onze tweede gedeelte van de Morning Move. En het is nu precies 7:03. En we weten dat er jarigen zijn. Er zijn mensen jarig vandaag. Dus laten we weten. Laten we samen, je weet toch, een beetje dansen. Weet je, gezellig samen. Weet je, luisteren naar de Polonaise. Zo meteen hebben we Polonaise. Dus als jij een jarige hebt, laat het weten. Ja, laat het weten, zodat ook aan de chin zo druk vanmorgen. Maar zoals u weet, geliefde, hebben we net ook gehad in onze dagteksten. En weet je, wanneer je zo bezig bent, dan even een look naar het systeem. Dan gebeuren er een paar lastige dingen. Maar God is goed, God is goed. We grijpen heel snel in. Dus laten we heel even kort luisteren hiernaar. En dan gaan we gelijk naar Polonaise van broeder Glenn Omen. Dan mag ik gewoon zeggen Glenn Omen hoor. Maar je weet dat die arrespect dit toch? Dan wil ik gewoon zeggen, wat karas man en ding. Dus vandaar.

Yes, geliefde. Dus dan gaan we gelijk naar de jarige. En ik kreeg net een bericht binnen hoor. Maar ik praat zo meteen erover. Laten we even de mensen een dag goed laten beginnen.

Song van onze broer Glenn Omen. Feliciteren we alle jarigen vandaag. De hele Radio Shalom crew feliciteert alle jarigen. Biggie of Chiari heeft u iets te vieren vandaag. Bent u vandaag gestart, heeft u opening van uw business. Ja, gefeliciteerd, gefeliciteerd. En stapt u vandaag in het huwelijksboot? Want het is geen bootje, aboton op Jing. Hiep, hiep, hiep, en we feliciteren u ook. En het maakt niet uit welke heugelijk feit u heeft te vieren vandaag. Wij feliciteren u.

Yes, now one day for you, Gitangi en niet alleen vandaag, maar vandaag doe je het speciaal. En weet je, onze lieve Chevelle Petrus, die was ook jarig. En eenmaal ik hier zit, dan wil ik haar alsnog feliciteren. Van hieruit. Yes, lief mens, hè. 20 jaartjes jong.

Ai, zo telefoon, je volgt me echt, hè? Onze lieve Chefeli. Weet je, dus soms zie je mensen, hè? Maar de liefde die ze hebben voor Christus is echt like a paard. Je geniet er zelf ook wanneer je kijkt naar ze. En dat is onze lieve Chevelli. Ze belt me, hè. En het mooie van alles is, ik moest lachen, toch? Mama dinsdag. Mevrouwtje, bel me, dan zit ik op kantoor. Maar ik heb niet opgenomen, want ik was in een meeting. En ze stuurde een bericht voor me lachend van... Tante, ik dacht dat vandaag zondag was. Ik wilde u vragen om me te komen halen naar de kerk te gaan. Dat na een lobby voor Masra. En weet je, het is zo prettig wanneer je ziet dat de jongeren zoveel liefde hebben voor Christus. Broeder Henk, blessie morning, my esteem. My highly esteem, broeder Henk.

En ook broeder Henk stuurt een bericht. Hij zegt happy Esteem. Happy morning Esteem, de Canes. Wij luisteren ook. Yes. Deze mensen luisteren altijd hoor.

piep, piep, piep. En ieder zegt hoeré. Wauw, wauw, wauw. En weet je wat, laten we onze mensen van Frans-Guyana. Nee. Want onze lieve zus Wendy, jawel. En laat me even snel lezen wat ze zegt hoor. Bonjour, bonjour. Het moment dat je bijvoorbeeld dit bonjour. Dat is dat ik betek naar de smaf mina Frans-Guyana. Bonjour zuster Michelle. Ik wens u alvast een gezegende weekend. En ook voor iedereen een gezegende weekend. Shalom is een zegen voor mij. Ik slaap met Radio Shalom. En word wakker met Radio Shalom. Wat een zegen, hè? Zegt ze. Wat een zegen is Radio Shalom. Livestream is helder. God bless you. Groetjes vanuit Frans-Guyana, afkomstig van Sister Wendy. Sister Wendy, we love you. Kote Kale. Ik weet niet of Kote Kale love you is, hè? Maar ik ga het googlen. Maar ik hou van je in Frans.

Hey, zuster Yvonne, ik wil niet lachen, hè. Wat gewoon doet ze alsof ze hier in de studio is. Ze reageert gewoon letterlijk op alles wat ik zeg. En wat ik lees. I miss Ranang. En dat is het toch. We are so blessed. We are so blessed and highly favored. Mm-hmm.

Yes, overal waar we kijken, zien we de liefde van de heren. A lobby voor Masra de Tranga Fushi, a la pressie. En wij geven het ook, hè. Maar nu gaan we even verder met een verjaardag op. Variaros of Float van Chanok. En ik denk dat onze broeders, hoe heet hij weer? Odile. Uh-huh.

Baia e hippie. Voor alle jarigen, hè? Ook al ben jij niet jarig, maar even ons maar vier verjaardag naar je verjaardag.

En ook voor broeder Edmund, de groeten. Majestiem, broeder Edmund. En die ene pastor van Para, hè. Om Amang en ik moet uitmeten. Maar hij weet het, hij was met zijn dochter hier. Ik stuur de groeten voor u, hè.

En ook Pastor Lloyd stuur ik de groeten. Vanuit de studio van Radio Shalom, Pastor Lloyd van Niel.

glory. Precies half acht, geliefde.

Ook onze lieve zus Claudine, ze genieten. Ze zegt, zuster Michelle, ik ben vanaf 5 uur 's morgens aan het genieten. God is groot en zeer te prijzen. Amen, amen. En ze zegt bedankt voor de aanmoediging. God zegen, zuster. Thank you so much, lieve zus.

0: Geliefde. Ik heb onze highly esteemed sister Sabrina aan de telefoon. En ze mist dat ding, boy. We missen haar ook. Maar luister nou. Wacht, laat ze u even groeten.
1: Blessie, shalom familie. Alles goed met jullie? Prijs God dat ik even mag bellen, omdat ik vandaag ook met verlof ben. Natuurlijk neem ik de ruimte om even te bellen met jullie. En ik hoop dat jullie het ook goed maken. En ik weet, in God's naam, dat jullie het goed maken.
0: Amen, amen. Amen. Maar het komt goed, het komt goed. Het komt goed, zuster.
1: En natuurlijk is het een blessing voor jullie allemaal. Als jullie over straat zijn, voorzichtig. En laten we de Heeren blijven dienen en volgen. En laten we altijd, altijd, no matter what, voor zijn aangezicht komen. En,
0: amen.
1: Er gebeurt echt veel.
0: Yes, yes, yes.
1: Cool, maar vandaag is ook eerste schooldag. Ik ben de IT naar school gaan brengen.
0: Yes.
1: En vanmorgen heel vroeg stond je al paraat om te bidden.
0: Amen.
1: Om te leiden.
0: Wauw.
1: Nou, ik ben blij dat ik jullie heb kunnen bereiken vandaag. Het is echt een voorrecht voor mij. Het voelt goed aan om jullie elke dag te volgen. Maar alhoewel, ik kan niet elke dag bellen.
0: Ja.
1: Maar ik ben afgestemd hoor. Ik ben en ik blijf ook af.
0: Ik weet het gewoon. Sister Sabrina is shalom en shalom is sister Sabrina.
1: Amen.
0: Ik zeg ze. Nee, thank you boy, ik weet het. Thank you so much, lieve sis. We love you. En de luisteraars hebben het gehoord. En ze missen je. I know.
1: Ja, voor jullie, wat jullie voornemens ook mogen zijn, dat jullie de Heer erin betrekken.

het werkt niet. Of ben je hier en je bemoedigt het volk van God. Of ben je daar als het volk van God en je luistert. Halleluja. Wat er allemaal gebeurt hier. En zo hebben we dus gemerkt dat zuster Sabrina voor een lobby. En lieve mensen, jullie hebben het gehoord.

Ik stuur ook de groeten naar Kasaba Olopassi. Jawel. Familie Donk. Familie Eduard. En ik stuur ook de groeten naar mijn esteemde zuster Raisa King, hè. Hello. We are the best in the world. No man is able to stand before us.

14 minuten voor 8. En geliefde zo meteen moet ik helaas groeten. Laat me niet zeggen helaas, hè. Want ik heb een geweldige tijd met u gehad. Dus laat me niet zo doen. Ik groet. En ik stuur ook de groeten voor onze lieve zuster Gladys Alubutu. Want ik zie dat ze me aan het bellen is. Zeker aan de Zaptak Medina studio. Ja, ik groet er vanuit de studio van Radio Shalom.

0: Geliefde, het is 8:10. Ik ga u alvast groeten, want zo meteen hebben we dus onze verplichtingen. We hebben een spotblok en dan ja, is het daar 8:00. Maar zoals we hebben gehoord, dat we vandaag hebben bemoedigd vanuit Filippenzen 2 vers 12. Verlossing is persoonlijk, geliefde. En dat weten we. En daarom, eigenlijk doet niemand het voor u, hè. Maar we helpen u alleen maar als God ons de opdracht heeft gegeven om bij u te komen. Maar Filippenzen 2 vers 12, een andere vertaling dan wat ik eerder heb gedeeld. Blijf gelijkheid alle tijden. Gehoorzaam zijt geweest, niet alleen in mijn tegenwoordigheid, maar nu des te meer, halleluja, in mijn afwezigheid, uw behoudenis bewerken met vrezen en beven. Dus, geliefde, de Heere God is heel duidelijk hierover. Uw verlossing is persoonlijk, bescherm het. Bescherm het, want niemand gaat het voor u doen. Bouw uw relatie op met de Heere. Verlossing is something personal. En ook een van de parels heeft dat bericht gestuurd. Dus ik ga het snel lezen voordat ik uit de studio ga. Van zijn lieve zus Florence. Goedemorgen, Blessing Parel. Groetjes, gezegende weekend, Lobby. Ook Lobby voor u, lieve zus. Yes, geliefde, dus zoals ik eerder heb gezegd, laten we gehoorzaam zijn. En laten we onze verlossing behouden. Door onze relatie, door naar de gemeente te gaan. Door te bidden, quality time te maken. Praten met de Heilige Geest. Geliefde, het was een voorrecht om hier te zijn met u in de studio. Ik groet u, ik hou van u. En wees u lief voor uzelf en ook voor de ander. Yes, ik zie u next Friday. Bless you.
1: Blanketing Paramaribo and your community with a message of peace. This is Radio Shalom 94.5.

0: Het is 8:00. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Nobiwang, mi de baka na in je osso camera. Mi na apostel Lansdorf en lekva in den tra boskopo samibetja. Mi wang prati nanga yu tru tru kring kring sang. Mie erfa dan na disna sagado tak nangami en disna sagado wani mi mustaki in attendisi in sawe libi en mi hopu dati ibri wan fuden boskopu sami echa sa yepi dat wisa tekwi posisi na ina kondre disi en meki askin fu masra a dedeskin kona libi mek werkelijk wisa reis en mek trutru de zonen gods kon openbaar. Mek a zonschap ontwaak wiki na inbi. Mek wik moto na ina dipi sribi. Mek wik no denki maar dat wik knap na akantlein. You no kan knap na akantlein if you na wan wedergeboren bribi wang. If you abi a yeye fu garo na in you, want het is de geest die getuigt met jouw geest dat we zonen zijn. Dus if you abi a yeye fugado in you, you abi a tego libi. En if you abi a tego libi, you e behoort tot wat libisma sande apart gezet. Dat fa you kan taki, mine bemoei nanga sa epsa ina kondre. Fa you kan taki, mine bemoei nanga politiek of nanga disi of nanga dati. Mine tak politiek tori, met tak abra a schepping. A schepping. Omdat we sabi tak a politiek tek man dominante positie in den tendisi. Ja, te ego om a schepping. Maar God stel wie verantwoordelijk. Maar vos God stel wie verantwoordelijk. Apot alasani onder een voet. Apot alasani onder een voet. Dus wie na, wie moest positioneren, wie schreef je nog? Want a give you one praise in de hemelse gewesten. Make we beggy. Masra, me actie you. Ook tot die de manting. Lei wie door je santa jeje. Make you jeje taki door wie. Make we no taki wie schreef je. Maar make we taki sa you want tak. God masra, make we oppo in de dedis. En make we take verantwoord to. Make we libi lafhartigheid na wan see. En taki an of me na wan trawang. God if we de tide wederom geboren op ching. For you, we abi wan verantwoord to in akondre. We abi for take we praise God for say you want do if a 50ste yari disi masra psa sonder wan dorbra gado a frantwoord to dati denawi in a nef Jesus grantangi masra bika a volk Israel you bekaren you eerstgeboren zoon in die Exodus en tide we sa de wedergeboren we abi a recht voor a zoonschap we kon de zoon gado masra mio axio gado in de dedis gado you be gebruik onder a volk voor Israël a 50ste jari lek a jubeljaar 7 jari voor 7 jari betro 49 en a 50ste jari na a jubeljaar dat na sa a bijbelboeken e leer we onder je volk tide we der in a positie pe we a schepping en wachtie te pa openbaar worden van het zoonschap gado en onder je volk te a 50ste jari ben de dan de pot straf manfri de ben suma a paimang de pot a paimang fri if you bapu a slaaf je pot a slaaf free you no kan lekva you bebel buku ete witaki sot faste you e faste je faste en je begi ma pina mang de lontu you en in e sorgu ding in e gide noti je verstaan dus eigenlijk te wil luko wie schreefi tide sa denia in a posisi hoe vertegenwoordig a zoon dan we abi for looking in a licht dat omdat je betekent in a Bijbel in 1 Korinthe hoofdstuk 10 vers 6 deze gebeurtenissen zijn ons ten voorbeeld geschied opdat wij geen lust tot het kwade zouden hebben zoals zij die hadden dus Israël bij de je eerstgeboren zoon wie tide denna in a positie voor des a zoon gods ko openbaar na in wie abi for look we posisie. Gado, mi no wan tak fus, ma tak fu mi srefi mi gado. En mi hoop taki, yusa e arki mi, arki na wan oprecht ati. Omdat, gado aba recht, hu verwachti wan sani, fu wan zoon, fu en zoon. Aba recht, want seide, agi ala sani fu en, abra na en zoon. Agi, Asson takin srefi in awotu. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Dat ataki. Atak, zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik ook u in zo'n positie mi nanga judetide. Fawe luku akondre. En if gado taki a volk disbedewi tot voorbeeld, dat want taki asref takrumaniri sarebe abi. Mek wie leer uit ding. Deze gebeurtenissen zijn geschied, zijn ons ten voorbeeld geschied. De sandis ip sa, dat we kan leer uit de sandi, zodat we not take asref maniri lek a volk. En sami want taki, a volk bedewi tot voorbeeld. Dat want taki in olipi so, imekwi apwa voorbeeld. En dan we want gonna a voorbeeld voor a jubeljaar. A voorbeeld voor a jubeljaar ben dit taki, soma be abi, wan smasa be muspayen da be stelen vrij, abe, wan antal sani, wan antal gedraging, be kong onder a volk, san sa de be do, en sani sa de no ben do. En a de belangrijk, dat lek van je woord, et ewe dat nieuw sani no de onder a song. Pe a houding, pe a gedrag, voor wie dit idee. Want terwijl we een biggie en we een vaste, Jesaja 58 et tegen me, dan walo kotismade san abinyan kom je luken even. Jesaja 58. Terwijl we een vaste, we biggie, unom vergiti a positie in sawide. En me denk taki, wil ik je tjinfugaro in de day. We no begreep dat Jezus dit in a kruis voor Calvary. En apot we in een nieuwe positie. Apot we in een positie voor zondo. Dat apot we in een positie voor asoon. En a positie dat we. Nou een trapositie. Vanuit a positie dat we abi voor taki. En voor do. Want apot we in een positie. Hij is ons verlost uit de duisternis. En overgebracht in het koninkrijk van de zoon zijner liefde. Dat a Bijbelboek het tegen me. En het koninkrijk van de zoon zijner liefde. Hij wordt beheerst door een koning der koningen, de zoon. Maar ook door wij als zonen, omdat we het recht van zoonschap hebben ontvangen. En het is de Heilige Geest die getuigt dat wij dat recht hebben. Dat wij die positie hebben. En in die positie zijn wij. En wat heeft hij nog meer gedaan? Saad Dumoro. Agiwi wan presi in de hemelse gewesten. In hemel. Dat vanuit a positie dat hij. Dus dat nou wie positie. We looken zo wie grondtapu positie. En we vergeten een nieuw positie. Zo wie ko abi in Christus. En vanuit een nieuw positie dat hij. We abi fu meki a evaluatie. Voor de sani sa we do. De sandanga sa we de bezig. If werkelijk we opereren vanuit een nieuw positie. Of we tak gewoon, lek wan versje. We proclameren wan losani. Maar one begrijp dat er op te maken na wie heer libi, wie heer positie. En temi lezi in Jesaja 58 vers 6. Is dit niet het vasten dat ik verkies? De boeien der goddeloosheid los te maken. De banden van het juk te ontbinden, verdrukten vrij te laten en elk juk te verbreken. Is het niet dat gij voor de hongerige uw brood breekt en arme zwervelingen in uw huis brengt? Ja, als gij een naakte ziet dat gij hem bekleedt en u niet onttrekt aan uw eigen vlees en bloed, dan zal uw licht doorbreken als de dageraad en uw wond zich spoedig sluiten. Uw heil zal voor u uitgaan. De heerlijkheid des Heren zal uw achterhoede zijn. Mensen, a Bijbelboek etak krintori dan abi. Maar te wie verval in wat ik gericht libi, dan wie moest sabi dat wie ik de acentrum. En eigenlijk, mi wan takwan sani sang, yeshi direct na smasa abi wan ek gerecht libi. Ze voelen zich altijd aangevallen. De vier tak altijd trawai val de aan. De zelfbeeld kon de kwetsbaar. Dus a beeld sa de abif den serefi, a kon de kwetsbaar. Dus zodra je takwan sani, de vier de seref aangevallen. En probering, looking. Maar looking ook toe na yu serefi. Tak te wans ma takwan sani. Dat in het doasan bo of jere iben kan doasan di strafasi. Yu ate bron. Bereuw een pot en boontap en presie. of je loeren om een deel lang af te geven van Sandbaka. Daarom dat je jezelf beeld de kwetsbaar. En dat is zorgen voor wat ernstige verdedigende houding. Dus ik opoi ik pot op een principe garenopoti naar jezelf moest beschermen. Wat is je poten? If God put in God, that's a bescherming. But do you put your serif it up a president? They bescherming your serif. This thing was my takwa sani. Of thing was my do one bepalde sani. Your shitaki is my loan to you. San kon fadong in a system of this fully be. Bena, your tak den never drag moro. Wa wan sani tak in a gemeenschap korte lont. Mensen, sranamang, mi etak nanga sranamang. Omdat mi sabi taki sranang. Kon de lekwang ching san kweki inwa oso. Huang. Ouder zang bij de gewelddadig, a ouder pot vrede ineng, a ouder met skreekje teken, a ouder, a vast van a ouder de e-praxeer tak, no, if mi taki, isap om mens ma betak tak, jere, if de ma onderzoek, bigi probleem die na kondre, ala sot sani, om een jari a vrede, heers abra a kondre. Mensen, we moeten het onder ogen zien, if we want draai no, dat om sabi taki, if vrede heers abra you, if you rewa ek gericht libi, omdat te vrede e heers abrawan sma, asma dat ne ontwikkel vaardigheden, asma apwa overlevingsstrategie, en sranang abiwa overlevingsstrategie, sa no charugo na no wan presi, wi abu fu sheng onder ogen mensen, en if we sheng onder ogen, dan mek wi bekeer wi fu apasidati, en if wi bekeer wi fu apasidati, en wi er, ma imus beken fu sitak na dati, en im erken, en dat je komt tot berouw en bekering. En dat God op je met taki nanga sranang. Met tak nanga alla son san de ina kondre disi. You know de ina kondre is toevallig. You de ina kondre sranang. Omdat na God op je ja. Na God wan je ja. En God give you a recht voor a zoonschap. Wel a schepping e bari. A de in baren snow. Alla sot sanepsa. Hete etekwi ube kis overstroming. Alla sot sanepsa. A schepping e bari. A schepping de sanisan wi papa meki de ontregeld. We abi fu opoknapu. Mi wan horeng tot apis disi. In a programma disi. En mi wan begi makandra nangayu. Hallelujah. Masra grantangi fusuma yude. Grantangi gado. Dat tru. We mag kon tot besef. Dat we dena in a kondre di sranang. No toevallig. Gado. Wins sang den koloniaal mandu. Wins sang den contractante sang misleiwi sang horwi na spoti. Wins sa den du. Gado ma wansani mi wan takti de gado in pribi na in abegi disi. Dat den char wi kong na in wan schatkamer. De char wi kong de nobe abe. Sa debe bedoel fu ogri gado yo meken fu bungi wi. Gado yo meken kon bungi wi. Gado masra hergron tapu el luku sra nang. Nanga de marki sa wi abi. Gado abusi sa wi abi. A goutu sa wi abi. Den gudu sa wi abi masra. Gado yo pot wi na in wan schatkamer. Gado debe si dat debe du un ogri. Fu tek wi lek slaaf. Of tek wile contractant, tek trawan lek ala sot misleiding sa den do, fu charis ma konja, fu den egi belang. Ma gado you make ala san roko fu boom. Make we icon opoti de gado. That you make ala san roko fu boom and that we can take you grand tangi gado. Ma gado ma that we can take we front war to. Om dat you Bible buku, a word to for you, a give you a front word. The schepping. Wacht op het openbaar worden van de zonen Gods, mi gado. Gado masra summa na de zonen Gods. Gado masra na wi san de tide, sa abi alibi fu a zoon. Na wi san de mede erfgenaam. Na wi sa erf, na wi sa verlusu. Gado masra, pe wi de tide, sa wi e do tide. Nanga sa wi e hor wi sref bezig ti de mi gado, mi e bar na yu masra. Make we icon opo. Make ti de wa shift kona in we gado. Suma be go ring, go links masra gado. Make we make wa rechtspoor. Gado you car we fu, make wa rechtspoor. You be taki we no mus wait na links en niet na rechts. Make we make wa rechtspoor no lek stranang en besef dat we dena ina kondre dis gado. Fu furu a opdracht fu you uit. Fu beskerm sa you give we fu we beskerm. scherm. Gadu Masra, a 50ste jari Masra. A 50ste jari onder uw volk. Uw volk zei uw bekari, a eerstgeboren zoon. Gadu, die de jana in Sranang. Nang a recht voor zoonschap. Gadu en a 50ste jari epsa. Zonder voor wie doen sani. Zonder voor wie sani psa. Gadu Masra, a libi tumu ete. Alibi tumu ete dat we abi we vier a day voor we onafhankelijkheid. Gado Masra, me beg you in a name for Jesus. Make we besef, Gado, sa e libi in you at. Make we besef, sa je wacht it up we Gado. You de dan uitgestrekte anu mi e si you. E wacht it. O teng de zone for me. O teng de zone for me. O opoknapu. Ji akondre disi. O teng do verstand dat ding de zoon. O teng de basics nanga ala sot sani. Ma o teng do Jeremis teng. Suma e wachti wan bigi openbaring, wan bigi donder of wan bigi. Suma e wachti dat die mensen gado e takti de kaba. Make we raise up and make we take we praise. Gado, mi e aksi u pardon. Voor ala mi zondo. Me aksi u pardon voor ala mi ongerechtigheid gado. Nanga saka fasi. And me beg you, Masra, lay me. Take Abra in me. In Jesus' name. Amen.
0: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: Iedereen wil Hyundai rijden. En nu kan het. Tijdens de Super Summer Sale profiteer je van extra aantrekkelijke prijzen op Hyundai SUV's van 2025. Wil je liever de nieuwste modellen? Ook onze 2026 modellen staan voor je klaar. De Super Summer Sale loopt de hele maand september en oktober. Kom langs bij Pristine Car aan de Van 't Hooghuisstraat. Hyundai. Everyone wants to drive it.
3: Enter his gates with thanksgiving and his courts with praise.

zaterdag 3 oktober organiseert het Surinaams Bijbelgenootschap een Praise and Worship Night, waarbij wij door middel van lofprijs en aanbidding de Heren zullen danken voor 60 jaar Bijbelwerk in Suriname. Maak je klaar voor deze geweldige avond. De locatie is gemeente Gods Reenviel aan de Hayaristraat nummer 24. We starten precies om 7 uur en de inloop is vanaf 6:30. De toegang is geheel gratis. Er zullen warme hapjes en koude dranken verkrijgbaar zijn.

0: Goedemorgen, luisteraars, broeders en zusters. Dit is het programma De Hernutte, verzorgd door de Evangelische Broergemeente in Suriname. Wij wensen u een gezegend half uur toe.
1: Geliefde broeders en zusters, in de naam van onze Heer en Heiland groet ik u en heet u allen van harte welkom in het programma De Hernutter. Ik ben zuster Shirley van gemeente God is Liefde te Kampong Baru, Saramaka. Ik draag deze dienst op in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Laten we beginnen met de dagwoorden van vandaag. Vandaag is vrijdag 2 oktober. En de dagtekst is gehaald uit 1 Samuel 3, vers 9. Spreek, Heere, want uw knecht hoort. Spreek, Heere, want uw knecht hoort. Het leerwoord is gehaald uit Matthäus 7, vers 24. Jezus zegt, een ieder die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijken op een verstandig man die zijn huis bouwde op de rots. Jezus zegt, een ieder die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijken op een verstandig man die zijn huis bouwde op de rots. En het lied dat erbij hoort, ik bouw op u mijn schild en mijn verlosser. Niet eenzaam ga ik op de vijand aan. Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming. Ik bouw op u en ga in uw naam. Tot zover de dagteksten van vandaag.

hem verzet, omdat het ongelijk aan zijn kant was. Want voordat sommigen uit de kring van Jacobus gekomen waren, at hij met de heidenen aan één tafel, maar toen zij kwamen, trok hij zich terug en zonderde zich af, uit vrees voor de besnedenen. En ook de overige Joden huichelden met hem mede, zodat zelfs Barnabas zich liet meeslepen door hun huichelarij. Maar toen ik zag dat zij niet de rechte weg bewandelden naar de waarheid van het evangelie, zeide ik tot Kefas, ten aanhoren van allen: indien gij, die een Jood zijt, naar heidens en niet naar Joods gebruik leeft, hoe kunt gij dan de heidenen dwingen zich als Joden te gedragen? Wij, geboren Joden en geen zondaars uit de heidenen, wetende dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken der wet, maar door het geloof in Christus, zijn ook zelf tot het geloof in Christus Jezus gekomen, om gerechtvaardigd te worden uit het geloof in Christus en niet uit werken der wet. Want uit werken der wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden. Maar indien wij trachtende in Christus gerechtvaardigd te worden, ook zelf zijn gebleken zondaars te zijn, staat Christus dan in dienst der zonde? Volstrekt niet. Immers, indien ik hetgeen ik afgebroken heb wederopbouw, bewijs ik daardoor dat ik zelf een overtreder ben. Want ik ben door de wet voor de wet gestorven om voor God te leven. Met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik. Dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft overgegeven. Ik ontneem dan de genade. Ik ontneem aan de genade Gods haar kracht niet. Want indien er gerechtigheid door de wet is, dan is Christus te vergeefs gestorven. Tot zover de schriftlezing.

Broeders en zusters, gisteren hadden we gezien dat Paulus het ware evangelie bracht en erkend werd als het ware evangelie. Hij ging dan naar de heidenen, de onbesnedenen, om verder het evangelie te brengen en de andere apostelen bij de Joden, de besnedenen. Maar nu zag hij Kefas en enkele besnedenen met de heidenen eten. Maar toen ze de andere Joden zagen, de andere besnedenen, gingen zij zich terugtrekken en zonderden zich af, bang dat ze aangesproken werden door de besnedenen. Maar Paulus sprak hem aan en liet ze weten dat

ze niet het rechte pad bewandelden, zoals het evangelium hen leert. Hij wees erop dat als zij Joden niet eens de gebruiken van de heidenen naleven, hoe kunnen ze dan van de heidenen eisen dat zij als de Joden moeten zijn? Hun huichelarij werd ontmaskerd. Petrus at met heidenen, trok zich terug uit angst voor mensen uit Jeruzalem. Paulus weerstaat hem in zijn gezicht. Angst voor mensen verloochent het evangelie. Hij wees ze op de waarheid. Niet gerechtvaardigd uit de werken van de wet, maar door geloof in Jezus Christus. Door het evangelie komt ook het nieuwe leven. Hij zei, ik ben met Christus gekruisigd. Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Ik leef door geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Broeders en zusters, dat was een zware bok die Petrus kreeg van Paulus. Maar we weten dat al sinds Jezus gevangen genomen werd, toch, broeders en zusters, Petrus was bang voor mensen. Daarom verloochende hij Jezus. En hier doet hij het weer. Ondanks dat hij eerder na de storting van de Heilige Geest de andere discipelen had verdedigd, ondanks zijn inzet voor het evangelie, viel hij toch terug in zijn angst voor mensen. Dat gebeurt ook bij ons in deze tijd. We vervallen in oude gewoonten en als we niet alert zijn, dan kunnen we helemaal terugvallen, want de vijand zit niet stil. We staan vaak in de verleiding om het evangelie te verloochenen. Broeders en zusters, nu we dit weten, moeten we onszelf heel vaak evalueren. Het mag zelfs elke avond. Dan stellen we onszelf de vraag, ben ik vandaag oprecht bezig geweest? Laten we alert zijn, broeders en zusters, en erop letten dat wij die gewoonten dat niet op één lijn staat met het evangelie nalaten. Het is moeilijk en als mens zullen we nog steeds fouten maken zolang we nog in deze wereld leven. Maar als we alert zijn, zal dat helpen om ons op het rechte pad van de waarheid te blijven begeven. Amen.

Laat ons bidden. Heilige Vader, dank u voor uw woord. De harde waarheid, maar waar we vaak niet bij stilstaan, Vader. Angst voor mensen is zonde, want u heeft ons al vrijgemaakt. En wij willen niet schuilen achter het excuus dat het oude gewoonten zijn. We moeten gewoon erop letten. Heer, vergeef ons onze heugelarij. Wij zijn met u gekruisigd. Leef u in ons. Help ons steeds te herinneren dat u ons al hebt vrijgekocht van de zonde. Leid en bescherm ons elke dag weer. Dank u, Vader, in Jezus' naam. Amen. Broeders en zusters, ik ben zuster Shirley en ik wens u allen een mooie, gezegende dag verder en tot morgen.

zaterdag 3 oktober organiseert het Surinaams Bijbelgenootschap een Praise and Worship Night, waarbij wij door middel van lofprijs en aanbidding de Heere zullen danken voor 60 jaar Bijbelwerk in Suriname. Maak je klaar voor deze geweldige avond. De locatie is gemeente Gods Rainville aan de Hayaristraat nummer 24. We starten precies om 7 uur en de inloop is vanaf 6:30. De toegang is geheel gratis. Er zullen warme hapjes en koude dranken verkrijgbaar zijn. Mis dit niet!

Mijn naam is Ian Murasim en ik luister ook naar Radio Shalom 94.5 FM. U toch ook, because it's really the radio station with the right inspiration.

Taihori. Aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418. Vergeet de seksualiteit in je huwelijk niet. Seksualiteit is aan ons gegeven om de liefde te vieren, te werken aan een nageslacht, maar ook om de eenheid tussen man en vrouw vorm te geven. We hebben het hier over seksualiteit tussen één man en één vrouw die met elkaar getrouwd zijn. De apostel Paulus roept in 1 Korinthe 7 vers 5 op: weiger elkaar de seksuele gemeenschap niet, of het moest zijn dat u er wederzijds mee instemt u enige tijd aan het gebed te wijden. In het Bijbelboek Hooglied zijn er delen die misschien wat gedekt de seksualiteit benoemen. Wat denkt u van: mijn hoofd ligt op zijn linkerarm, met zijn rechterhand streelt hij me. Hoofdstuk 8, vers 3. Vergeet de seksualiteit in je huwelijk niet. Taihori, aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.

Hem. 1 Petrus 5 vers 7. Mijn naam is Johan Herbert en ik luister graag naar Radio Shalom 94.5 FM Stereo. U kunt ook livestream beluisteren via www.shalomsuriname.com. Radio Shalom, a daily inspiration, not just a radio. Vertrouw, vertrouw, vertrouw op hem. Non, mi finga con facile.

zaterdag 3 oktober organiseert het Surinaams Bijbelgenootschap een Praise and Worship Night, waarbij wij door middel van lofprijs en aanbidding de Heere zullen danken voor 60 jaar Bijbelwerk in Suriname. Maak je klaar voor deze geweldige avond. De locatie is gemeente Gods Reenviel aan de Hayaristraat nummer 24. We starten precies om 7 uur en de inloop is vanaf 6:30. De toegang is geheel gratis. Er zullen warme hapjes en koude dranken verkrijgbaar zijn. Mis

0: In de ochtenduren, in de middaguren, zelfs ook in de avonduren. En wanneer ik het heb over de juiste inspiratie, luister ik graag naar
1: Radio Shalom.
0: Gewoon ieder uur van de dag. 94.5
1: Inspiration FM.
0: Het kan niet anders.

Prijzen Jezus Christus neem. Me bar odi adedisi. Sranamang. Na ini sranakondre. Na nga buitenland. One blessing odi. One santa odi. Na ini Jezus Christus neem. We bar odi ook to. Na a president fu sranakondre. Na nga a vice-president fu sranakondre. De ministers. Na nga alatra hoogwaardigheidsbekleders. One santa odi. Na ini Jezus Christus neem. Meneng na Van Genderen Wendel. En me do awroko fu an voorganger. Na ini sranakondre. Na nga buitenland. Tide we debaka via de radio zenders voor Radio Shalom. Na eni oso camera, na nga Bijbelboskopu, een brief aan Suriname. Lobby wang ade Prins Pari tide baka voor je jere da Bijbelboskopu. Ala leisi sawe taki je ontvang tjins op tjinso voor da woord fu masra. Tek je pen, na nga je papira konkros bij en kakayes arki na boskopu disi bikasi ade prespari na indenten disi ate shatu ye shide ontwekelinge se psara eni a grontsapu lobi wang dati a her grontsapu dena eni dege a her grontsapu dena eni wan sotu spanning lobi wang and we must make esi nanga we serefi bikasi Bible buku ler witaki widi abi Jesus Christus and widi elibina ena grontsapu disi one day a grown chapu DC, ano demoro, one lazy, you sabi, one for them disciple, ben taigi Jesus Christus taki yuneshi ala dem bigi kobau, nanga ala dem sot sani, and Jesus taki one day ekong, pe ala dem san DC, no demoro, lobi wang imluku seb seng bapalde kondre no de. Boom bigi kolosale kobau, e sutu panya tide day. En na de sandisi masra Jesus ben taki de sandisi opasa na fosi a bigi deikong pe a opname ofen presi en da bakarati a krutu okrutu. Lobby wang minanga yu a Bible boskopu disi na spesurutu gi minanga yu for we can understand sa God word to taki and for we can take a word to for masra and charengo moro fara for we can brimina any for we can fenida pasi go miti heimal kondre da konu kondre fugado papa Yehova almakti da santa wang da bigi wang da krakti wang masra Jesus Christus asidonta pentron pe gronzapu de en futu bangi lobi wang tide we chari upsa na in Bible buku dora genade fugado na eni abuku fu Filipensen na eni abuku fu Filipensen na eni wang Nederlands Bijbel we lees wasi na eni Filipensen 3 vers 8 en Gomorra fara lobby wang we leesi jaso na eni Filipensen 3 vers 8 askrifi voorzeker ik acht zelf alles schade, omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, dat alles te boven gaat. Om zijnentwil heb ik dit alles prijsgegeven en houd het voor vuilnis, opdat ik Christus mogen winnen. En in hem mogen blijken niet een eigen gerechtigheid uit de wet te bezitten, maar de gerechtigheid door het geloof in Christus, welke uit God is op grond van het geloof. Dit alles om hem te kennen en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap aan zijn lijden, of ik aan zijn dood gelijkvormig wordende zou mogen komen tot de opstanding uit de doden. Niet dat ik het reeds zou verkregen hebben en reeds volmaakt zou zijn, maar ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht, omdat ik door Christus Jezus gegrepen ben. Lobby wang, je jere sa Bijbel buku etagja, sa ascrivi wang etakija zo, de apostel, ataki, en anodor awet, ai. Kisi akrakti, maar door a bribi sa ai bribi na in Jezus Christus. Lobby wang. En a takwantra sani ook to. A taki, a poti alasani na wan sei.
om Jezus Christus. Zo, we teken ons aan de tongo Bijbel, voor kan verstaan, moro fara, moro dipi, gidesma, die de moro betre, na ini asran tongo, dat we lezen, na ini da boeken voor Filippi, kapitaal 3, de versie, Haiti en Gomorro fara. Nogmaals, Filippi kapitaal 3, de versie IT en Gomorro fara. Ataki futuru mi eshi alasani leki noti. Bika gimi amora prince parisani na fusabi Jesus Christus. Mi masra. Fu en ede mi poti ala den sani disi na wansei en mi eshiden sani dino abi warti. Kwet kweti, nomo nomo, fu mika abi Christus Jesus. En fu mika de wananga en, anofu dimi ben e hori awet, ma fu dimi e bribi en Jesus Christus, meki mi kombung imi gado ay, na gado meki mi kombung, nanga e fu dimi e bribi. Alla san mi wani na fu konsabi Christus doro doro nanga akrakti di be meki a opo baka na dede. Mi wani fu teki prati ini apina di abeng muspina nanga a dede di abeng mus dede. Da so misrefi samang opo baka na dede neleki eng. Lobi wang yeshi o dipi a sandisi e go a pisdisi lobi wang. One thing e kong Bible buku taki. Taki alasma o opo baka na dede. Lobi wan fa sandisi o pasa. A sandisi o pasa na tapuwa wandru baris fasi aude gados refi. Di omeki taki a sandisi o pasa. Aude akrakti fu da santa yeye. Di omeki taki a sandisi o pasa. Ma bofos we gona a pis dati. We o leisi baka. Fanaf a biging. Pe askrifi mandisi ataki

0: Als u wilt, kunt u mij nazeggen in dit bevrijdingsgebed. Geliefde Heere Jezus, ik open mijn hart voor u. En ik buig voor u, Heere Jezus. Onder belijdenis van alle zonden. Ik belijd u ook mijn onbewuste zonden. Ik belijd u mijn geërfde zonden. En ik belijd u alle zonden die in uw woord geschreven staan. Heere Jezus, reinig mij alstublieft met uw kostbaar dierbaar bloed. Ik ontvang u vandaag opnieuw als mijn persoonlijke Heer en Redder. En ik vraag u, stuur mij alstublieft uw Heilige Geest. En schep in mij een heilig hart. Een gehoorzaam hart. Een opwekkingshart. Vandaag maak ik rechtsomkeert. Ik keer mij af van alle zonden. En ik stap over naar u, Koning Jezus. Leid al mijn voetstappen, Koning Jezus, naar uw vereeuwigd koninkrijk. En in de grote naam van Jezus ben ik vandaag wedergeboren. Ja, dierbare luisteraars, als u dit gebed heeft nagebeden en u bent misschien nieuw in het christelijk geloof, zorg dan dat u gedoopt wordt door complete onderdompeling.
1: Dank u voor het luisteren, dierbare mensen. Via het nummer 764-9823 kunt u ons bereiken. Kijkt u ook op www.jezuskomtsuriname.org.

0: Het is 11 uur. Vrouwen vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen vandaag, zorg dat u erbij bent.
1: Lobiwang mi ibarwan shwiti odi in aning fu masra Jesus Christus. En ook to mi bar odi na Radio Shalom bestuur as stichting Eretz, die na eigenaar voor radio en Shalom televisie. Radio Shalom na Shalom televisie. Mi bar alla den technici die een make-up programma dis waka man nga uma of soso mans ma di mi kasra na mi si new fesi mi bar ala de new fesi odi mi be mes a director brother mi bar you one sweet odi and ook to ala de roko man sister Marlene ons nga ala tra young one de one as home master. En ook to alles maar de zorgen taki Shalom altijd. E aba internet, e abi a radio. We poten konadoro mekis ma lek mekis fanada. Voor du programma na Radio Shalom. Vrouwen vandaag, omatide in Israël Antongo, ala Frida. Vanaf 11 uur ten nanga half 12. Lobiwang me baro wan shwit odi in a shwit nem fu Jesus Christus alla arki man en arki uma wispe unde in a grontapu i dena Sranang, i dena Europa, i dena Amerika, Caribisch gebied, Afrika, altijd we vergiti Afrika, mi nom vergiten, maar alles ma vide in Afrika, strana manja ook tu, in Afrika, trawande na Kenya, trawande na Zuid-Afrika, trawande na Ghana, trawande na ome presi sauno praxeris revitak strana mande, Tanzania, numarop Togo, ya ala de presi, peden strana mande e verstaan, Atongo, Sranantongo en ook to Earki Radio Shalom Suriname tapu internet. Lobiwang, fosmi gomoro fara, damo duan shatu begi, ma fosmi duan shat begi mi wan bari, sister Douglas, nanga pastor Marco Saleng Daily, mi wan bar alade to dis odi, a leider voor een programma vrouw vandaag na Sisa Marco Saleng Daily. Me bari was presur to odi Sisa, me garo danga uno, sister Douglas, me garo danga uno. Lobi wan mo go na abegi, masra mi liu grand tangi dat tide, ude jaso baka fuchara programma vrouwen vandaag kon na you Santa Fesi. Kon je a publiek en gado we begi fi you lei unu. Tak ala de sansa wo tak in a programma disi. Sa yep we in we yeye libi, in a skin libi fu we. En ook to dat altijd u kan de in i contact na ga you. Gado we begi ef sani tak in a programma. Dino kombum over. Garo yep we fu opo isrefi di correxis. En garo make we opo isrefi di trawan fu gileri en fu soru opo un praxeri moro fu shi san you want make we shi. De boom fu you ini agron tapu disi. Garo uma tide. We pote na you anu masra. We pete na you fesi garo. Fiepunu fuchara programa doro asanta yeye, nanga asanta yeye, en nanga wisrefi, garo sayu jivi dat wisataki. Tide, we put a onderwerp na inyo anu. A onderwerp fu tide ego abra meningsverschil versus interpretatieverschil. Dat want ik hier, ons ma, is hier ons sani, fayunation en interpretatie, dat want ik hier, te ons ma tak ons sani, dat you a pot diffuse you a denki gona ini any tak na dat asmataki and wat trawa kon fena sot sandati na dat asmataki and denode asem sot sani magado alibi ap omense ya lek for one month abituse na so taki na meaninga abi omen fasi fu broken napchimoni garo grantani for you in a programma DC that is ma kaleri misrevi octu eleri octu garo in Jesus name. Amen.

0: Love you one, like for me, baby, begin by me, na sisa fidele a grand galon, and me na a verzorgster voor a programma, Uma Tide, vrouwen vandaag. Ja, voor moeder ten aan voor de roko, we jere vrouwen vandaag in a Nederlands. Maar vrouwen vandaag voor vrede, na Sranantongo. En love you one, me e bar odi. Di alla des ma di e reagier de sen a epcon mi e reagier trawa manga de tactori we ai axi me piki con we gi garo we gi u gran tangi fdens ma di si man nanga uma e reagier en dati e givi u an firi taki a blessi for you de inide en de blessi mi di e gi a programma di si Doro Yuwani Masrananga Yuwani, wa prisiri in me ati, alte te me kombaka, fudu a programa disi. Tide wo taki abra atori wo gebruik a wortu meningsverschil. We gebruik de Hollands wortu ini asranang, maar fawe taken ini sranang tongo. Ini sranang, we gebruik furu Wortu dit mopo uit a Nederlands tongo en ook to uit a Ingris tongo. En dens ma de taki Portugisi tongo we gebruik ook to, so lesi we gebruik den tra tongo ook to ini asranan tongo. Bijvoorbeeld wansani dimisabi mopo na Asia na karma. Ja, karma. Dati anwa Hollands wortu. En wat Ingris wordt, maar een woord die ik moet voor Azië, Azië, voor India, in een van de tongen dat ik, een woord dat ik moet voor. Zo ook tot het idee wat ik abra, een Hollands tongen woord, meningsverschil en interpretatieverschil. Zijn het woord die zie. Meningsverschil, dat want dat ik, mi na jou, Abi e Luku bijvoorbeeld, alibi van we moest kweki umpchi. Ja? Once ma taki, once ma kataki jereno te kweki pchin, i moest strengi apchin. I moest se wipeng. Ja? So dat a kisi, a verstand taki, a sansai du ogri, anob de moro. En ook tu, A travasi fa m kwe kip chin tu, i ka wipen ta duan ogri, ma i mu jen wan kompliment te a duan bun sani. Ya, taigen taki asan sa du dape bun lek fai ke yo taigen tak asan san a du dape no bun. Ya, dat na wan meaning. A tra meaning kande taki, te yu e kwe kip chin, ta duan ogri, You know, strafing. You must soaring. Give one boom forbeeld. Taki luku. Te do disi na ogri. Ma te do disi na boom. Da ching o te ka boom. Dang a wroko nange. Ma you na baring. You na fome. Da tak ook tu. Te ap ching. Do a boom sani. Abetreno tak next. Anders au ken fir bigi fasi. Au ko fir tak ai me du bun da da au ko fir tak ai ai du bun want te isoren a bun forbild in o strafing en i e praising an ala de wan dat i dat no bun sref vu ko ekip ki vu a balance a mo se a bun forbild en ook to ta duan bun sani ori mo fu wan da sap taki te no taki next da bun A woord de kari gelijke rechten. Asrefi reti. Gelijke rechten. Fu man nanga uma. Gelijke rechten. Fu man nanga uma. Lobby wan. Dis nou wan trana wan. Sanna gelijke rechten. Recht e kumbopo. Sana wortu rechten. Dat want dat? leti di de gi asrefi gi umasma nana mansma. Ok, de abis ma di e gi a interpretasi. Tak ok, e vwa maningre kan tru, minawa umasma. Tak? Mi aba leti fu trou nana waman. That's why tak minawa maningre mi abi aleti futro nanawa uma. That this na interpretasi di ekon ini agron tapu di wide no no foral in de kondre pere kari de wester so kondre ya Europa nangadis ba de libi lek Europa. That is my taki mi nawa umasma, if mi man kan take one tra umasma fu lip nange baita mi di e lip nange ini osolek man nanga uma, da igo da take one tra uma da lip nange, da mi aba leti lek mi masra, fu take one uma fu lip nange tu. Fe like a rekte to, you aba leti fu lip nanga wa umasma, mi aba leti fu lip nanga wa umasma, and abi intima relatsi lek man e ap nange uma mika abe nangawa umasma mi lek umasma dat na helai karekta ishi a interpretasi verskeo da tra interpretasi de go ins nanga frau dati amang e tak if mi frau kalip apua baita man mi serifka apua baita man tu da u knapu helai ama apua baita frau Milek umasma apwa baita frau. A frau mi apwa baita man. Milek manka apwa baita man. Of, I aba interpretasi disi. Taki, if wans ma aba recht fu de abi hetero relatsi da ka apwa homo relatsi. Tak man nga uma elibi. Uba nanga uma elibi. Na sem sandati mi be taki. O interpretasi verskil. And wins fa wani preka word to fu gado gideng. You abisma di etak. Hey, look about sra Jesus. Abi maningre de apostle of him. Na be maningre. And Jesus. Be abi relatsi na nga de maning readers. If me abi relatsi na Jesus bless me too. Jesus bless me too. Dat ye yere ay bepales ba. Mi no aba interpretasi dati. Ba yo on aksi mi, pa sister da sana yu interpretasi. Mi interpretasi de taki. Masra Jesus kon agron tapu. Gare senen kong. Fu tek ala den sonu fu unu. And was we. Tek ala den sonu. And door dat a dede na kruis. Jesus no be lip na nga uma in oso. Want abe ap wan man na nga wan pa lek forbil. And abe gi en libi abe kona grontapu fu sor unu. Fa libi leti na nga makandra. And dati u abi trakti fu a santa yeyef gado. Fu do de wonder. Ya di gado edu gado na wa wonderbara gado me bribi sa award of gado taki mant award of gado noit do taigo taki wa man Jesus strong na de mang dabe wa kanang noit award of gado takso despite kan kona interpretasi di u ap dape di verkeerd. A bon interpretasi. Jesus be waka nang asma. Di be bribi in en de disciple. En war onder I be abi umas mana ini. Ma be sendengo al. Fu prati awortu. Des dati abe lerden. Fa yumu sori lobby. Abe giden ala sortu forbeeld. Abe gida forbeeld. Fo a barmhartige Samaritaan. Abe gila voorbeeld. A vrou di de bewani kiri. Mina de jaf spreken, maar met dat voor een interpretatieverschil, voor alibi, voor een man naar een oma, en alibi voor sma, die je ego libi naar een eigen geslacht, en je libi naar een trageslacht, want de vindt dat abu, want dat zo de poere. A bon poere dat ik gado giwi, dat ik denk dat ik go, en vermenigvuldig je schreef. Zolang je nog maar vermenigvuldig je schreef. Ja. En we deden dat je nog maar een man en een oma. Je nog maar vermenigvuldig. Je nog maar oma dat je. Daarom nog niet nog wat er op dag. Dat je nog vermenigvuldig je schreef. Daarom wordt het ook toe dat je. Want man die nog meek ik je abie moor op je. Want je hebt om een wees tien. Je hebt om een tien de soekoe ouders. Dat garo ni ebribi taki garo potisma. Dat if den turno mekipchi, de sorgu moro furupchi, moro lekterebe abide egipchi. Ya? Lobiwan, make utek wan pausa. En luku interpretasi. Di kan broko a relatie fuwi nanga gado. Make utek a juiste interpretasi. A juiste fasi fu puru. Mi tek alibi di gado jiwi na gronta puja. Lek man nanga uma. Mek u tek a forbe tak karo be meki wan Eva. A mek wan Adam. En a tak ugo da u meki pchi. Gado no gino wan inkri tra opdrag. So langa tus ma de makandra. De libi in oso. De mus meki pchi man nanga uma. Apotwina gronta pudisi. Sumadi apuantra interpretasi. Watra fasi fupure. Ika epmi. Mano meshitaki. Ayuru doro ayurepsa snel. Ayuru doro fugitep. Ya, ayuru doro fugitep. En milopgitep. Milopgitep. Fumus libi gusontu. Giwita mara. Bekusa libi langa nanga gusontu ini agronta pudisi. Wan garo poti alla dem bong nanga de fruktu. Fugiwi gusontu libi selef adoti peye wakanen tapu. Mojuan tep dis maler mitu. E di misrefi edu metaigu taki. So temeju tep misrefi dueng. Ef mino dueng motaigu nutu. A tip taki, a moro boom fu yu waka nanga soso futu ini grasi. If yi ap grasi na iprasi, ap doti na iprasi, a moro betre fi yu no poti stong na yu prasi. Liba doti da pe wan isabi, a doti e yep yu den sen wef yu fu make de relax. Wan sang di no boom. In your skin, adoti e harem puru so that your skin e cream. And we can talk for that you want one. Take de taki e once madring e kramat song. Take toko toko di cream eh, di no ap forgif na ini, di no ap no one chemicalia na ini. Take a cream toko toko dati, je meka suari. Ya natuurlijk je pote in watra, dai hari ala forgif puru, dai pura gif uit as maskin. Ja, dus jabi adoti di garo megja guson to givi. Dus daarom meki a tip de taki. If i maf waka so so futu tap you prasi, krime moi so dat batra no kotju. En if i af grasi sorgu tak altijd a kring maka no sutju, isabi wat. I was maka tak maka de dape toch sister. Nee, maka de dape ya. Maar zorg dat je op een praatje op een veld. Look wat je bang hebt voor een voetbalveld. En wat trakt het meer ook toe dat je leer. Moro gezondu. Moro den tra plastic zoals die we bij je weeri. Ja, a leer en mit na grond en a haar energie. Boe energie voor puro geef en make you senwe relax. Mi e waka soso futu. So langa mi de in mi oso. So se puru na mi futu. En me waka nanga so futu. Saptak te me go was mi futu. E bosroi futu moi kri. Ino doti bedi nanga a stof. Ya. Dus lebiwan dat na atep. mi o leis boro Abraham, ma fur leisi, mi e waka e me fir shuti te me waka nanga so futu. Ma natuurlijk me weer slipper, if mo ga sreti mo weer slipper to, ma tem dora osok ba me waka nanga so futu. En a gezondheid for you, o rekening nanga, gado, no be mek Adam nanga Eva, nanga slippers, te be waka veilig tapadoti. Ja, may God bless you. Lobby one was last sunny mo gimme number. Ja, mi number na plus 2 3 2 0 9 0 6 8 5 8 5. Dat dan nummer voor zuster Fidelia Grand Galon. May God bless you nu.
1: Vrouwen Vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen Vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen Vandaag, zorg dat u erbij bent.
2: Mis Lobby Shalom.

0: zo'n 6-in-1 spray. Anyway, de multipurpose cleaner die op alles werkt. Tot in de nademaat tot school. The best of the best. Elk huishouden zou moeten hebben.
1: Is echt een aardig.

0: Keep listening to Shalom. Ik ben Ruth Koyna. God bless you.
1: Beste luisteraars, gemeente De Rank, gevestigd aan de Gompertstraat nummer 14, te bereiken via weg naar Maretraite, nodigt u en de uwe vriendelijk uit voor onze bijeenkomsten. Elke zondag van 9:30 tot 12:00 in de middag. Daarnaast hebben we ook kinderdiensten waarbij de kinderen op een hele gezellige en creatieve manier de Bijbel wordt bijgebracht. Elke week houden wij Bidstond online en één keer in de twee maanden fysiek bij elkaar. U bent allen van harte welkom bij Gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.
2: Goedemiddag, Clara Ozo. Maar dat is een op prijs. Dus dat budget kost, Clara? Maar we zoeken kwaliteit, toch?
3: Hé, broer. Hoe stress je je idee? Je nou jere. Historex abonneu verfi. Verfi.
2: Huh?
3: Verfi.
2: Verfi? Dat zei dat hij.
3: Verfi. Nayeri, nayeri. Dofi, dofu. Toelies me tegen, ba. Verfi. Na een nieuw merk top. En een verfi die zie. Giu, na voordelig torija. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, na zijde glans. Voordelig tori, voor alfa jouw bouw. Dus, if me bede you. Mi bo verfa na verfi er. Verfi, by Historex.
4: Tien, twintig, dertig, veertig.
5: Hé, zeido.
4: Met Terry, mijn dorp een parkie nomo. Na Skips Barkie Deal. Bij ons, na alle day. One piece chicken, fries en saus. Na Skip style.
6: Zrana Zani, na Skip, na view.
7: Ik ben Ernesto van Dal en zeker weten luister ik graag naar Radio Shalom.

Ga dan gooi, geef me kracht, geef me licht, geef me macht. Om te staan op de plaats waar u mee heeft gebracht. Om te zien dingen die verscholen zijn. En de beste nu te moeven in uw glorie. Behendig als een vis, ik wil zijn waar u bent. Iedereen die me kent. Een zoon die altijd door zijn vader wordt verwet. Ik wil heilig zijn. En ik weet het is niet makkelijk, maar gisteren vandaag. God blijft onveranderlijk.

0: Het is 1 uur.
1: Dit is Renate Galwij en je luistert nu naar Radio Shalom. 3, 2,
2: 1. Elke middag van maandag tot met vrijdag, overal ter wereld is het te beluisteren.
3: Ja, vanuit België, ik ben aan het luisteren, hè.
2: De Happy Hours.

0: maar dat je zegt zo, alsof het onmogelijk is, jongen.
1: Het is niet onmogelijk.
0: Oh, okay.
1: Maar dat is het toevallig niet voor vandaag.
2: Dus luister elke middag tussen 1 en 3 hier on Inspiration FM. De happy hours. Gezelligheid, felicitaties, de leuke pokoes en nog veel meer. Radio Shalom, Daily Inspiration, Not Just Radio.

0: Yes, en van harte goedemiddag. Het is 1 uur geweest in de Republiek Suriname. Dat wil dus zeggen dat het tijd is voor de Happy Hours op de radio. U bent dus van harte welkom, want u bent tot 2 uur in de gelegenheid om te bellen of om te appen. En dan mag je groeten, bemoedigen, feliciteren. Je mag je pokoes aanvragen. In elk geval representeren we de koning der koningen en de heer der heerscharen. Yes, we represent God's kingdom here on this station. Dus welkom erbij. We doen de happy hour samen, dus ik kijk uit naar uw aanwezigheid en participatie. Zodat we op die manier weer kunnen getuigen van deze geweldige en levende God. Het is nog altijd de FM 94.5, radio waar Christus centraal staat. En natuurlijk mag je ons ook volgen via onze website www.shalomsuriname.com. Je hebt daar ook meteen onze app die je kunt downloaden en van daaruit gebruik kunt maken. Of in elk geval van daaruit kunt genieten van de radio en de televisie. Allemaal tot eer van Gods Koninkrijk. Het is de vrijdag van 2 oktober 2026. We luiden het weekend in. Ik ben Leandro Martos Uwignio, uw presentator tot 2 uur. Na 2 uur gaan we naar de pokoes. Dus welkom erbij. U mag groeten, bemoedigen, feliciteren en je pokoes aanvragen. Nou, we gaan meteen van start, want mijn kick-off van vandaag die staat klaar. Hopelijk bent u ook klaar, want wij gaan van start met de Happy Hours. Goedemiddag en welkom. These are the hours to be happy.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
4: Dit is Inspiration FM.
5: Can you celebrate in this house, Jesus? Aya! You are taking it gently. Can you come up higher?

0: Gary Bolney tonight. Yeah. And I can never.
1: De kick-off van vandaag heet Yahweh, nu op de radio. Sin Sun Mizola Ak Baby. Ja, daarmee hebben we dus kennis mogen maken. Dit is haar debuutsong hier bij Shalom FM. Nou, tevens onze kick-off voor wat betreft deze vrijdag editie van de Happy Hour. Ja, daarmee gaan we dus officieel van start. De lijnen die staan nu open. U mag dus bellen of appen naar de studio op de nummer 422650. Nogmaals 422650 of je doet het via WhatsApp op 875-5358. 875-5358. Je mag groeten, bemoedigen, feliciteren of je pokus aanvragen. Ja, ik heb een recap gedaan, dus ik moet die pokus snel vervangen. Na na na na na. Na na na na na na na na na. Met de studio, goedemiddag.
2: Goeiedag.
1: Ja, goedemiddag.
2: Leandro, hoe gaat het? Alles goed?
1: Blessings, brada.
2: Blessie, brada, dan gaat het al.
1: Ja, alsjeblieft, welkom in de happy hour.
2: Ja, dankjewel, broeder.
1: Zeg het maar.
2: Onze Heer is voor ons gestorven op het kruis.
1: Mm.
2: En wij geloven met hart, met onze hart diep. Maar gewoon tap niet, briefie. Omdat de Sitak Dado Dede, Jezus is gestorven op het kruis, aklari. Nee. Het is precies zo hoe de Heer onze zonde, onze pijn heeft genomen op hemzelf. Precies zo als wij bekeren en in hem geloven, dan gaan wij ons, God heeft gezegend ons met een lichaam. En onze ziel woont in ons lichaam. Maar wij gaan ook een dagje sterven. Maar we moeten sterven in de Heer Jezus. Want baka adede, pe yusili egwe, want gado, baka dat hij al take you silly the outlayer. On the same bakaleiding, leave our door. In het geestelijke wereld met de Heer Jezus. Met bemoedig alles maar, ook onbekeerde mensen die luisteren. Probeer met de Heer. Elke probleem wordt opgelost met hem. Er komen aanvallen, er zullen komen. Maar we gaan steeds overwinning krijgen. Want je ziet het wat op deze wereld gebeurt, mensen. Je ziet al een plane crash. Maar God was daar, God heeft gered. God is die van mij ook toe. En precies zo overal in de wereld, als je gelooft, ben je gered. We moeten diep geloven. We moeten niet veel praten, diep in de Heer geloven. En we moeten de wereld ook vertellen dat Jezus leeft. Jezus is een king, maar hij leeft door een geestelijke lief. Hij is God in een God. Liefde, God. Daarom bidden we in de naam van Vader, de Zoon, de Heilige Geest. Broeder, een blessed day voor u ook toe. En iedereen gezegend. Draai een mooie zingetje meer, brother.
1: Oké, brother.
2: Sita.
1: Bedankt voor je bemoediging en tot de volgende keer. Yes, en dat is brada Sital die natuurlijk zijn bijdrage heeft geleverd op deze vrijdagmiddag. Het is de weekendeditie van The Happy Hour. De lijnen die staan open, dus als u wilt groeten, bemoedigen, feliciteren of je wilt je pokus aanvragen, mag dus tot 2 uur. Live op de radio via de FM 94.5. Goedemiddag. Hallo, goedemiddag.
3: Hallo, goedemiddag, broeder Leandro.
1: Ja, ja.
3: Mij persoonlijk, professor Warsini. Hoe gaat het met u?
1: Ja, we doen ons best. Welkom in de uitzending.
3: Ja, mogen God u ergens een rijkelijk zegenen.
1: Hetzelfde.
3: En ook de families van de radio, Shalom.
1: Amen.
3: En de blessings. De felicitaties aan ieder die wat te vieren heeft. En voor de zieken, kom gewoon weer als de oude.
1: Mm. Amen.
3: En de Bijbel zegt in Spreuken 15 vers 1, een zacht antwoord keert de grimmigheid af.
1: Amen.
3: Graag dat lief afdraaien, God will change me. En ik bestem dat aan al mijn broeders en zusters. Fijne weekend, many thanks and the blessings.
1: Oké, bedankt voor het bellen en tot de volgende keer.
3: Goed, ja, Leandro.
1: Ja hoor, doei.
3: Doei.
1: Yes, en dat is zuster Warsini, die natuurlijk ook een dagelijkse bijdrage levert via de app, maar heeft vandaag toch gebeld en dat moet kunnen. Zo hebben we het graag. We zijn er in elk geval samen tot 2 uur bezig. Dat wil dus zeggen dat u erbij mag komen en radio met ons mag maken. Goedemiddag allemaal, waarlijk mijn ziel keert zich stil tot God, van hem is mijn heil, Psalm 62 vers 2. Dan groetjes ook van Bernice Doortje, goedemiddag broer Leandro, God is goed en zeer te prijzen. Ja, welkom erbij, Fredio, goedemiddag. Hallo, goedemiddag. Hebben we iemand aan de lijn? Hallo? Ja, goedemiddag. Hallo. Ja, hallo. Hoort u mij?
4: Yes, goedemiddag, goedemiddag.
1: Ja, blessie, wie hebben we aan de lijn?
4: Ik hoor je me?
1: Ja, we horen je, brada.
4: Nee, ik hoor je niet, jong.
1: Je gaat via de radio moeten luisteren, broer.
4: Ja, ik probeer te bellen. Horen jullie me?
1: We horen jullie, we horen je prima, brada.
4: Ik bel terug.
1: Broer, als je belt naar de uitzending via de radio luisteren. Ik heb Sean's stem gehoord. Sean Libby is de jongste bestuurslid van Shalom, van Stichting Eretz. Stichting Eretz is de werkgever van Shalom. Zij zijn de overzieners van deze organisatie of van dit bedrijf. Weet je, elk bedrijf heeft een leiding. En wij vallen dus onder Stichting Eretz. De directeur valt onder Stichting Eretz. Waar het bestuur uiteindelijk bij elkaar komt om belangrijke beslissingen te nemen. En Sean zou moeten weten, man. Broeder Sean, je radio moet aan als je belt naar de studio. Goedemiddag bij de studio.
5: Goedemiddag, broeder.
1: Ja, welkom erbij, Marlon.
5: Ik wens u alvast een prettig weekend.
1: Ja.
5: En ik vraag deze plaat aan van Mercy Siwo.
1: Too many reasons.
5: Jawel.
1: Oké, je mag hem bestemmen.
5: En Petrus Akon.
1: Staat op de lijst.
5: Ik bestem het voor jouw Suriname.
1: Oké, dankjewel. En veel luisterplezier, Marlon.
5: En ik laat ook ieder die daar werkt kracht en sterkte toewensen.
1: Oh. Ja.
5: En ik wens ze ook een prettig weekend.
1: Dankjewel, Marlon. En hetzelfde voor jou.
5: Dag, broeder.
1: Abong, blessie. Succes voor onze nationale selectie. Vanavond speelt Nacho in de Asset Stadion. In het Asset Stadion tegen Guatemala. Ik zal het vanuit afstand moeten ondersteunen. Omdat ik zelfs moet gaan draaien helemaal op para. Ik zeg niet jammer, want prijs God. Met de studio, goedemiddag.
6: Hallo. Hi, goedemiddag, goedemiddag.
1: Welkom terug, dus ik heb goed gehoord.
6: Je hebt goed gehoord.
1: Maar u hebt niet goed geluisterd, broeder Sean.
6: Nee, dat is niet. Ik heb lang niet gebeld.
1: Oké, dan wat heeft gemaakt dat u vandaag wel hebt gebeld?
6: Nou, ik denk, is happy hours toch?
1: Oh, oké.
6: Het is vrijdag, dus dan ja. Moet ook wel blij zijn. Niet alleen dat het vrijdag is, hoor. Maar ik was sowieso getuige, weet je.
1: Oh.
6: We hebben een hele mooie week achter de rug, ook vanuit het werk.
1: Ja.
6: We hebben met het werk met Chill op de universiteit een paar honderden studenten mogen spreken, ook weer vandaag.
1: Oké.
6: Omdat het de introductieweek is.
1: Ja.
6: Is het leuk om ook te getuigen van die mensen die reageren. We hebben mooie reacties. Nu natuurlijk is het bidden en keihard werken.
1: Ja.
6: Om deze mensen op te vangen in discipelschap.
1: Mm-hmm.
6: Om natuurlijk hun te helpen groeien in hun geloof. Maar ik ben blij, het is een goede dag geweest.
1: Mm-hmm.
6: We hebben vandaag meer dan 100 mensen gesproken bij de juridische wetenschappen.
1: Oké.
6: Okay. En dat is leuk, weet je, zijn de toekomstige juristen, advocaat, allemaal zitten daar. En we mochten even met hun praten, ook over onze relatie met God,
1: ja.
6: Hoe belangrijk dat is.
1: Ja, de belangrijkste relatie.
6: Helemaal. Helemaal. En daarom wil ik ook, weet je, vanuit deze plaats ook gewoon iedereen bemoedigen met een tekst. Een vrij bekende tekst misschien, maar ik ga het even lezen uit de basisbijbel. Omdat ik het wel heel leuk vond in die vertaling.
1: Uh-huh.
6: Staat in Psalm 37 vers 4. Blijf altijd dicht bij de Heer en geniet van hem. dan zal hij je geven wat je van hem vraagt.
1: Hmm.
6: En veelal willen we de laatste deel, toch? We willen graag krijgen wat we vragen. Maar die voorwaarden, of een van de voorwaarden, er zijn natuurlijk meerdere dingen. Maar iemand is blijft dicht bij hem.
1: Hmm.
6: En geniet van hem.
1: Ja.
6: Want God is echt daar en we mogen echt genieten van God. Weet je, onze relatie met God is zo kostbaar. Weet je, en vers 5 zegt, vertrouw je hele leven aan hem toe. Ik vind mooi hoe de basisbijbel het daar zo brengt. Dat in andere vertalingen heb ik het een beetje anders.
1: Ja, ja.
6: Maar dus daarmee wil ik iedereen bemoedigen. Ik heb een lied erover.
1: Je gaat zingen,
6: een lied erover geschreven. Maar ik weet zeker dat het nog niet in jullie systeem is. Maar ik ga het voor je sturen.
1: Okay.
6: Weet niet als het gaat kunnen afspelen. Ik heb het via de app gehad. Dus ik ga hem zo sturen voor je.
1: We checken het.
6: Als dat kan. Misschien kijk als het lukt om het te spelen. Om iedereen te bemoedigen.
1: Ah, bon. Nou, afgesproken, Barada.
6: Arrega.
1: Bedankt voor het bellen. Ga je vanavond naar Asset?
6: Als ik ga dat met mijn beeldbus bekijken.
1: Oké, geniet ervan en succes.
6: Sowieso gaan we genieten en deze keer moeten we ze wel winnen.
1: Ik denk het wel hoor, ik denk het wel.
6: Ja man,
1: Abu, bless you broer.
6: Yes.
1: En dat is die man minder dan Sean Libby. Zoals ik al eerder zei, een van onze bestuurslid. Tevens ook een trouwe luisteraar. U hebt dat trouwens gehoord. De meeste mensen die hier werken, zijn mensen die een hart hebben voor dit station.
7: Na na na na na na na. Na na na na na.
1: De blessings voor de mensen die net erbij zijn. De blessings voor Jurgen, Richard, Nisha Bawani. Alle mensen die ons volgen via TikTok. Maar natuurlijk ook de mensen die luisteren vanuit huis, vanuit het verkeer, vanuit het werk, vanuit het buitenland. Het is nog altijd de happy hour van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. Elke middag vanuit Paramaribo. Om 2 uur krijg je de playlist te horen. Dus je mag nu groeten, bemoedigen, feliciteren en je pokoes aanvragen.
7: Heer, ik prijs uw grote naam, oh heel mijn hart weer.
1: De felicitaties voor alle jarigen, al de mensen die het vier afgedenken. Ik denk aan de mensen met de anniversary. Nog vele gezonde, liefdevolle jaren na deze. Vrienden, u moet niet vergeten dat voor de Heer één dag als 1000 jaar is en 1000 jaar als 1 dag. Sommigen denken dat hij treuzelt, maar dat is niet zo. Hij wacht alleen met het vervullen van zijn belofte, omdat hij zoveel geduld heeft. Hij wil niet dat er iemand verloren gaat, maar dat alle mensen tot bekering komen. 2 Petrus 3 vers 8 tot 9. The blessings for Superman. Wie denkt, die staat TikTok Superman eraan, nou af Hollywood. Welkom erbij. Goedemiddag Radio Shalom en alle luisteraars en kijkers van gemeente Happy Hour. We zijn hier met de bemoedigende... Gewoon als aan een refresh, ja, als aan een... Mijn verontschuldiging mensen, het is even onderbroken.
7: Heer, ik prijs uw naam, want u bent er weggegaan. Ik neem mijn nieuw leven aan en ik nam...
1: Ja, we lezen hem opnieuw. Goedemiddag Radio Shalom en alle luisteraars en kijkers van gemeente Happy Hour. We zijn hier met de bemoedigende woorden van vandaag. Ik feliciteer alle jarigen en een speciale felicitatie voor Shanifa die vandaag jarig is. Happy New School Year voor alle leerlingen, leerkrachten en alle studenten. Zijn toren dus duurt slechts een ogenblik, maar in zijn gunst... Maar in zijn gunst is leven. Verdriet mag een nacht duren, maar de vreugde komt in de ochtend. Psalm 30 vers 5. Ja, Ude Brada. Zolang de Heer met ons is, mogen we hoopvol uitkijken naar hem. Wie de Heer verwacht, put een nieuwe kracht. Althans, ik zou het niet zonder hem kunnen. Hè? En dankzij zijn kracht ben ik waar ik vandaag ben. En doe ik wat ik kan. Met de studio.
8: Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Welkom in de Happy Hours. Oh, welkom erbij. Na lang weer.
8: Ja.
1: Pibede, vertel eens.
8: Nee, niet de, maar
1: ik had
8: mijn bus.
1: Oh, de score begin bakken, dus idee volop.
8: Nou, ik sta maandag
1: op. Oh, maandag nog? Want niet alle scholen zijn gestart, hè?
8: Nee.
1: Mijn dochter zijn te, de EBG-scholen zijn volgens mij nog in actie.
8: Ik weet niet wat het maandag
1: hoort,
8: maar ik sta
1: officieel. Oh, oké. Maar in elk geval welkom in de happy hour. Zeg het maar.
8: Thank you.
9: Daar beheren onze hele bedrijf, onze vloed met al onze kinderen.
1: Ja.
9: En ik vraag ons toe mijn liefde van. Merci, ja. En ik stem het voor al mijn collega's.
1: Welke van ze mag het zijn?
9: Toe mijn liefde van.
1: Oké, staat al op de lijst. Bless you. Abong. Yes, en dat is Gitana. Dat is een Shalom schoolbus. En een schoolbus zei Arki Shalom Heerde. Dus nu de school staat, zullen de kinderen dus weer gaan genieten van de happy hours elke dag. Met de studio, goedemiddag.
10: Mag ik een lied aanvragen? Broeder Leandro gaat met u.
1: Ja, goedemiddag. Welkom erbij. Zeg het maar.
10: Ik wil eentje voor Rasjanko Minaudai.
1: Oké.
10: En nog eentje. Wat is dat weer? Jezus na Yunami Gado.
1: Jezus na Yunami Gado.
10: Ja.
1: Genoteerd.
10: Oké.
1: Was dat hem?
10: Jawel, voor jou daar in de studio.
1: Ja, dankjewel. En hetzelfde ook. Veel luisterplezier en een gezegend weekend.
10: Oké, en voor iedereen die naar Shalom luistert.
1: Ja, ja, dankjewel.
10: Dank je.
1: Ja hoor, blessie.
10: Blessie ook voor jou.
1: Yes, doei doei. Dat is Mama Prika. Ja, wat gezellig om jullie erbij te hebben. We zijn een grote familie in de Heren. Ano zomaar weer karu schrift brada nanga sama, dat is wie we zijn. Jezus zegt, zij die de wil van mijn vader doen, zijn mijn broers en mijn zusters, mijn moeder en mijn vader. Met andere woorden, zij die in de wil van God staan, zij die Christus hebben aangenomen en zijn woord volgen. We zijn een eeuwige familie, we zijn een koninklijke familie. We behoren hetzelfde geslacht toe. We gaan naar dezelfde bestemming en we gaan in hetzelfde huis wonen. Met dezelfde vader. Ja, dan gaan we God niet meer... We hebben dan geen geloof nodig om God te zien. We gaan hem zien zoals hij is. Want dan hebben we ons geloof volbracht. We hebben de wetloop verlopen en afgerond. En geloof me, eerlijk gezegd, dat is de grootste. Dat is het grootste en het beste waar ik naar uitkijk. Om gewoon Christus een dag te zien. Om bij hem te zijn. Dat is mijn levensdoel. En dat is wat ik, waarvoor ik wil leven. Waar ik naartoe wil gaan. Mijn prioriteit. De blessings voor Bernice Doortje. We groeten de mensen van Wilhelmina Restaurant. Jeremia 29 vers 11. Want ik weet de gedachten die ik over u denk. Spreekt de Heere. Gedachten des vredes en niet des kwaads. Dat ik u geef het einde en de verwachting. Jeremia 29 vers 11. De lijnen die staan open, mensen, dus welkom erbij. Vrienden, u moet niet vergeten dat u voor... Nee, die heb ik al gelezen. Hou niet van de zondige wereld en van wat die te bieden heeft. Want als u van de wereld houdt, blijkt daaruit dat u de liefde van de Vader hebt afgewezen. 1 Johannes 2 vers 15. Jacobus zegt het nog scherper weer. Hè? Jacobus zegt, wie zichzelf tot vriend van deze wereld maakt, maakt zichzelf tot een vijand van God. Dit is waarom wanneer je wil groeien in de Heer en wanneer je de weg van de Heer bewandelt, je gaat de dingen van de wereld niet meer verdragen. Het gaat je storen.
11: Heer, ik prijs uw groot.
1: Laatst zat ik met een paar kennissen, een paar voetbalvrienden.
11: Wil ik u geven.
1: Wel, weet je, er worden bepaalde liederen gedraaid, maar dat ding stoort me.
11: Want u bent...
1: Het stoort me in. Ik kan er niet van genieten. Het kan gewoon niet.
11: Die mij redding bracht en leven.
1: 3:30. Het is nog altijd de klok van Shalom FM. Live vanuit Paramaribo. Ja, we doen de happy hours via de FM 945. Ik feliciteer alle jarigen. Al de mensen die een...

Als het niet goed gaat, mensen, en dingen gaan even stroef. Blijf bidden, blijf bidden. Het hoeft niet altijd een geestelijke strijd te zijn. Soms is het gewoon... ja, is gewoon natuurlijk. Is gewoon... het hoort gewoon zo te zijn. Maar dat geeft niet... dat maakt niet... Of dat betekent niet dat we niet ervoor moeten bidden. Want we hoeven niet alleen te bidden wanneer er bevrijding nodig is. Of wanneer het geestelijke heftige zaken zijn. Je kan ook gewoon even simpel bidden van Heere. Ik twijfel tussen twee broeken. Welke van die broeken mag ik nemen? De Heere betrekken in de simpelste dingen. Net zoals je alles met je vriend bespreekt. Dat zijn vrienden toch? Vrienden bespreken alles met elkaar. Ze houden niets verborgen voor elkaar. Zo weet je dat iemand je vriend is. Je kan jezelf openstellen. Je voelt jezelf veilig. Je voelt jezelf, je mag jezelf zijn zonder dat je veroordeeld wordt. De persoon houdt van je zoals je is. En niemand gaat dat beter doen dan God zelf. Vroeger hadden wij ook je inzicht. Wij waren ongehoorzaam. Misleide slaven van onze zondige verlangens en lusten. Ons leven was vol wrok en jaloezie. Wij haten anderen en wij haten elkaar. Maar toen de tijd aanbrak dat God ons door de komst van zijn zoon zijn liefde en vriendelijkheid zou tonen, heeft hij ons gered. Titus 3 vers 3 tot 4. Goedemiddag, broeder Leandro. Kunt u Jezus naar Junagadu afdraaien? Groetjes vanuit de Hermitage Mall. Thank you. En blessings. Ja, de blessings aan u allen. Ik ben blij met uw aanwezigheid en uw participatie. Echt, zonder jullie geen happy hours. En zou het niet zijn wat het vandaag is. Dus blijf gewoon je bijdrage leveren. En ik vind top wat jullie doen, hoor. Serieus, ik vind top wat jullie doen. De groetjes voor Lassina. Welkom erbij. Het is nog altijd de happy hours live op de radio.

Succes voor de selectie van Suriname. Onze Nacho is ready. Ik heb vernomen dat ze vanmorgen aan het trainen waren hier aan de overkant. Ja, we zijn net tegenover André Kamperveen Stadion gevestigd. Dat is Surinaamse grootste stadion, voetbalstadion. En misschien wel ook de oudste. En vanmorgen hebben de jongens heel vroeg hier getraind. Dus ja, ze zijn ready. Ze zijn ready vanavond in het SZ Stadion. Nacho tegen Guatemala. Zie je, ook daarvoor mag je bidden. Je mag je hartsverlangen bij God bekendmaken. Heren, om je want make die kondre door een week. Dat nu, want dat gaat ook naar Baka Uno. En dat gaat ook Gua overheid overwinning zeker. Want God houdt niet meer van Suriname van Guatemala. Gaat ook op Guatemala toe. Dus may the best man win. Maar het gaat erom dat je God ook mag betrekken erin. Dat is de essentie van de boodschap. But I'll be driving on the right side, even though the car not blind. Me see a parking on the road, you know. No man fi broke the road code, you know. Hoe je zei, smakelijk eten bijt ik mijn tong. Goedemiddag, broer Lea. Bless you, ik wens je ieder fijn weekend. Lobby, draai een plaatje naar jouw keuze. Een oude tanks. Dat na tien, nou praat hij toch. I go nyawa san kibri kibri ina wagi Florence. I srota doro fi oso fi nyama petat fi of saya nyan dapeda. I agelek was makna pa i say dapetak smakelijk eten. Dat heb je je verslik, hè, want je dacht dat je moest delen.

Daniel met Crossroad. Terwijl u mag bellen of appen naar de studio. U mag tot 2 uur bijdrage leveren. En dat doe je door te bellen op 4226 50. 4226 50. Of je stuurt een WhatsApp naar 875-5358. Dat is 875-5358. Je mag groeten, bemoedigen, feliciteren en je pokus aanvragen.

0: whole day since I stopped so you could hold me with this child away.
1: Als teken van dat verbond tussen mij en alle levende wezens die naar u op aarde zullen worden, zullen wonen, plaats ik de regenboog in de wolken. Genesis 9 vers 12 tot 13. Hoe ik deze tekst lees, denk ik meteen aan wat de wetenschappers nu aan het doen zijn. Ik weet niet als u de ontwikkelingen volgt. Hi, blessings to you, bro. Maar weet je, de berg Ararat ligt in Turkije. Weet je, de berg waarop die boot van Noah of die ark van Noah stil lag, toch? De Bijbel zegt, op een gegeven moment zakte het water en de ark rustte op een berg. En die ark is nooit verdwenen, God heeft het niet weggehaald. En vandaag de dag heeft men een iets gevonden op een berg, ook de Ararat. Dat ding lijkt op een boot. En na jaren hebben ze nu pas eigenlijk onderzoek gedaan. En het zijn allemaal van die... Hoe heette die mannen weer? Nu vergeet van die mannen hier, hè. Het zijn die mannen die, weet je, die vroeger de dingen uit vroeger bestuderen, onderzoeken. Die archeologen. Klopt toch, archeologen. En die mannen hebben bevestigd. Er is een handgemaakte voorwerp op die berg. In de vorm van een boot. Dus. Het is bewijs. En het is een bevestiging dat het verhaal klopt. Maar het is wel frappant dat ze het in deze tijd vinden. Want de Bijbel zegt de laatste dagen zullen zijn als in de dagen van Noah. Ik ga voor de rest niets meer zeggen. Het is tof tot nadenken. High blessings to you, bro. Dag Joël. We groeten de mensen van Leiding. Joël, wat heb je vandaag gekookt? Nee, wat heeft Christel gekookt? Want Joël eet alleen. Joël kookt alleen wanneer hij in het bos is en wanneer er Lego is. En kaimang. Voor de rest kookt Joël niet. Dus wat heeft Christel gekookt? Nee, kan je mij eerst antwoord geven? Dan ga ik je zeggen wie dit lied zingt. Wij hebben hem lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. 1 Johannes 4 vers 19. Dank u voor de bemoedigingen. Blessings uit Den Haag. Dag zuster, Sietje, welkom erbij. Dit is Jamie Grace met Beautiful Day. Eén van de hits hier op de radio. Yes, beautiful day, that is what it is. Ook al gaat het niet naar je zin, ook al zitten er problemen. It's a beautiful day because God is with you. En hij doet alle dingen medewerken ten goede. Jamie, let's go. Voor zij die op hem vertrouwen. Nogmaals de felicitaties voor Ritish en Geneva. Die zijn de jarigen voor vandaag. Ja, dankjewel voor de bevestiging, Mertel. Ja, daar zijn de archeologen. En de archeologen, en het zijn niet eens christenen. Het zijn sommige van zijn atheïsten. Weet je dat de Wangoluku toch? Als het inderdaad zo is. Wel, ze hebben het bevestigd hoor. Voor ons is het geen twijfel, want we geloofden al erin. Maar het is een bevestiging voor zij die niet geloven. Of nog twijfelen. Ja, dan moet ik even een correctie plegen. Oh, mijn kind kan jarigen in. Het is geen Ritish, maar Ritik. Zie je wat een spelfout kan doen, joh. Door één spelfout geef je iemand een hele andere naam. Goedemiddag, broeder Leandro. Mag ik What Child Is This van Yolanda Adam aanvragen? Alvast een fijne middag toegewenst. Gisteren werd Joy to the World aangevraagd. En toen ik het na 2 jaar geprogrammeerd werd ik gebeld. Ik werd gebeld door de administratie van Leandro Ipotwang, Kerspokoe. Ja, die mensen hebben het aangevraagd. Dus administratie, zuster ons. Zuster Letitia, ik weet als jullie luisteren. Er is weer een kerstlied aangevraagd hoor. Come on, let your big and heavy, let's... En ik voer slechts opdrachten uit. Ik doe wat de mensen, of ik draai wat de mensen aanvragen.

Ja, goedemiddag als u net erbij bent. Dit is Jonathan Nelson met de welbekende I Believe. Een fijn weekend aan u allen toegewenst. Succes voor onze nationale selectie. Vanavond in het SZ Stadion.

Het is de happy hour van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. Live vanuit de FM 945. Natuurlijk ook te volgen via onze website www.shalomsuriname.com. Je mag groeten, bemoedigen, feliciteren en je pokus aanvragen. Mag tot 2 uur.

Ja, ik ben een stukje van dat bericht van zuster Sietje vergeten. Goedemiddag broeder Leandro en shalom familie. Een gezegend weekend toegewenst. Felicitaties aan ieder die wat te vieren heeft. Ja, we hebben 2-jarig in ons midden. Ritiek is vandaag jarig. En Shenifa. De felicitaties vanuit de happy hours. Dus welkom als je wil groeten, bemoedigen, feliciteren. Of je pokus wil aanvragen.

Minuten voor twee, anders gezegd 10 minuten over half twee in de Republiek Suriname. Ja, goedemiddag Angelita Fever. Goedemiddag, goedemiddag. Dag Marcia. Welkom in de uitzending.

Het is weekend on the radio. Een gezegend weekend aan u allen toegewenst. Natuurlijk mag u eenmaal 24 uur, 7 dagen in de week genieten van gospel via deze zender, de FM 945. Je mag onze app ook downloaden via onze website. Onze website is www.shalomsuriname.com.

0: Here wil u Joël vergeven wat hij doet, heren. Hij brengt mensen in verleiding. Wanneer mensen weten wie je bent, hoor. De maatschappij met de man gaan naar president. De zin waar sweet bami kon via foto. Niks maar zo'n soort sweet bami den yang. Maar de heer zal me bijstaan, hoor. En kracht geven. Smakelijk eten, Joël. Middag, broeder. Mag ik Esther Seedorf heel hartelijk feliciteren met haar 70ste jaardag. Mogen de Heer haar rijkelijk zegenen in dit nieuw levensjaar. Blessing weekend voor ieder die luistert. Ja, goedemiddag. En natuurlijk de felicitaties ook voor Esther Seedorf, die vandaag ook zich aanmeldt binnen de lijst van de jarigen. Ja. Welkom als u net erbij bent. Nothing but gospel here on this station. It is Shalom FM.
1: Ballet.
0: A daily inspiration, not just radio.
1: Just

This is how we represent the King of Kings and the Lord of Lords. Weet je, je vertegenwoordigt de Heer of je representeert de Heer niet alleen met Bijbelteksten. Inaf put one kruistapje in. Inaf wakananga Bijbel in die anu. Nee, wanneer je de Bijbel leest en toepast, wanneer jij zelf de Bijbel gehoorzaamt, hoef je niets extra te doen. Want als je het woord toepast in je leven, ga je anders denken. Je gaat anders zijn. En dat is genoeg om te getuigen. Dat is genoeg om God te representeren. Be different. Wees gekend van God. We zijn in de wereld, maar niet van de wereld. Kijk geheel anders. Dus men moet door jouw aanwezigheid alleen zien. Door wanneer men naar je kijkt, moet men zien van, hey, Amand is boy. Bij mij moet aan het denken dat je. Van waar komt hij met die inzicht? Van waar leert hij zo lief te hebben? Goedemiddag, broeder Leandro, familie Ramdas luistert ook hoor. Tot Arjan.

En Shalom Crew, mag ik eentje van Victor Ivy? Eentje naar keuze, ja. En ik bestem het voor ieder die luistert. Thank you, broeder Lea. Blessings en zuster Lobby. Ook een blessing weekend toegewenst. Kom van broeder Candy en zuster Sandra van Mungo. Ja, welkom terug, Freddy.

Muzik van Bizzle. Samet Peleis. You got my heart. Wanneer je ware liefde hebt gevonden. Wanneer je iemand hebt gevonden die je nooit teleurstelt. Iemand die je nooit beschaamd doet uitkomen. Iemand die het met je meent. Iemand op wie je altijd kan rekenen. Iemand die je nooit pijn doet. Ja, dan ga je zo iemand koesteren. Je gaat zo iemand een heel hoge plaats in je hart geven. Of in je leven geven. Je gaat die persoon een speciale plek geven. Als je niet oppast, ga je het meest van de persoon houden. Want niemand heeft je zoveel.

0: 1 Johannes 4 vers 19. We hebben hem lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. 1 Johannes 4 vers 19.
1: You know you got my heart. You know I surrender.
0: Luister, ik sta voor de deur en klop. Als iemand mij hoort en de deur open doet, zal ik bij hem binnenkomen. Dan zullen wij samen eten. Hij met mij en ik met hem. Wie overwint mag samen met mij op mijn troon zitten. Net zoals ik zelf overwonnen heb en samen met mijn vader op zijn troon zit. Openbaring 3 vers 20 tot 21. Ja, de Bijbel zegt ergens anders ook. Hetzelfde als we net als Christus geleden hebben, zullen we ook met hem delen in zijn heerschappij, delen in zijn heerlijkheid. Dus alles dat je meemaakt ter wille van Christus, alleen omdat je een gelovige bent, geloof me, het is niet te vergeefs, want ook Christus heeft geleden, ook hij heeft de prijs moeten betalen, en ook hij heeft als het ware, ja, hij werd vernederd, hij werd geslagen, hij werd bespot. Ondankzij onze, hij is onze Heer, onze Koning. Ondankzij zo goed was, zo heilig. Ja, en als ze dat met hem hebben gedaan, dan mag je weten dat ze dat ook met ons zullen doen.
2: Voy a hacer otro merengue ahora. Eso se lo dediqué a una persona muy especial, importante en mi vida. Porque es capaz de resolverte cualquier problema. Si el problema es pequeño, lo resuelve. Si es mediano, lo resuelve.
0: Mi buen André, wat je Juan Luis Guerra, maar ik zak als sfeer, man. We willen nu even wat muziek. Een beetje opgewekt. Naar de studio, goedemiddag.
3: Leandro?
0: Ja.
3: Ja man, Leandro, ik weet niet mooi. Omdat ik hier uit bij me heb, maar ik geniet van die power die je me geeft. Nu pas hoor ik je weer. Ja man, en ik heb je nummer direct opgeslagen, dus je gaat me vaker horen nu.
0: Oké, je bent ook van harte welkom, brother.
3: Ja man, Leandro, ik ben je gekomen daar toch bij. Presentjes komen halen. Ja man, bedankt.
0: Zeg je dankje nog een keer?
3: Ik ben presentjes komen halen toch. Dingen die ik gewonnen heb toen. Je cadeau kan komen halen toen de tijd. Ja man, misschien de light. Ik heb de light van de Heer gezien. Ik ben blij dat ik in de overwinning ben.
0: Amen,
3: ik geniet,
0: amen.
3: Want ik zie dat allemaal blijft komen van daar. Als je dat niet op je plaats zet,
0: ja,
3: dat niks goed worden.
0: Helemaal.
3: Op een gegeven moment op je rechte pad blijven.
0: Helemaal.
3: Er zijn dingen van de wereld die ons afleiden. Ook mensen die je probeert af te leiden. Mm. Mensen die je tegenkomen en als je op die weg bent,
0: ja,
3: toch, die smalle weg, willen ze je brengen terug naar die brede weg.
0: Mm.
3: Wijk af.
0: Ja.
3: Man. Ik heb niet genomen van die bemoedigheden die je me gisteren hebt gegeven. Boy, je hebt me weer helemaal in de vreugde gebracht. Boy.
0: Nou, praise God, broer.
3: Prijs God, je gaat me weer zien. Een van de dagen kom ik bij je misschien. Dan ben je weer zien wie je bent.
0: Ja, nou, je bent van harte wel. Awoong, geniet van de uitzending. En fijn dat je hebt gebeld.
3: Ja man, thank you.
0: Awoong. Jawa, bless you.
3: Bless you.
0: Yes.

Learn to trust God, learn to thank God, learn to love God, learn to give to God. Florida groet en bemoedigt. Lobby en brasas a la bradas nang Assisa. Kom vanuit Miami, Florida. Frankie Deira, die geniet ook mee. Ja, de groetjes, bro. Berika Erik, die zegt, God is good. Zo is dat, amen. Nou, de groetjes. De groetjes ook voor Humble, welkom in de uitzending. Dit is Edmond Johnson met Joy. Middag bro, alle prijs aan haar glorie, Guy Masra Jezus. Een fijne gezegende weekend toegewenst. Mensen, we hebben nog 9 minuten. Nog 9 minuten om de happy hours te doen. Dus voel je vrij om te bellen en te appen. Mag nog tot 2 uur. Na 2 uur gaan we verder met de pokus. Dus welkom en enjoy de happy hours live van hier. We willen nogmaals de felicitaties doen voor Ritik, Geneva en Esther Seedorf. Die zijn de jarigen voor vandaag. En de felicitaties vanuit de happy hours. Yes, enjoy your day. En be blessed. Gefeliciteerd. En mogen de heren u nog meer zegenen met meer, niet alleen geestelijke zegeningen, maar vooral ook financiële, natuurlijke zegeningen. We denken aan gezondheid, we denken aan blijdschap. Ja, we denken aan meer van de geest. Dus gefeliciteerd en geniet van uw dag en wees God op de eerste plaats dankbaar.

Maar jullie moeten niet zozeer blij zijn dat de boze geesten doen wat jullie zeggen. Waar jullie vooral blij om moeten zijn is dat jullie namen in de hemel geregistreerd staan. Lucas 20 vers 10. Lucas 10 vers 20. Ja, het is Lucas 10 vers 20. Jay Renners. Terwijl u mag bellen of appen. De muziek is slechts voor achtergrond. U bent degene op de voorgrond.

Moest die staan klaar. En zullen u verder bemoedigen na 2 uur. Dan wordt de playlist gemaakt. En dan kunt u dus na 2 uur volop en non-stop genieten van de muziek. We doen tussen 1 en 2 uur van maandag tot en vrijdag. Tot en met vrijdag. Het interactief gedeelte. Dat wil dus zeggen dat u mag bellen of appen. En dan mag je op jouw manier een bijdrage leveren. De blessings voor Jozef, zoon Clifton. A.k.a.

Miss Kenya Domini Ogdar. Ik heb de line-up niet uit het hoofd. Maar vanavond op het Onafhankelijkheidsplein is er een big gospel event. Dus als je in de gelegenheid bent en je hebt zin om een beetje eruit te gaan. Weet je vooral hoe de school begint. Laatste weekend. Voordat ze echt weer keihard aan de slag moeten. Dan kun je gaan genieten en de zegen gaan halen. Helaas moet ik ergens anders draaien. Maar de Heere is aanwezig, dus dat is belangrijk. Maar als je zich blijft verdiepen in Gods wet die vrijheid geeft en die niet alleen goed onthoudt, maar er ook naar leeft, dan zal God u zegenen in alles wat u doet. Jacobus 1, vers 25. De lijnen die staan in elk geval open. We hebben nog ietsje minder dan 5 minuten. Laten we zeggen 4 minuten om nog de telefoontjes en de WhatsApp berichten te doen.

Ik heb hier Eugène Mine en Timothy Amouten. En Fillion Sans Visie, dat zijn dus enkele bradas in de line-up. Geen onbekende namen binnen het evangelie.

Als je vanavond niet in de gelegenheid bent om te gaan naar het plein, dan mag u morgen wel naar gemeente Godsringviel. Dat is aan de Hayaristraat 24, waar het SBG haar 60-jarig bestaan viert. Is dus een big anniversary party.

3 minuten voor 2. Zometeen gaan we formeel eindigen. Ja, want dan hebben we het gehad voor wat betreft de happy hours voor vandaag. De pokus komen wel nog aan de orde, dus u blijft afgestemd via de FM 945. Of kan via onze website www.shalomsuriname.com. Zoals een lichaam zonder geest dood is, zo is ook geloof zonder daden dood. Jacobus 2 vers 26. Blessings en lobby.

0: Mahe kan poku fali somba gado miti kumi. Eentje van Kenya domini Yahweh na you. Mensen, we gaan zo meteen eruit. Een blessed weekend ook voor jou, Bernice. Ik wil nogmaals de jarigen feliciteren. Ritiek is vandaag jarig. Shanifa en Esther Seedorf. De blessings vanuit de happy hours. Ja, ik kan helaas niet meer opnemen, mensen. We hadden vanaf 1 uur de ruimte, maar nu moet ik afsluiten. Dus ik kan helaas niet meer opnemen. Mijn verontschuldiging daarvoor. Zo niet maandag weer vanaf 1 uur. Dan mag u bellen of appen en uw bijdrage leveren in de happy hours. Dat was het weer voor wat betreft de happy hour voor vandaag. Vrijdag 2 oktober 2026. Voor mij altijd een zegen en een eer om u te dienen en namens de Heer Radio te maken. U blijft hangen, want de playlist neemt over. En zal u verder vergasten. Ja, na 2 uur. Enjoy the songs. Ik wil de bellers, de appers bedanken. Dankjewel voor jullie bijdrage. Dat u hebt willen participeren. En radio met ons hebt willen maken. Tot zover de happy hour voor vandaag en deze week. Een fijn weekend. We wensen alle succes aan onze nationale selectie. Die vanavond het opneemt tegen Guatemala. Een fijn weekend, tot maandag. Love you, bye bye en stay happy.
1: Het is 2 uur.
0: Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Build Rent Solutions. Your vision is our execution.

베이니논 슉 슉 드르르뚜 Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.

0: Ketchup with Doubles Ketchup.
1: Ik ben Jeff Fernandez. Ik ben manager van NV Novo Technica. En ik luister naar Radio Shalom.

Kaiori. Aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418. Overspel kan een relatie compleet vernietigen. Bij overspel gaat het om ontrouw in het huwelijk. Je bedriegt je man of je vrouw. Sommige mensen noemen dat uitlopen. De wijze koning Salomo schrijft: het begint misschien onschuldig, maar het zal steeds erger worden. Net als wanneer je een vlam bij de punt van je jas houdt, dan zal je hele jas in brand vliegen. Of wanneer je over gloeiende kolen loopt, dan zullen je voeten helemaal verbranden. Spreuken 6, vers 27 tot 29 uit de Bijbel in gewone taal. Met uitlopen doe je God tekort, je partner tekort en jezelf tekort. En wat is herstel vaak een moeizame weg? Overspel kan een relatie compleet vernietigen. Taiori, aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.

0: SBH 60 Years of Impact.
1: Yes, dat heeft u helemaal goed gehoord. SBH 60 Years of Impact. Ik wil u allen van harte welkom heten bij een gloednieuw programma van SBG On Air. En ik ben Shulaika, ik ben jullie host voor vandaag. Het is vandaag 2 oktober. We zijn in de maand oktober, dat wil zeggen, bij het SBG vieren wij de Bijbelmaand. De oktobermaand is de Bijbelmaand. En daarvoor ben ik hier samen met jullie om eigenlijk dit te vieren. En om jullie te informeren wat we allemaal zullen doen, wat we allemaal hebben in deze oktobermaand, Bijbelmaand. Ik wil jullie allemaal uitnodigen om aangekluisterd te blijven op de radio via Radio Shalom 94.5 FM. Nodig je vrienden, je familie en ieder uit om mee te luisteren. We zullen er zijn elke dinsdag om 9 uur en elke vrijdag om 4 uur de gehele maand oktober. We hebben zoveel voor u in petto. Blijf luisteren, nodig iemand uit en ik ben strakjes terug bij jullie. We gaan nu heel even naar een leuk nummer luisteren.

Yes, excuses daarvoor. Maar zoals u in het begin van het programma heeft gehoord, viert SBG hun 60-jarig bestaan. SBG 60 Years of Impact. En dat hebben we mogen vieren op 3 mei, jongstleden. Of ja, 3 mei 2026. Het was een geweldige dag waarbij we even hebben moeten stilstaan. Of kunnen stilstaan bij het 60-jarig bestaan van het Surinaams Bijbelgenootschap. 60 jaren van Bijbelwerk in Suriname. Het was niet altijd gemakkelijk. Maar de Heer heeft ons er doorheen gebracht, heeft ons geleid. En vandaag zijn we hier. We hebben de Bijbel in verschillende talen mogen geven, mogen uitbrengen. Ook in audioformaat is de Bijbel beschikbaar. En niet alleen in Suriname doen we dit werk, maar ook in Guyana. Want vaak genoeg focussen we op Suriname. Maar ook in Guyana mogen we dit prachtig werk doen. Het SBG is niet alleen een boekwinkel waar we Bijbels verkopen en leuke items. Maar achter de schermen gebeurt er veel meer. We zijn aangesloten aan een internationale organisatie die zich bezighoudt met Bijbelvertaling en het verspreiden van de Bijbel. Dus wilt u meer weten over de achtergrond van het SBG, hoe het allemaal is begonnen en wat onze toekomstvisie is, dan mag u de komende periode blijven luisteren naar dit mooie programma. Het is 60 jaar, dus we zullen ook niet stil blijven zitten. We hebben speciaal voor de maand oktober gekozen om de meeste activiteiten uit te voeren, omdat we in de maand oktober ook onze Bijbelmaand vieren. In deze maand staan we ook stil bij het woord van God. Voor ons is belangrijk dat we in deze maand zoveel als mogelijk het woord van God daar buiten brengen. We doen dat op verschillende manieren. In onze boekwinkel bijvoorbeeld hebben we diverse kortingen. We hebben kortingen tot wel 20% op Bijbels. Dus als u in onze winkel komt, als u binnenstapt en u koopt een Bijbel, krijgt u standaard een korting van ons op uw Bijbel. Mocht u een item kopen, maakt niet uit welke item, hoe groot of hoe klein het is, ontvangt u ook een gratis Bijbel van ons. Dus elke klant die bij ons binnenstapt en een item koopt, krijgt van ons een NBG 51 Bijbel. We hebben ook aan de kinderen gedacht. Als u voor uw kind een kinderboekje of kinderbijbel koopt, krijgt u voor zo'n kind een samenlees Lucas Bijbel. Dus er is heel veel. We hebben een tafel waarbij u gratis leesmateriaal kunt vinden. Komt u binnen en kijkt u wat bij u past, wat u inspireert. En neem van de tafel, ga lezen. U mag het delen met anderen. Dus er is heel veel. Stapt u gerust de winkel van het SBG binnen. En u zult versteld staan. Ook als u vragen heeft over de organisatie, wordt u geassisteerd door onze winkelmedewerkers. Ja, dat is voor wat onze winkel betreft. En om de Bijbelmaand eigenlijk te openen of in te luiden, hebben we morgen al een geweldige activiteit. En dat is een Praise and Worship Night. In de afgelopen periode is er heel veel promo gedaan. Als u kijkt op onze social media pagina's, ook via de verschillende radiostations en tv-stations, hebben we deze activiteit gepromoot. We houden een Praise and Worship Night om de Heer te danken. Dankzegging is nooit te veel. Ons thema is daarom ook Enter His Gates with Thanksgiving and His Courts with Praise. Dat willen we morgenavond gaan doen. Het moet niet iets zijn van één dag. Het aanbidding, worship is een levensstijl. Maar deze dag willen we speciaal schenken aan de Heer door middel van love, praise en aanbidding. Dus u wordt alle van harte uitgenodigd om met ons de Heer te gaan aanbidden. Te love, praisen. U mag uit uw dak gaan, u mag vrij zijn. We zullen dat op verschillende manieren doen, in verschillende talen ook nog. Weet u, Suriname is een multiculturele samenleving. En als we zeggen, we zijn bijbelgenootschap, we zijn interkerkelijk, dan moet het echt blijken. We moeten het ook laten zien. Want zoals u weet, hebben we ook de Bijbel beschikbaar in verschillende talen. Dus als we aanbidden, als we lofprijzen, moeten we dat ook in verschillende talen kunnen doen, zodat ieder kan begrijpen, kan verstaan waarover de aanbidding gaat. Dat ieder kan meedoen. We zullen aanbidden in het Hindoestaans, in het Javaans, Sranantongo, alle Surinaamse talen die er zijn. Dus komt u en vier dit met ons op deze manier door middel van lofprijzing en aanbidding. We starten allemaal om 7 uur morgen. En we eindigen 9 uur. De inloop is om 6:30.
En het wordt allemaal gehouden aan de Hayaristraat nummer 24 in gemeente Gods Rainville. Dus u bent alle van harte welkom. We kijken naar u uit. Zit u nu thuis? Jonge mensen, oude mensen, het is voor een ieder. Weet u, niets is mooier dan het aanbidden van de Heer en het prijzen. Samen prijzen en lof brengen aan de Heer. En dat willen we morgen ook gaan doen. Dus komt u en prijs de Heer met ons. De praise and worship team zal onder leiding zijn van Ivan Rietveld. Hij is de musical director. En hij gaat dit alles ook coördineren en leiden. Dus komt u, kijkt u ook niet naar de persoon die het leidt. Maar verwacht iets van de Heer wanneer u morgen komt. En komt u met een hart van aanbidding. Ja, ik moet ook nog erbij vermelden. Ik weet, Saranamang loopt nyang, we houden van eten. Dus ook bij zulke events. We gaan niet alleen lofprijzen en aanbidden. Maar we hebben ook gedacht aan consumptie. Er zal eten te verkrijgen zijn. Drinken. Dus maakt u zich daarover geen zorgen. Als u komt, gaat u wat vinden om te kunnen nuttigen. Dus kom gewoon langs. En laten we de Heer samen aanbidden. Laten we de Heer samen prijzen. Ik wil u een kleine voorproefje geven van morgenavond. Met het lied Praise the Lord. Van een van de liedjes die nu eigenlijk trending is. Dus we gaan nu even luisteren naar Praise the Lord. En geniet u mee met ons. Het is een kleine voorproefje van morgen. Dus wees voorbereid.

Let everything that has breath praise the Lord. Een kleine voorproefje van wat u morgenavond mag verwachten. Dus kom in volle getallen, kom en let's worship the Lord together. Dat was over onze Praise and Worship Night. Nogmaals, ik verwacht u alle morgen te GGR aan de Hayaristraat nummer 24. Het is op Noord, een zijstraat van de Wilhelminastraat. Het is in de buurt van de Wilhelminastraat. Dus ik verwacht u alle te zien. En laten we het een geweldige avond maken. We zijn in de Bijbelmaand, zoals ik eerder aangaf. Dus er is veel meer dan wat we hebben in onze boekwinkel. Ook via onze social media doen we aan Bible Exposure. Dat doen we door middel van korte video's. Dus vanaf komende week kunt u via onze social media pagina's diverse programma's zien over de Bijbel. Eén daarvan is Ik lees de Bijbel omdat. Dit is een heel mooi programma. Het is een programma waarbij we met ondernemers in gesprek gaan en eigenlijk van hun willen weten waarom de Bijbel zo belangrijk is voor hen. Hoe ze het toepassen in hun dagelijks leven. Weet u, als ondernemer is het niet altijd makkelijk. Het kan uitdagend zijn. Dat heb ik ook van vele ondernemers zelf begrepen. En als je Gods woord hebt, als je Gods woord toepast in datgene wat je doet, dan maakt het het wat makkelijker. Je krijgt betere richtlijnen, structuur, hoe je zaken moet aanpakken en hoe verder te gaan. Dus we willen deze programma's uitzenden om ook u als Surinaams volk, maar ook ondernemer misschien, te motiveren om door te blijven gaan met datgene wat u doet en de Heer altijd te betrekken. Gods woord te betrekken. Lees de Bijbel voordat u begint met uw werk of tijdens het werk. Lees de Bijbel en zo komt u ook tot rust. Soms kan het leven veel onrust brengen in ons. Veel onzekerheid, vooral met de economische situatie. Weet u, we ervaren dagelijks zoveel tegenslagen, uitdagingen. Maar Gods woord brengt ons tot rust. En het geeft je zekerheid van, hey, ik ben er. Wat hij in zijn woord zegt is waar en hij maakt het ook waar. Dus via onze social media pagina's, YouTube, Facebook, ook via TikTok kunt u deze video's bezichtigen. We hebben ook natuurlijk een Instagram pagina waar u deze video's kunt bezichtigen. Dus ik zou zeggen, houd onze pagina's in de gaten. Het zijn hele mooie programma's, short reels. U gaat niet vervelen dat u zo lang hoeft te kijken naar een video. Maar het zijn heel inspirerende boodschappen. Dus kijk daar naar uit. Ook voor de jongeren hebben we wat. De jongeren vergeten we zeker niet, want zij zijn de toekomst van morgen natuurlijk. Dus als je niets voor de jongeren doet, dan weet je ook niet wat je hebt in de toekomst. Zij moeten overnemen. Voor de jongeren hebben we het programma Wat Weet Jij. Dit programma is een programma waarbij we samen met jongeren kijken van wat ze allemaal weten vanuit de Bijbel. We zijn in de afgelopen periode naar verschillende jeugdkampen geweest. Het was geweldig. En we zijn zo bezig geweest met de jongeren door middel van Bible games, Bible quizzes. En dat hebben ze heel leuk en prachtig gedaan. Deze opnames willen we ook aan jullie laten zien. Dus ze zullen ook via onze social media pagina's verschijnen. Kijk naar ze uit. Als u iemand kent, tag de persoon. Als het een gemeente is, misschien bezoekt u die gemeente zelf. U mag de gemeente taggen en we houden het lekker gezellig in de comments. Dus kijk uit vanaf de komende week naar onze social media programma's die zullen verschijnen. Over de praise and worship gesproken, zoals ik aangaf, zullen we in verschillende talen aanbidden. We zullen in verschillende talen lof prijzen. En ik zelf beheer de Hindoestaanse taal niet. Maar ik wil toch een Hindoestaans nummer laten afspelen. Ook als voorproefje voor morgen komt u met de verwachting. Want u zal niet teruggesteld worden.

Yes, that was Piamande van Farello en Sipora. Als u goed heeft geluisterd, zult u horen dat er deels in het Okaans is gezongen en deels in het Sranantongo. Heel mooi, hè, de diversiteit van Suriname. En over het Okaans gesproken, we hebben dit jaar ook speciaal voor de Okaanse gemeenschappen, eigenlijk voor heel Suriname hoor, hebben we iets moois. Bijbelgenootschap bestaat 60 jaar dit jaar en we willen het ook nog vieren, groots vieren. Ook de Bijbelmaand daarmee afsluiten. En dat zullen we doen op 31 oktober 2026. Op 31 oktober hebben wij een dankdienst. Het wordt meer in de vorm van een receptie. Met daarbij de inwijding van de volledige Bijbel in het Okaans. Zoals u weet doet het Surinaams Bijbelgenootschap ook aan Bijbelvertaling. En we hebben tot nu toe 2 volledige Bijbels vertaald. Dat is Sranantongo en het Surinaams Javaans. Er zijn andere vertalingen in het Nieuwe Testament, maar nog niet volledig in het Oude en Nieuwe Testament. We hebben bijvoorbeeld de Saramakaanse Bijbel in het Nieuwe Testament. We hebben de Hindoestaanse Bijbel of de Bijbel voor in Sanami Hindi. We hebben ook de Bijbel in 2 inheemse talen in het Nieuwe Testament. En ook de Bijbel in het Okaans is verkrijgbaar in het Nieuwe Testament. Maar op 31 oktober willen we de volledige Bijbel in het Okaans uitbrengen voor de Surinaamse bevolking. Dat is een grote mijlpaal voor ons. Het gaat niet altijd makkelijk bij een vertaling. Een Bijbelvertaling, het duurt jaren voordat zo een vertaling uitkomt. Want er gebeurt heel veel. Van het vertalen naar het reviewen. Dat wil zeggen dat je gaat natrekken datgene dat je hebt vertaald. Klopt het wel? Er zijn verschillende mensen betrokken hierbij. Verschillende partners. Zodat er een goed product geleverd wordt. Dus het heeft lang geduurd, maar we zijn eindelijk zover. De Bijbel is er. We zullen het officieel uitgeven op 31 oktober. Het wordt een geweldige dag. Een dag waarbij we heel Suriname eigenlijk verwachten. Als we iedereen daar konden accommoderen, zou het geweldig zijn. Maar helaas, we gaan niet het heel Surinaamse volk kunnen accommoderen. Want het wordt gehoord uit de KKF. Maar u moet op tijd zijn om uw kaartje af te halen. Vanaf komende week kunt u ook de promo volgen via social media en de radio. Zodat u kunt weten hoe u in aanmerking kunt komen voor zo'n kaartje. Het is geheel gratis. Alleen zal u met een toegangsbewijs moeten komen. Omdat we ook buitenlandse gasten verwachten. En andere hoogwaardigheidsbekleders. Dus ik wil u alvast hierbij

het SBG. We zullen meer informatie geven natuurlijk. En woont u dit evenement bij, zodat we samen met u dit kunnen vieren. Het wordt gehouden op 31 oktober. We beginnen om 7 uur. De inloop is al om 6:30. En het wordt gehouden te KKF aan de HD Benjaminstraat. Dus u mag dit niet missen. Ik zou zeggen van, als u geïnteresseerd bent in zo'n Bijbel, vooral de Okaanse gemeenschap, dan wil ik nu even op een andere tour gaan. Ik ga een beetje Okaans praten om mijn Okaanse broers en zusters uit te nodigen, want deze Bijbel is eigenlijk bestemd voor jullie. De Okaanse balanga sisa fumi, if je alikiti de vie yemi, miwani kayu, taki konta pu 31 oktober na KKF. A Surinaams Bijbelgenootschap, ook die Bijbel en die Okanisi Tongo. A Bijbel die si aspesutu gi wie voor Okanisi tak, wie ka abba Bijbel in wie igi taal, te we lezen, we fustang mobung, we fustang a wouto fugado, a itakanga weati, dus me tegi u me wan, nodig u uit voor kona de die si en. Pisi anga wie, wie ka Bijbel die si agi wiala. A Bijbel die si agi wie fu pacha wouto gumofawe. So me kayu u konadiya en u meke pisi angawi u dansi u pisi u na ushido aliki nomo sande futaki adeide ma u dansi anga makandi wantu bento desa sa u jape u dansi en kayu bala yu sa yu mati meke de kon en teki wan kaita SBG en konadiya ja, ik verwacht u allemaal op 31 oktober. Het wordt een geweldige dag. Ik zou zeggen van, voelt u vrij als u vragen heeft, als u meer informatie nodig heeft om contact met ons op te nemen. We zijn telefonisch bereikbaar op 474338, maar ook via WhatsApp op 88 46 993. Ja, we kijken naar u uit. We looken voor u. We want to see you a day day. Kom met u peace yang makande bika a Bijbel in okan sitongo agiwala. We gaan aan een muziekbreak. We gaan weer naar een muziekbreak. En we zijn straks terug.

0: Dat heeft u goed gehoord. Omdat hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. En ook in een van de mooie talen die we in Suriname spreken, het Javaans. De Bijbel is namelijk ook verkrijgbaar in het Surinaams Javaans. Dus wilt u de Bijbel lezen in het Javaans, dan bent u bij ons terecht. We komen zoetjes aan het eind van dit programma. Ik wil een korte samenvatting geven van van onze Bijbelmaand en alles dat er gezegd is vandaag. Er is heel veel gezegd, maar ook in de komende periode zult u meer horen. Ik heb gesproken over de Bijbelmaand. Het is 2 oktober. De Bijbelmaand acties zijn van 1 oktober tot en met 31 oktober. U kunt bij ons in de boekwinkel terecht voor diverse Bijbels en u ontvangt dan kortingen tot en met 20% wanneer u een Bijbel koopt. Maar ook bij elke aankoop in onze boekwinkel ontvangt u een NBG 51 Bijbel van ons. Voor de kinderen hebben we ook zo'n leuke samenlees Lucas Bijbel. Als u als ouder een kinderboekje of kinderbijbel koopt voor uw kind. Verder hebben we gratis leesmateriaal. Stapt u gerust binnen en kijk wat bij u past, waarin u zelf terug kunt vinden. En neem wat, ga lezen, bemoedig een ander. U kunt ook als cadeau geven. Dus stapt u gerust binnen tot en met 31 oktober. En geniet, maak gebruik van deze geweldige acties. Want het is 1 keer per maand dat we zo'n actie doen. En dat is in de maand oktober. We vieren ook dit jaar ons 60-jarig bestaan. En dat doen we ook in de maand oktober. We doen morgen een kick-off met een praise and worship night. Het wordt een geweldige avond van lofprijzing en aanbidding. Ik heb in dit programma enkele liedjes laten beluisteren. Van verschillende Surinaamse talen. En dat zult u morgen ook ervaren in de praise and worship. Want we zijn multicultureel, multi-etnisch. En het Bijbelgenootschap is ook interkerkelijk. Dus mensen van verschillende denominaties zullen aanwezig zijn. Ook de worshippers zijn uit verschillende denominaties. Dus wees u er gewoon bij. Het gaat om Jezus en Jezus alleen. We willen hem alleen de eer geven, de love en de praise. Het begint om 7 uur. We eindigen om 9 uur. Het wordt gehouden aan de Hayaristraat nummer 24 in gemeente Gods Rainville. U mag er vanaf 6:30 al zijn, want dan zijn de deuren open en dan mag u alvast plaatsnemen. Er zal drank en consumptie aanwezig zijn, dus daarover hoeft u zich geen zorgen te maken. We gaan verder dit jaar met een heel geweldige activiteit, eigenlijk ons hoogtepunt voor dit jaar. En dat is de dankdienst waarbij we 60 jaar SBG zullen vieren. En als uit dank zullen we dan ook de volledige Alcaanse Bijbel uitbrengen. Zoals ik eerder aangaf, het wordt een receptie. Niet alleen waarbij we met elkaar zullen zingen, we zullen bidden, we zullen de Heer danken. Maar er zullen verschillende toespraken zijn. We zullen met elkaar dansen. We zullen deze dag echt vieren. En de Alcaanse Bijbel zal vanaf die dag verkrijgbaar zijn. Dus kijkt u uit naar wanneer de registratie open zal zijn. En kom, haal uw kaartje op. Dan kunt u deze geweldige dag ook bijwonen. We sluiten zo dan ook de Bijbelmaand af en eigenlijk onze feestjaar. Maar we hebben nog heel veel in petto als Surinaams Bijbelgenootschap. Het zal niet hierbij blijven. We zullen nog veel meer doen. Op onze social media zullen we ook Bible engagement hebben door middel van video's die we zullen vertonen. Dus kijkt u daarnaar ook uit. Ook voor de jonge mensen. Hey young people, ik roep jullie op. Volg ons ook via TikTok. Indien je ook in deze Bijbelmaand een leuke trend wil maken, een leuke video wil maken en opsturen in verband met de Bijbelmaand, dan ben je daarin vrij. We zullen dat ook laten publiceren. Yes, dat was het van mijn kant voor vandaag. Kijkt u of luistert u dinsdag om 9 uur weer naar dit programma van SBG On Air. Dan zullen we verder gaan met u en we zullen leuke dingen doen in deze Bijbelmaand. Yes, ik ben Shulaika en het was voor mij waar genoeg om hier te zijn. Ik groet en till next time.
1: Het is 5 uur.
2: Het programma The Happy Kids wordt u aangeboden door de gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.

Nu ben ik verborgen in zijn hand, dat deed hij voor mij. Ik ben op weg naar vaders land, dat deed hij voor mij. Nooit vergeet mijn hart wat hij deed voor mij. Oh, oh, oh, oh, Anja Dudami. Oh, oh, oh, oh, Anja Dudami. Oh, oh, oh, oh, Anja Dudami. Massa fegete and a dudami. Massa fegete and a dudami.

0: deed voor mij. Hij trok mij uit het drijvend zand, dat deed hij voor mij. Nu ben ik geborgen in zijn hand, dat deed hij voor mij. Ik ben op weg naar vaders land, dat deed hij voor mij. Nooit vergeet mijn hart wat hij deed voor mij. Oh, oh, oh, oh, Anja Dudami. Oh, oh, oh, oh, Anja Dudami. Oh, oh, oh, oh, Anja Dudami. Masa fegete, Anja Dudami. Masa fegete, Anja Dudami. Hallo happy kids, welkom erbij. Ik ben zuster Marcia.
1: En ik ben zuster Janine.
2: En ik ben happy kids Janine.
0: Samen zullen wij de vertelling van vandaag doen. De vertelling van vandaag gaat over onze eigen enige echte profeet waarover we de hele week hebben verteld. Profeet Elisa. Voor wij overgaan tot de vertelling, gaan we de vertelling in Gods handen zetten. Vader, wij danken u voor deze vertelling, Vader. Wij zetten elke Happy Kids en de Happy Kids ouders in uw handen. Vader, we danken u steeds weer voor de wijze lessen die u ons wilt leren. Koning Jezus, wij vragen u om de Happy Kids bij te staan wanneer zij in moeilijkheden zijn. De Happy Kids hebben u steeds nodig, o Koning Jezus. De Happy Kids hebben willen een band met u, o Koning Jezus. De Happy Kids weten soms niet alles en ze vragen u daarom om wijsheid. Wij vragen u, o Koning Jezus, om steeds weer deze kinderen, de Happy Kids, te beschermen op weg naar school, thuis, maar ook wanneer ze op de crèches zitten. We vragen u om steeds weer over ze te waken. Vader, niet elke dag is het zo een mooie dag. Dat hebben we gezien in de vertellingen bij van Elisa. Maar we weten dat als wij op u vertrouwen, dat wij Happy Kids vrij tot u mogen komen en dat u het voor ons zal doen. Wij danken u in Jezus naam. Amen.
1: De tekst van deze week is Psalm 30 vers 3. Mijn Heer God, ik riep u om hulp en u heeft mij gered. Nog een keer, mijn Heer God, ik riep u om hulp en u heeft mij gered.
0: Hebben de Happy Kids de tekst van deze week al onthouden? Ik denk het wel. Je bent een tekstreker. Probeer het steeds te herhalen, Happy Kids. Eens hadden de Israëlieten en de Syriërs oorlog.
3: Zuster Marcia, wat is een oorlog?
0: Een oorlog is een strijd met wapens tussen twee volken of twee landen. En de Israëlieten wonnen de oorlog. Toen ze de soldaten gevangen hadden, zei Elisa, nee, wij mogen ze niet doden. De soldaten mogen niet gedood worden. Dat was een bevel van God.
3: Zuster Marcia, wie is een soldaat?
0: Een soldaat is een militair die vecht voor zijn land en zijn volk. Hij beschermt zijn land. De Israëlieten mochten de Syriërs dus niet doden. En dat was een bevel van God. Koning van Israël gehoorzaamde en stuurde het leger van Syrië terug naar huis. De soldaten waren heel erg blij. Na jaren hadden deze twee volken weer oorlog. De Israëlieten en de Syriërs. Dit keer wonnen de Syriërs wel van de Israëlieten. En weet je wat ze deden, Happy Kids? Ze zetten het Israëlitisch volk onder druk. De Israëlieten waren dan in ballingschap. Ze waren gevangen door het Syrische leger.
4: Tijdens de oorlog was er hongersnood in Israël. Dat wil zeggen dat de Israëlieten helemaal niets hadden om te eten. Omdat de koning van Syrië Israël in beslag had genomen en er was toen oorlog. De koning van Syrië had soldaten, militairen dus. Happy Kids, wie van jullie wilt een militair worden? Ja, ik zie die vingers. De koning had de soldaten bij de poorten van de stad gezet. Dus niemand mocht eruit, niemand mocht binnenkomen. Die mensen mochten helemaal niet naar de winkel om brood of snoep te kopen. De rijke mensen aten zelfs hun ezel op waarmee ze naar plaatsen gingen. Zelfs paarden en kamelen. Kan je je voorstellen, Happy Kids? Het is toch heel erg, Happy Kids? Het vlees van de ezel was helemaal niet lekker. En ook niet mals. Dat wil zeggen, het was niet zacht. Het was hard. Of de kop van de ezel was peperduur. Het was heel erg duur. Arme mensen hadden het heel zwaar. Ze hadden niet eens een kluif om op te kouwen. Toen de koning van Israël dit hoorde, werd hij heel boos op Elisa. Zo win je geen oorlog, zei de koning. Het is Elisa's schuld. Als hij de Syriërs niet had gedood, waren zij niet teruggekomen om ons land in gevangenschap te nemen, zei de koning boos. Koning zou Elisa doden, Happy Kids. Kan dat? Luister maar.
0: Kids, denk je dat de koning Elisa zou kunnen doden? Zat bij vrienden in huis, in de stad. Hij wachtte op de koning en zijn dienaars. Hij was niet bang, al wist hij heel goed wat de koning van plan was. Want iemand had hem verteld dat de koning heel erg boos op hem was. En dat het zijn schuld is dat de Israëlieten in hongersnood waren. Dat de meeste van de Israëlieten niets te eten hadden. Dat de arme mensen helemaal niets en niks in huis hadden om te eten. Dat alles was zijn schuld van de koning, zei tegen Elisa. Waarom moet het volk zoveel honger lijden? Waarom is dit wat God wil? Help God ons zo? Elisa was helemaal in de rust. Zal ons helpen, beloofde Elisa. Morgen zullen wij voedsel hebben voor iedereen. De vorsten lachten hem uit. Hahaha, altijd heeft Elisa veel grootspraak. We zullen zien als er morgen te eten zal zijn. Of te spotten. Dan zou God het graan moeten laten regenen morgen. Dus er moet graan uit de hemel komen. De spotters. Zij begonnen heel wat lelijke dingen te zeggen. Oh, we zullen zien of het graan gaat regenen als er graan uit de hemel zal komen. Kijk de man streng aan. God doet altijd wat hij beloofd heeft, zei de profeet. Morgen zul je het zien. Maar omdat jij vandaag niet in God gelooft, zul je morgen niet eten van het voedsel dat hij geeft. Pikets, toen er mannen naar het kamp van de soldaten waren gegaan, die de wacht hielden voor de poort, was die leeg, Pikets. De Syriërs waren vertrokken. Wat de mensen vonden, ze vonden in de kampen van het Syriërs leger veel voedsel, veel eten. Ze nee, dit moeten wij aan de koning gaan vertellen. Zo trokken zij terug naar Israël om de mensen te melden, de koning te melden, dat de soldaten waren vertrokken. Weet je waarom de tenten van de soldaten leeg waren? In de avond hoorden de soldaten van de Syriërs een groot lawaai. Boem, boem, boem, boem, boem. Zij dachten dat de Israëlieten weer sterk waren geworden en ze weer kwam aanvallen. Vandaar dat ze zijn gevlucht, Happy Kids. Is een wonder. Zo had het Israëlitisch volk de volgende dag de dag eten. Zo vonden die mannen de tenten van de soldaten die leeg waren. En ze hebben genoeg eten gevonden. God, weet je wat gebeurde met de man die zei dat die man die spotte met Elisa? Doordat iedereen rende naar de tenten voor eten, hebben ze over hem getrapt. Hey, Elisa had gezegd, jij zal niets eten. En God houdt zich altijd aan zijn woord. Happy Kids, zien jullie dat God weer voor het Israëlitisch volk had gezorgd. Zo wil God altijd voor jou zorgen. Nu zullen we de Bijbeltekst herhalen. De tekst van deze week is gehaald uit Psalm 30, vers 3. Mijn Heer God, ik riep u om hulp en u heeft mij gered. Nog een keer. Mijn Heer God, Ik riep u om hulp en u heeft mij gered. Psalm 30, vers 3. Happy kids, heb je gezien? De Israëlieten hebben toen ook om hulp geroepen. Want de koning is bij Elisa gegaan om erover te praten. En wat God beloofd heeft, dat doet hij. God maakt zijn belofte steeds weer waar.
4: Vertellingen voor vandaag. Hebben jullie ook gezien dat je altijd tot God kan roepen en hij je altijd hulp zal bieden, zolang je gelooft? Wij zullen nu afsluiten met gebed. Zullen we een eerbiedige houding aannemen? Lieve Vader, dank u wel voor deze week, Vader, dat wij weer van uw woord mochten leren, Vader. Dank u wel dat u ook een hulp bent, Vader, als wij tot u roepen, Vader. Dat u ook het licht bent op alle Happy Kids paden, Vader. We leggen alle ouders van de Happy Kids in uw machtige handen, Vader. Ook de Happy Kids, Vader, dat ze de sommen op school zullen begrijpen, Vader. Dat ze een luisterend oor zullen hebben voor je vrouw, ook voor hun vriendjes en vriendinnetjes en vooral voor hun ouders, Vader. We leggen elk een van ze in uw machtige hand, Vader. Ook de Happy Kids werkers leggen we in uw machtige handen, Vader. Zodat ze uw woord kunnen overbrengen naar deze lieve Happy Kids, Vader. We leggen ook Radio Shalom in uw machtige handen, zodat ze deze uitzendingen kunnen uitzenden, Vader. Dit alles bid ik en vraag ik in Jezus' naam. Amen.

0: Sani.
1: Dan mag je gerust luisteren naar ons appnummer die aan het eind van dit programma hoort. Dag alle happy kids.
2: Dag alle happy kids.
3: Doei.

0: Ah, wie is daar? Het is die jongen van de kerk. Wat doet hij? Hij bidt en hij weet dat het werkt. Waarin gelooft hij? Hij gelooft in God en hij weet ze gelooft maakt hem sterk.
1: Wie is daar? Zegt ze de optimist. Geef je niet op omdat Jezus de proxy is. We blijven gaande, we blijven gaande. Met Jezus aan mijn zij weet ik dat er geen betere optie is.
2: Yeah. Hey, laat die beat maar lopen. Ambassadeur dingen. Ik let niet op mijn kringen. Yeah. Je doet Holy Ghost dingen. Yeah. Vind je het leuk, mag je mee swingen. Swingen?
0: Radio Shalom. Wie?

0: חג שמח!
1: חג שמח!
0: חג שמח!

0: Het is 8:00.
1: De nieuwste Parbode ligt nu in de winkel. In haar kofferverhaal duikt Parbode in de wereld van goud. De goudprijs stijgt, maar de staat verdient steeds minder. Parbode onderzoekt wat er misgaat, wie profiteert en waarom de sector onder Simons ook niet geordend zal worden. We stellen vragen over de accreditatie van journalisten en gaan op pad in Livorno, waar de fabriek van LMB Surimix, ondanks illegale lozingen, toch blijft draaien. Wie houdt ze tegen? Parbode, kritisch, nieuwsgierig en onbevreesd. Koop ons magazine nu, voor maar 250 SRD. Op de hoogte blijven? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief via www.parbode.com.
2: Trend Direct, voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct, het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papais of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te

spreken van klantvriendelijkheid. Klantvriendelijkheid, groot Nederlands woord. Heel gecompliceerd, boven vele mensen verstaan. Klantvriendelijkheid. Het is zo gecompliceerd en zo ingewikkeld dat je kan gaan in bepaalde kantoren. Lantikantoro, of trakantoro, of schrijfwinkri, of schrijftrapresi. En Hugo Abi was schrik voor je libby. Hugo kom op in een verbazing. Dat hij smassa dead drape voor behartig je zaak. No sabitaki. Hij smassa dead drape voor behartig je zaak. No sabi sankari klant vriendelijkheid. Want dat woord is zo gecompliceerd en zo ingewikkeld. Als maar dat in sabi sang betekent klant vriendelijkheid. Want klant vriendelijkheid is een vreemd woord voor vele mensen die zitten in lantikantoro of in trasorto kantoro. Klantvriendelijkheid ontbreekt. Waarom? People, I gonna kantoro of go praise for doodle roko alleen om het geld. Go in one kantoro now. Go in one kantoro and you will see the unfans say go habi. You come up met de schrik van je leven. You come up met vraagtekens. Worden deze mensen echt betaald om hun werk goed te doen? Of worden deze mensen betaald om u onheus te behandelen? Worden deze mensen betaald om hun werk goed te doen? Of worden deze mensen betaald om u af te schrikken? Klantvriendelijkheid. Me ask me ega af, me frak me ega af. If sma sabi a word to dati. Want the word to this look is so ingewikkeld and moeilijk. That people forget die sanga vriendelijkheid lastan klant vriendelijkheid. You go to a kantoro and then you say goedemorgen and then look who you so like the no sabi of the no sabi taki. You go in a kantoro, of you go for behalte your zaak, and in a plaats that smell welcome you, and thank you for shiron, you are for accident, mag ik zitten? And dan de otaki, ja. Maar al die tijd, dan look you, dan look you een telefoon. Klantvriendelijkheid, ik denk dat woord is anders nu. Het is telefoonvriendelijkheid. De look at telefoon, de basic naar telefoon, sms ik kom, sms ik go, whatsapp de, alle soort zijn de, twitter de, alle soort zijn de. Maar als man op, I look at you ete. Terwijl als man, I kiss money, wordt betaald voor doen en rokken drapen. Weet u? Er is een gebrek aan klantvriendelijkheid. Er is een probleem met klantvriendelijkheid. People no having in ding. Omdat voor uw prezi, haris me voor strati, put hem voor shirong nou een tafra. En verwacht hij dat hij me behandelt trouwen, lekker een gezond toefassie. Want smassen heb je een behoorlijk opleiding, of een behoorlijk training, of een behoorlijk uitlegging. No sabi klantvriendelijkheid. Nothing. Dat we check op moeten sa. In ibri kantoro. In ibri lanti presi. In ibri presi pesma. I kiss money for do the roko. Check if a sma werkelijk. I behartig. The roko say you pay them for do. Check if werkelijk a sma I do the roko let for you for what? What you abiding? A sma sa shirong drape. Sa you abide for roko giyo.
Je zat taki ding na affessie voor je bedrijf. Ding na affessie voor je kantoor. Ding de affessie voor dat ministerie binnen de. Een eerste indruk na smassa mi ontmoet. Dat mi sabi if a presi oké of niet. Klantvriendelijkheid omdat dat ontbreekt. Daarom respect nodig. De respect nodig. Dat wil taki, we hebben een mentaliteitprobleem. Een opvoedingprobleem. Een opstellingprobleem. Een gedragsprobleem. En het ding dat we begin check. Of vader wil go, period rocko, if klantvriendelijkheid nodig. Check. Of vader je bedrijf al go, if klantvriendelijkheid nodig. Check. Of vader je fysieke horizont. If a smassa je pie voor vertegenwoordig je. If a no abi klantvriendelijkheid. Klantvriendelijkheid is nodig if people mab respect voor een bedrijf. A ministerie, a scoro, a cantoro, wen spe. Klantvriendelijkheid is van belang, is nodig en moet prioriteit zijn. Net ding dat we check op moet passa. Abre klantvriendelijkheid. If you de klantvriendelijk, dan you a vertegenwoordig, you a straal, a bedrijf, pay a rocko. Dat people go shitaki jano presi pem ik waar ik thuis voelt, waar ik me goed voelt, waar ik comfortabel voelt, waar ik altijd kan gaan of mag gaan. Klantvriendelijkheid hoeft niet ingewikkeld te zijn. Klantvriendelijkheid hoeft niet zeer compliceerd, zeer moeilijk te zijn. Hoeft niet compliceerd te zijn. Of heel ingewikkeld te zijn. If you de wan libisma. Sang sabi. Voor behandel trouwang. Like van je wan die trouwang behandel you. Dat je sabi kan vriendelijkheid. If you de wan libisma. Sang sabi takina trouwang. Like van je wan die trouwang takina you. Dan is makkelijk voor klantvriendelijkheid. If you do a sma, san sabi, fai mo go om na na trawang. Want you wani trawang, mo go om ook to boom na you. Dan klantvriendelijkheid is niet moeilijk. Dank je wel. Alsjeblieft. Maak ik alsjeblieft. Is het zo moeilijk geworden? Om te zeggen alsjeblieft. Dank je wel. U mag zitten. Welkom. Van waar kan ik in dienst voor u zijn? Hoe kan ik van dienst voor u zijn? Is het zo moeilijk geworden? Het is moeilijk voor bepaalde mensen en bepaalde plaatsen. Omdat er is een gebrek aan focus. Prioriteit. Wat is prioriteit voor u? Dat envelopje eind van de maand... Of een steun, een bijdrage, een versterking zijn voor die post of functie zijn je bekleed in zo'n kantoor. Zijn er van belang? Wat is uw focus? Bent u daar om een steun te zijn, om een hulp te zijn, om een mooi beeld te plaatsen van waar u werkt? Of je bent daar alleen voor dat envelopje eind van de maand. Of bent u daar alleen om tijd te vullen. Of bent u daar alleen om plaats in te nemen. En geen nut te zijn. Klantvriendelijkheid. Want dat woord is zo gecompliceerd en zo ingewikkeld. Als maar dat in Osabi. Zang betekent klantvriendelijkheid. Want klantvriendelijkheid
is een vreemd woord voor vele mensen die zitten in l'anticantoro of in trasorto cantoro. Klantvriendelijkheid ontbreekt. Waarom? People, I gonna cantoro of God praise for dure rocco. Alleen om het geld. Doe na trouwang van jou wani trouwang moet doen aan jou. Behandel trouwang van jou wani trouwang behandel jou. Taki na trouwang leek van jou wani trouwang taki na jou. Doe gi trouwang van jou wani trouwang moet doen gi jou. Dat nou een go-to regel. Dat nou een golden rule. Een go-to regel. Voor doe. Gie trouwang. Fajuani trouwang. Doe na jou. Taki na trouwang. Fajuani trouwang. Taki na jou. Behandel trouwang. Let Fajuani trouwang behandel jou. Fajuai behandel trouwang in een ten disi. Sang juai doe. Tegenover trouwang. In een ting die zie. Van jou hij taki naar trouwen in een ting die zie. Ik spreek Gods aanraking op je leven. En dat is woord to taki naar je atidinetti. Dat je eisen open. En je zal begrijpen je prioriteit in alibi. Je zal begrijpen zijn je focus in alibi. En dat je zal daar een tra soort sma naar je roko presi. Was maar voor deel van ondersteuning en versterking en pluspunt je moet deel in je rokopressie. Ik spreek Gods aanraking op je leven en ik breek weg alle kritiek, alle abnormaal dingen en ik maak je los en vrij in de naam van Jezus Christus. Ik spreek zegen voor Suriname. Zegen voor dit tv-station. En zegen voor alle mensen. De zegen van klantvriendelijkheid. Halleluja. U bent uitgenodigd. Zondagmorgen 10 uur. Woensdagavond 7 uur. Aan het Molenpad. Molenpad 52 te Paramaribo. Ben we daarvoor bless you, jeppie you en gratis voor u te strijden en u vrij te maken in Jezus' machtige naam. Ik spreek Gods aanraking en zeker op je leven. Halleluja, amen en amen. Waarheid voor deze kerkie, het deel voor Mickey je kom free en voor Mickey je abi wat gezond toe libi. Want about up the word to for Almighty God. The waarheid in this programma en the waarheid for this kerkie a day for make you come free and for make you abi wa khoson to libi. Want about up the word to for Almighty God.